0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde het net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Mark Boogma. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De N978 tussen Leek en Enumatil is vanaf vandaag 6 weken lang dicht. Dat gebeurt vanwege groot onderhoud. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A7 of de N388 bij Boerakker. Voormalig knilmilitairen in Nuis en Marum hebben afgelopen zaterdag een speciale status gekregen. De gemeente Westerkwartier neemt het onderhoud van hun graven over, waardoor nabestaanden geen grafrecht meer betalen. En tienduizenden mensen trokken afgelopen weekend naar het Stadspark voor festival Hullabaloo. Organisator Mitchell Bovenlander kijkt er tevreden op terug.
5: De artiesten waren waanzinnig, vond ik. Het publiek had er zin in, de sfeer zat er goed in. Dus ja, ik heb een heel leuk weekend gehad.
4: Meer nieuws om 6:30.
6: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de start van een nieuwe week na een lekker weekend. Ook een fijn weekend gehad. Mooi. Nou, hoe dan ook, de week is begonnen en de ochtendploeg dus ook. Welkom.
6: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
7: Hele goede morgen. Buenos dias.
8: Goedemorgen, Edwin.
9: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

0: Uit de jaren 80, de Bell Stars en The Sign of the Times. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 7 september. En er wordt een warme dag vandaag. Geniet er nog maar even van. De voorlopig laatste 24 tot 26 graden vandaag. Waarbij de zon zich regelmatig laat zien. Een matig tot verkrachtige zuidoost. Tot later zuidwestenwind. Vanaf morgen dan wordt het allemaal weer anders. De ochtendploeg met Mark Bogema. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: En met Daphne Blanke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg dat nog eens een keer.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja. Hoe was je weekend, Daphne?
2: Ja, ik heb een heel leuk weekend gehad. Ik had een bruiloft.
0: Oh.
2: Ja, van een oud huisgenootje. Dus,
0: En het was een stille bruiloft.
2: Oh, ik heb zoveel gezongen. Ja. Maar ja, het is erger dan ik had gehoopt.
0: Oh, ja.
2: Ja. Nou, ja.
0: Nou, we kunnen je verstaan, hoor.
2: Ja, gelukkig.
0: Ja.
2: Ik zal me buiten de uitzending een beetje stil proberen te houden.
0: Dat gaat jou niet lukken.
2: Nee. Nee.
0: Ook een lekker weekend gehad, Mark?
1: Ja, uitstekend. Mijn stem doet het nog aardig.
0: Dat ja, niet zo hard gezongen?
1: Nee, weinig gezongen dit weekend.
0: We hadden een corso weekend. Dat is ook altijd een pittig weekend bij ons. Nou, erg mooi, erg leuk.
2: Prachtig.
0: En het weer was echt geweldig. Het regende, ik denk een half uur voordat ze begonnen, regende het nog even flink.
1: Oh, ja.
0: En daarna was het droog.
2: Oh, perfect.
0: Ja, perfect.
2: Ja, prima.
0: Is er ook mooi.
1: En dan is de grote vraag, heb jij daar ook een liedje gezongen?
0: Nee.
1: Oh, ja.
2: Oh.
0: Nee. Ik heb ooit één keer op die wagen gestaan, hè, al best lang geleden. Dat vond ik niet zo heel leuk. Maar ik vind het wel een ontzettend leuk evenement.
2: Ja, prachtig.
0: Lekker bij de enige. Ze hadden nu dit jaar besloten, omwille van de horeca volgens mij, vuurwerk te verplaatsen. En dat was om 12 uur 's nachts. En we wonen vlakbij het vuurwerk.
2: In plaats van?
0: Half elf.
2: Ja, dat scheelt.
0: En het duurde best lang, had ik belden.
1: Dus het was een latertje.
0: Het was een latertje. Uiteindelijk, ik dacht ik ga een beetje op tijd in, zo vlak voor 12. Maar uiteindelijk werd het toch een latertje.
2: Ja.
0: En of het een mooi vuurwerk was, geen idee. Maar het klonk goed.
1: Ja. Ook belangrijk.
0: Duct tape blijft ook overal goed voor te zijn. Het bleek afgelopen weekend uit een bericht dat diverse media brachten. Het was een vlucht in Amerika van American Airlines. Er was een passagier nogal agressief. In woord en gebaar met allerlei racistische termen erbij. Werd steeds bozer. Had zijn handen zelfs op een gegeven moment om de keel van zijn buurman. Maar wist niet precies waarom. Toen hebben twee mensen, waaronder een oud politieagent, ingegrepen. En ergens lag nog een rolletje duct tape. En hebben ze die man bij duct tape helemaal vastgemaakt.
2: Duct tape is overal goed voor.
0: Is overal goed voor.
2: Ja.
0: En ze kunnen dat ook echt niet meer loskrijgen. We moesten proberen.
1: We zitten nog steeds.
0: Ja. Ja, dat was ook lastig. Nee, daar heb ik een tussenlanding gemaakt. En daar hebben ze die man aangehouden. Toch handig. Op het strand van Neeltje Jans. In het zuiden van het land, in Zeeland, hebben ze een albino zeehond gevonden.
2: Och.
0: Dat komt niet zo heel vaak voor. Meldt ook het zeehondencentrum hier bij ons. Ziet eruit, nou, helemaal wit. Rode oogjes. Door een speling van de natuur heeft deze zeehond geen pigment, melden ze daar bij het reddingsteam Zeedieren in Zeeland. Kans op overleven is volgens mij ook minder groot als het zo.
2: Ja.
1: Oh ja?
0: Ja.
2: Ja, je ziet minder goed, toch?
0: Ja, dat ook. En je bent beter zichtbaar voor degene die het op jou voorzien hebben. Mm. Volgens mij hebben ze ook sowieso wat minder weerbaarheid. Maar wel een bijzonder gezicht natuurlijk. Zo'n albino zeehond, witte huid, rode oogjes. Kom je niet zo heel vaak.
1: Nee, maar hij komt niet naar het noorden.
0: Dat vertelt het verhaal niet, nee.
1: Oh.
0: Maar misschien dat nog gaat gebeuren. Daarover gesproken, en dat is leuk dat je erover begint. Oh nee, ik begon er zelf over. Vandaag, in 1978, werd de eerste steen gelegd voor Leni's Harts zeehondencrash. Het destijds gedaan door iemand van de VARA tijdens een programma op de radio. Leni was al jaren, sinds begin jaren 70, vrijwilliger in de zeehondenopvang. Ze was daar de opvolger van René Wensel en zijn vrouw die dat allemaal begonnen. En Leni bouwde de zeehondencrash uit tot een fenomeen zou gaan worden in Pieterburen en de omgeving.
1: Ja.
0: Zou uiteindelijk ook de zeehondencrash Leni het Hart gaan heten in 2006. En na enige oneenigheid vertrok ze dan zelf weer in 2014. Maar vandaag, in 1978, werd de eerste steen gelegd voor de zeehondencrash in Pieterburen. En iedereen in Nederland kent Pieterburen.
2: Ach ja,
0: ja toch?
2: Nog kinderfoto's.
0: Ja, nou, we zijn allemaal wel geweest. En zometeen terug naar het heden met een vroege vogel.

0: Ritje op dat nog een zomerdag zal zijn, de Bauza en Magnetic.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Nou, iemand die ook volop geleefd heeft afgelopen zomer, want dan moet je geld ook grotendeels verdienen. Henk Veldhuis, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Werkzaam op allerlei evenementen met al jouw zaken die jij daar meebrengt. Loopt het nu voor jou een beetje op zijn einde, zo al die evenementen?
2: Nou, we zitten eigenlijk in de overgang van de zomerevenementen nu naar de najaarsevenementen. De veel najaarsmarkten evenementen en dan op richting kerst.
0: Ja, ook dat. Ja, dus het gaat wel gewoon door, zeg maar.
2: Ja, wij draaien door tot en met de eerste week van januari en dan hebben we onze winterstop.
0: Ja, want wat heb je afgelopen weekend bijvoorbeeld gedaan dan?
2: Nou ja, afgelopen weekend hebben we natuurlijk veel gedraaid. Veilig gedraaid. Zaterdag staan we in Winschoten. We hadden nog een evenement voor een goed doel in Nieuwbuinen. Afgelopen zaterdag. Zondag zijn we vrij, dus gisteren naar de kerk geweest. En ja, dan is het ook zo weer maandag. En ja, dan vlieg je zo de drukte weer in.
0: En wat staat er deze week dan te wachten?
2: Wij hebben 3 dagen administratie en veel overleggen met gemeenten. Wij zijn bezig met wat nieuwe vergunningen. We hebben 1 gemeente die ons heel graag wil hebben. Vast met de carousel, 1 dag in de week.
0: Ja.
2: Dus daar zit ik vanmiddag dan om te bespreken, te kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Mm.
2: En dan weer voorbereiden richting weekend, weer een druk weekend voor de boeg.
0: Ik nam een slok koffie even tussendoor. Ben je veel tijd kwijt met al die overleggen met vergunningen en zo dan?
2: Nou, het wordt steeds meer. Je moet aanvragen doen, je moet alle documenten invullen, aanvragen, bespreking. Wij zitten natuurlijk in het werk. Degene die over de vergunningen gaat, snapt er vaak niet veel van. Het is echt een kantoorfunctie, een bureaufunctie. Komt weinig buiten en ja, ons probleem is dat er zo een keer staat, kan ik hem niet even verplaatsen een halve meter.
0: Nee.
2: Dus die voorbereiding moet gewoon 100% goed zijn vooraf.
0: Maar gebeurt dat dan wel eens, dat je ergens staat dat iemand langs wil zeggen van nee, die moet even ergens anders?
2: Nou, heel af en toe gebeurt dat en dat heeft puur met bureaucratie te maken. Hè. Je hebt gemeenten die hebben te maken natuurlijk met ambtenaren, marktmeesters, citymanagers. Je zit met de veiligheidsregio, dan heb je handhaving, je hebt toezicht. En iedereen heeft wel een mening over iets.
0: En
2: die proberen we graag te tackelen vooraf, zodat je gewoon tijdens het evenement geen discussies hebt.
0: Ja,
2: en over het algemeen gaat het altijd goed hoor, alleen het kost heel veel tijd.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja, terwijl je liever bezig wil zijn met hetgeen weer het allerleukst vindt natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, op het moment dat ze 's morgens komen controleren, en dat is ook goed hoor dat ze controleren, maar op het moment dat ze om 9 uur komen, hebben wij er al een halve dag op zitten. Ja, dan zeg je ook van, kom iets eerder of kom vooraf. Maar ach, het lost zich altijd ook wel weer op.
0: Ja. En hoe was de zomer? Heb je een goede zomer gehad?
2: We hebben een hele mooie zomer gehad. We hebben eigenlijk geen echte regendag gehad. We hebben wel eens een keer een buitje, et cetera. Maar we hebben een hele mooie zomer gehad. Heel veel gereisd, heel veel meegemaakt. Alleen, ik zei net ook tegen Daphne, het weer slaat nu om. Je merkt dat het morgens langer donker,
0: ja.
2: S'avonds vroeger donker. Je wil even weer wennen, hoor, met die R in de maand.
0: Ja, dat vind ik ook altijd hoor.
2: Maar kom maar goed. We gaan een hele gezellige periode tegemoet. En we hebben zin aan. En elke dag is een nieuwe herinnering.
0: Ja, je zei, we gaan zo meteen van de zomerevenementen naar de najaarsevenementen. Waarin verschillen die dan voor jou, die evenementen?
2: Voor ons verschillen die dat de toeristenmarkten natuurlijk allemaal over zijn. Je hebt weer een ander soort publiek. Het eigen publiek is weer terug. Ja, en de aftrap hebben wij dan aanstaande zaterdag natuurlijk op de Openmarkt en de Oude Pekela. En dan rollen we zo door richting de najaarsmarkt, waar toch ook veel dorpsevenementen en stadsfeesten zijn.
0: Jij komt altijd wel op plekken waar mensen een goede zin hebben, omdat het een leuk weekend is dan vaak, toch?
2: Absoluut waar, absoluut waar.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja, je komt weinig chagrijnige mensen tegen tijdens je werk.
2: Heel weinig, heel weinig. En als zijn ze chagrijnig, ze zien de molen, ze zien ons en ze zijn weer vrolijk. Nee, dat valt reuze mee.
0: Ja, dan heb je eigenlijk wel heel mooi werk, want jij brengt mensen vreugde.
2: Prachtig werk.
0: Ja.
2: Een prachtig werk.
0: Dankjewel Henk. Tot volgende keer.
2: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Bye.
2: Doei.
0: Joe, bye.
1: De vroege vogel.

0: Tijdens Radio Noord, hè? Always there. Incognito met de stem van Jocelyn Brown. Het is 7 minuten voor 6:30. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar geworden van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht. Maar zo'n enorme zegen zag bijna niemand aankomen.
1: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: Ja, de overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteken voor extreem rechts, zegt deze correspondent.
2: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
0: De partij haalde net niet genoeg stemmen voor een absolute meerderheid. En daardoor worden regering vormen nog lastig. Bijna geen enkele andere partij wil namelijk met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar toen 1,7 werd ingezameld voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, namelijk 3300. En iedereen had zo zijn eigen reden om mee te doen.
3: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
4: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen later niet meer krijgen, zeg maar.
5: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
6: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Ja, de deelnemers zwommen in Amsterdam van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum daar. En lieten zich sponsoren voor het goede doel. En zo leverde de City Swim in onze hoofdstad meer dan 3 miljoen euro op. Het Groningse nieuws komt er ook aan zometeen om 6:30. En Mark Bogema, wat zit daarin?
7: Ja, dan gaan we eens even kijken wat Donar heeft gedaan tijdens de laatste oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen.

0: Het is 6:58 na John Legend. Nu de andere legende, Mark Bogema, met het nieuws. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen. De N978 tussen Leek en Enumatil is vanaf vandaag 6 weken lang dicht. Dat gebeurt vanwege groot onderhoud. Zo wordt het asfalt vernieuwd en worden de bermen verstevigd met beton. Ook krijgen fietsers meer ruimte, waardoor de weg wat smaller lijkt. Na deze klus is de bebouwde kom van de Enumatil aan de beurt en daarna het deel van de weg richting Zuidhorn. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A7 of de N388 bij Boerakker. Zondagmiddag is op de N355 bij Niezijl een fietser aangereden door een automobilist. Het ongeluk gebeurde op een fietsoversteekplaats waar fietsers geen voorrang hebben. De fietser is meegenomen naar het ziekenhuis. Voormalig KNIL-militairen in Nuis en Marum hebben afgelopen zaterdag een speciale status gekregen. De gemeente Westerkwartier neemt het onderhoud van hun graven over, waardoor nabestaanden geen grafrechten meer hoeven te betalen. Ook zijn er gedenktekens onthuld voor deze veteranen uit de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Na de oorlog verklaarde de Indonesische regering hen tot landverraders. Daarna werden ze onder erbarmelijke omstandigheden en met valse beloftes opgevangen in Nederland. Voor nabestaanden, zoals kleinzoon Daniel Matu Alatupau, hebben het besluit en het eerbetoon een grote betekenis.
2: Deze dag betekent veel voor mij. Men vraagt, komt het te laat? Ja, het komt te laat. Maar daarvoor zijn wij hier, om het voor hun, die ons voor zijn gegaan, om dat te herstellen en op te staan en dat te dragen. En dat, dat is een beetje trots wat je dan toch voor hun moet doen.
1: Tienduizenden mensen trokken afgelopen weekend naar het Stadspark voor festival Hullabaloo. Daar speelden artiesten als Bluff, De Jeugd van Tegenwoordig en Lewis Capaldi. Organisator Mitchell Bovenlander kijkt er tevreden op terug.
3: Het was een heel goed weekend. We hadden het weer mee. We hebben een paar hele kleine buitjes gehad en verder was het helemaal top. De artiesten waren waanzinnig, vond ik. Het publiek had er zin in, de sfeer zat er goed in. Dus ja, ik heb een heel leuk weekend gehad.
1: Donar heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding in Emmen met 86-89 verloren van het Belgische Mechelen. Het was de laatste wedstrijd richting het duel om de Supercup komende zaterdag in Zwolle. De Groningse basketballers spelen dan als bekerwinnaar tegen landskampioen Landstede Hammers. Yannick Koerts, assistentcoach van Donar, legt uit in hoeverre de ploeg daar klaar voor is.
4: Er is zeker veel nog te verbeteren. En dat is goed om te zien. Kijk, dat merk je in dit soort sterke oefenwedstrijden. Dat is ook een soort test hoe je ervoor staat. Dus we hebben veel gezien wat we nog kunnen verbeteren. Maar ja, het is fijn dat we dat nu weten. En dat we dat niet zeg maar volgende week pas in één keer achterkomen. Dat we dat nog moeten verbeteren.
1: En de vrouwen van FC Groningen hebben ook hun tweede wedstrijd in de tweede divisie A gewonnen. In Amsterdam werd zaterdagavond Jong Hera United met 2-1 verslagen. Celine Agema maakte de winnende. En eerder wonnen de vrouwen al met 7-1 van Heerenveen. En de FC is de enige club die nog ongeslagen is in hun divisie. En zometeen hoor je hier meer over de mannen van FC Groningen.
5: En zo is dat. Dankjewel, Mark.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Pasveer.
0: Die speelde gisteren met 2-2 gelijk. Straks het verhaal van de man die het goed deed gisteren. Jor Schreuders op rechtsback. Harma met het weer. Het wordt een warme dag vandaag. En eerst zometeen ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Met de stelling: sociale media verleiden mij tot het kopen van producten.
8: Goedemorgen, Edwin.
9: Goedemorgen. Hallo.

0: U2 en de Angel of Harlem.
1: Lopend vuur.
0: Het is leuk om met de jonge generatie hier aan tafel te zitten, zeg ik vandaag maar even. Altijd wel hoor. Gaat over sociale media, ons afgelopen vrijdag, ons lopend vuur. Veel producten die op de TikTok-shop worden aangeprezen. Daar is iets mis mee, stelt de Consumentenbond. Die 10 producten bestelden en met de helft was iets mis. Bijvoorbeeld een stopcontactadapter, waarvan de aan- en uitknopjes eigenlijk niet zo goed werkten. Of draadloze oortjes met een vertaalfunctie, waarbij je voor die vertaalfunctie gewoon een app moest downloaden. Nou, oh, dat soort dingen. En er zijn natuurlijk heel veel influencers. En je hebt op sociale media veel mogelijkheden om je te laten verleiden. Insta, YouTube, Facebook, allemaal mensen en de dingen, producten. Denk je ook handig, super. Nou, sociale media verleiden mij tot het kopen van producten. Vraag ik jullie ook maar even.
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, nou, ik krijg wel eens advertenties, maar ik kijk dan ook altijd nog even bij de website zelf. En ik zoek het altijd nog even op, reviews, okay. Is het betrouwbaar?
0: Maar dan ben je wel verleid.
2: Eigenlijk wel.
0: Ja,
3: ja. Ja, zoals hij, ja, want ik zie ook wel vaak, dan zie ik weer een mooi voetbalshirt voorbij komen of zo. En denk ja, ja god. En dan inderdaad, dan ben je ook verleid. Ik druk niet meteen op kopen ja, in de app of zo. Maar ik ga
2: wat
3: wel
2: ik laatst had, ik zag een Arsenal shirt, een nieuwe collectie. Toen dacht ik, die moet ik even naar Mark sturen, had je waarschijnlijk al gezien. Maar dan was ik dus eigenlijk weer jou aan het influencen.
3: Zo influencen we allemaal elkaar een beetje.
2: Ja.
0: In mijn tijd, op onze studentenkamer, hadden we de hele dag hadden we van die ik zal de naam niet noemen, van die verkoopprogramma's. Waarbij dan...
2: Oh ja.
0: De Amerikaanse, it's amazing. Dat was ook een soort influencer, maar dan gewoon op televisie. Ja, dat bestaat nog steeds wel.
2: Ja, ik dacht ook best wel vaak van, oh, dat is handig.
0: Ja.
2: Ik heb hem nog nooit besteld. Ja,
0: nou, ja. Wat voor reacties kregen we binnen de stelling? Sociale media verleiden mij tot het kopen van producten.
2: Nee, Gerda die zegt, nee hoor, helemaal niet. Ik ben daar niet gevoelig voor. Vrede Groot ook niet. Die zegt, ik heb er geen last van. Sterker nog, ik wist niet eens dat je via TikTok producten kon kopen. Hmm. Ja, ik heb dat ook nog nooit opgezocht.
3: Dat is ook nieuw, toch? Volgens mij.
2: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ja, dat is zo'n speciale shop inderdaad. Ja. Ja.
2: Nee. En Connie die zegt ook, nou nee, niet via TikTok of influencers. Het moet wel betrouwbaar zijn, mocht ik iets online bestellen. Ja, heel vaak weet je dat ook niet zeker van tevoren natuurlijk.
0: Weet je natuurlijk niet.
2: Net zoals Ineke, die heeft 1 keer gemberthee gekocht. Maar dat bleek dus niet echt te zijn.
0: Oh ja. Toch, je hebt toch van die Chinese shops, dan koop je iets en dan blijkt dat in een miniatuurversie van.
2: Oh ja. Heb ik wel eens gezien bij iemand. Die had een bank besteld.
0: Ja.
2: Vind ik ook een bijzondere keuze trouwens. Maar goed. En het bleek dan echt een hondenbankje te zijn, zeg maar. Dat zag er niet. Ja, zag er wel een beetje lullig uit in die woonkamer. Ja.
0: Eentje nog?
2: Ja. Ank die controleert het altijd even op Google of het een betrouwbare site is.
0: Jouw weg.
2: Ja, goeie tip.
0: Sociale media verleiden mij tot het kopen van producten.

0: met Suzanne en Freek ervoor. Het is 7:15 geweest. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Los van het pittige buitje hebben we toch best een heel lekker weekend achter de rug.
1: Ja, klopt. Wel wat wind. Nou, flink wat wind. Maar door is overheen te komen. Het dreugde lekker op, om de zomer eens te zeggen. En dan klonk me nice. En vandaag, het wordt een topdag. En morgen keldert de temperatuur ten opzichte van vandaag 10 graden. Dus ja, het gaat wel heel bijzonder. Maar dat is een beetje de haafsperiode. Want van de ene kant is die zomerwarmte allemaal aanwezig. En het volgende moment komt depressie, die bloost alles weer weg. Ja, en dat gaat dan ook weer met flink wat water. De stads Oranjebuurt gust een dikke 20 in havengroot. Dat zien in havengroot op dit moment onder de bewolking. En de barometer die is al flink dood. Stonden gisteren nog op 1024, nou op 1018 millibar. Visvliet 21 graden gisteren. Op dit moment wolkenvelden, rustig weer. Een zwakke zuidoostenwind en dat zien in havengroot. En in Roodschaal gusten met een dikke 7 in havenuur. Dus een 21 graden. Half bewolkt op dit moment 13 graden en 24 kilometer zicht. En er is gisteren 3 millimeter verdampt. Nou, vandaag begint bewolkt. En op de radar is de zon. Er komt iets aan. Het lust eigenlijk op, maar een spatje regen is nog wel mogelijk. Maar zo halverwege de muiden. Dan wordt de bewolking al dunner, breekt de zon deur. En er wordt vanmiddag 24 tot 27 graden met een motige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wordt de kans op bui groter. 17, 18 graden als minimum. En muiden is mooi bewolkt met eerst wat lichte regen, dan een droge periode en in de middag volgt een actieve regengebied. En er valt in zo'n 5 tot 10 mm en de temperatuur 18, 19 graden.
0: Eigenlijk is het gewoon veel beter dat je alleen het weer van vandaag vertelt.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: wel. Ja, ja. Waarom zouden we dat vanmorgen? Wie dan leeft, die dan zorgt, Arma.
1: Zo is het.
0: Ja. We gaan ervan genieten. Dankjewel.
1: Tot
0: straks. Hoi. En zo meteen terugblik op de wedstrijd van FC Groningen gisteren tegen FC Twente in de Euroborg. Eindstand 2-2 door het verhaal van rechtsback Jor Schreuders na Cindy Lauper.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Je hoorde Cindy Lauper. Het werd 2-2 gisteren in de Euroborg. Een gelijkspel voor FC Groningen en FC Twente. Net als in de 6 vorige edities overigens. Rechtsback Jos Schreuder speelde een prima wedstrijd. Stefan Bleker sprak hem na afloop en vroeg... laten we zeggen, hij vroeg dit.
1: Hoe is het?
0: Nou, prima.
2: Ja, prima. Wel wat vermoeid, maar gaat prima.
1: Man of the match?
2: Ja, ik hoorde het. Ik had het niet verwacht, maar wel mooi.
1: Ja, waarom denk je dat ze jou tot man of the match hebben uitgeroepen? Want dat is iets van de supporters, hè? Die kunnen stemmen en dan, nou ja, degene met de meeste stemmen wint.
2: Ja, ik zou zeggen denk ik om een verdedigende arbeid vandaag. Ik vind dat ik aanvallend nog wel meer kan betekenen. Alleen vandaag was verdedigend wel goed, dus daar ben ik blij om.
1: Ja, misschien ook zaak, hè, om dat gewoon lekker op orde te hebben.
2: Uiteindelijk is dat als back wel je prioriteit. En dat was vandaag prima op orde, dus dat is mooi.
1: Voel je je al wat comfortabeler als rechtsback? Als mensen jou bijvoorbeeld vragen nu in de stad van... waar speel je dan? Wat is jouw positie? Komt er dan eigenlijk al vloeiend uit, ik ben rechtsback?
2: Jawel. Inverted rechtsback zeg ik dan. Nee.
1: Inverted rechtsback?
2: Beetje aan de binnenkant. Nee. Maar ik zeg gewoon rechtsback. Dus nee, absoluut. Dat voelt gewend.
1: Ja. Waaraan merk je dat het wat beter begint te gaan?
2: Ik moet zeggen dat het proces is gewoon al vanaf de voorbereiding ingegaan. En kijk, op zo'n wedstrijd als vandaag is mooi dat je denk ik de aanvallende buitenspeler wat een beetje op afstand kan houden. Dat is prettig als back. Alleen ook de wedstrijden dat wat minder gaat. Ja, uiteindelijk groei je dan. En natuurlijk hoop ik in tijdsbestek wel wat... een stijgende lijn te zien en dat merk ik wel. Alleen, wat ik zeg, uiteindelijk is dat ook een proces. Er zullen nog genoeg wedstrijden misschien minder goed gaan. Alleen, uiteindelijk merk ik aan mezelf dat ik wel groei op die positie.
1: Nou ging het, en dat is over eventjes geleden, naar die pot tegen PSV er alleen maar over eigenlijk. Hoe was het voor jou? Kon je dat een beetje handelen?
2: Nou, het werd op de duur wel wat veel, denk ik. Bij vlagen natuurlijk iets wat ongenuanceerd. Alleen dat is ook hoe de voetbalmedia werkt. Dus daar draai ik me ook niet voor om. Ik weet dat ik gewoon geen goede wedstrijd heb gespeeld. Ik weet dat hij de betere was. En ik probeerde daar gewoon zoveel mogelijk van te leren. Dus wat ik zeg, daar ben ik heel hard mee aan de gang gegaan. En dat doe ik nu nog steeds. Er zullen waarschijnlijk nog wel een keer wedstrijden zijn waar ik een beetje op mijn bek ga. Nou, prima, dan gaan we weer door. Dus ik probeer er niet zo van in de war te raken. Maar ik zou liegen als ik zeg dat het niks met je doet.
1: Vandaag... We hadden het al even kort, een beetje over jouw eigen spel. Wat vond je er verder van qua wedstrijd?
2: Ik vond ons in de eerste helft bij vlagen zoeken is overdreven. En ik denk informatie dat we iets meer konden doen onze echt stuk te spelen. Ik denk de keren dat we dat wel deden ontstond volgens mij ook de goal van Tigo. Als ik me goed begreep. Dat was een beetje wat we in gedachten hadden. Dus als dat samenkomt is mooi. Alleen ik denk wel dat vaker kon. En de tweede helft merkte op den duur dat bij hun een beetje de krachten begonnen te vloeien. Ik denk bij ons ook. Alleen dat wij wel naar mijn idee wat fitter waren. En dan gaan we er hopelijk naartoe dat we deze wedstrijd over de streep gaan tacken. Alleen, uiteindelijk wel positieve dingen die we kunnen meenemen.
1: Ja, aan de andere kant tegen een team zoals Twente. Nou, verdient gelijkspelen in eigen huis. Is niet iets om je denk ik voor te schamen.
2: Dat niet. Alleen uiteindelijk wil je elke wedstrijd winnen. Dus deze ook. Alleen wat je zegt, uiteindelijk een prima resultaat. Maar we willen meer, dus daar gaan we hard aan werken.
0: Jos Schreuders, zaterdagavond gaat de FC op bezoek bij Go Ahead Eagles. En straks na 8 uur in de ochtendploeg, ons wekelijks sportforum. Matthijs de Jong en Stefan Bleker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
4: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
3: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
5: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
3: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Het Groningse nieuws dan met Mark Bogema. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Bij het AZC in Ter Apel is gistermiddag 1 persoon aangehouden bij een grote vechtpartij. De politie heeft een stroomstootwapen gebruikt bij de aanhouding omdat de verdachte een mes bij zich droeg. Sinds afgelopen weekend is de verswinkel in Noordhorn weer open. De winkel was ruim een maand dicht door blikseminslag, waarbij cruciale apparatuur volledig doorbrandde. En net als in de vorige 6 edities kwamen FC Groningen en FC Twente gisteren uit op een gelijk spel. In Stadio Euroborg werd het 2-2, maar coach Dick Lukien zat er niet over in.
8: Ik kan daar prima mee leven, want ik vond het eigenlijk een topwedstrijd.
7: Meer nieuws om 7:30.
9: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
11: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
12: Was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl. Radio Noord.
16: De ochtendploeg.
17: Met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen, even inklokken. Op maandagmorgen met straks modder en obstakels in de ruigste run in Sappemeer. Ook een

0: En daarom zijn wij de vrienden van de ochtendploeg op Radio Noord, de dijk. En ik kan het niet alleen, 9 over 7. Op wat Harma een topdag noemt, in de ochtend nog bewolkt. Ja. Dan kan er een spatje regen uitvallen, negeren we een beetje. Want daarna komt de zon erbij en wordt het 25 tot 27 graden vandaag.
1: Ach, heerlijk.
0: En overmorgen hebben wij het eventjes niet. Nee. Dat is vele malen beter.
1: Wij leven per dag.
0: Nou, het is maar 25 tot 27 graden. Dat is echt wel ontzettend lekker.
2: Ja.
0: Lijkt mij.
2: Ik dacht, dat is wel voorbij, maar het is toch nog.
0: Het is weer voorbij, die mooie zomer, dacht jij. Nee, nog niet. Het is een dag om te zwemmen vandaag. Dat kan op vele plekken, maar op heel veel plekken ook niet. Want de zwembaden, veel zwembaden zijn natuurlijk alweer gesloten. Of zoals bij ons in het dorp, die zijn er nog wel open. Maar alleen voor mensen die een abonnement hebben op een aantal uren, zeg maar.
2: Oh, ja.
0: En wat doen zwembaden dan vaak als ze de boel sluiten? Dan zijn honden welkom.
1: Ja.
0: De afsluiting vaak voor hond en baas. Zo gebeurde dat afgelopen weekend ook in Onstwedde bij zwembad Het Vlasmeer. En zagen onze collega's van RTV1.
3: Ze mogen in dieper bad of in de kleine bad. We vinden alles goed. Alleen als honden een ongeluk hebben, gaan we ervan uit dat ze het zelf even opruimen. En we hebben gevraagd dat er alleen maar honden komen die vriendelijk zijn met andere honden. Nou, dat zie je ook. Er wordt gespeeld en gedaan. Er is niks, geen ongemak. Dus ja, echt heel gezellig. Heel geslaagd.
4: Nee, het is voor hem de eerste keer in het water. Dus even wennen. Het is een kooiker, dus eigenlijk zou die gek zijn op water. Maar hij moet nog even aan wennen.
5: Beetje watervreed.
4: Beetje wel, ja. Maar dat komt steeds beter.
0: Ik dacht altijd dat een kooiker een karper was.
1: Dat snap ik wel.
2: Je houdt er wel van zwemmen.
1: Ja.
0: Een kooikerhondje. Ik had er nog nooit van gehoord. Leuk, maar hield inderdaad van zwemmen. Onze collega's van RTV Drenthe die waren afgelopen week in de ban van een trouwring. Hoe zat het? In een wasserij in Emmen werd een trouwring gevonden met de datum 5 april 1969. Waarbij twee namen heel duidelijk zichtbaar waren. Anneke en Sebo. En dat ging om een samengesmolten trouwring. Wat erop duidt dat een van de twee partners overleden is. Nou, er is een oproep gedaan bij RTV Drenthe. Maar ook bijvoorbeeld bij Adres Onbekend, het landelijke programma. En daar dook gisteren de eigenaresse op van de ring. En die komt uit onze provincie. Anneke Goren-Meijer uit Siddeburen zei, ja, dat moet mijn ring wel zijn, want ik ben in het ziekenhuis geweest. Een tijd terug na een ongeluk, mocht mijn douchen op een gegeven moment, en toen ben ik mijn ring kwijtgeraakt. Daar kwam ik pas later achter.
1: Oh.
0: En inderdaad, mijn man Sebo en ik zijn verloofd op 5 april 1969... en Sebo is 4 jaar geleden overleden. Eind goed, al goed, zou je denken, maar de onderhoudsmonteur die de ring dan vond, die zei van, ja, maar wacht even, ik heb die ring al langer in het bezit dan wanneer die verloren moet zijn gegaan in het ziekenhuis.
2: Huh?
0: Ja, dus de zoektocht, zo meldt RTV Drenthe, gaat nog verder. Want ze willen echt proberen uit te zoeken, is dit de juiste Anneke? Of is het toch nog een andere Anneke met een Sebo? Je hebt dezelfde datum. Wat getrouwd is.
2: Dat zou wel heel toevallig zijn.
0: Ja, echt heel toevallig zijn. Toch? Ja, bijzonder, hè? Ja. En ook bijzonder. En ook een bijzonder gezicht. Bijzonder om mee te doen, maar ook leuk om naar te kijken, leek mij. En we zagen het gisteravond allemaal bij ons in Expeditie Run. Want Ronald was erbij. De ruigste run, editie nummer 10. In Sappemeer, in het Adriaan Tripbos. Met verschillende afstanden. Maximaal 15 kilometer. Lopen, rennen en dan vooral door de modder.
2: Ja, lekker.
0: Ja?
2: Ja? Nou, ik heb het nog nooit gedaan, maar het lijkt me wel een keer leuk.
0: Ja, lijkt je dat leuk?
2: Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Oh, mij niet zo.
0: Nee. Maar wij zenden namens de ochtendploeg Mark voor de volgende editie.
1: Ja.
0: En dan komt hij al deze mensen tegen die in de afloop eigenlijk best wel blij waren.
6: Hoi.
7: Hoi.
6: Zo maar eens u, Dennis.
7: Ja, dat is een ringetje, hoor, dit, hoor. Ja. Vreselijk.
6: De douches ben lekker warm, begreep ik al.
7: Ja, dat wel, ja. Ik hoop het wel.
6: Ja.
7: Ja, dat wel.
6: Je doet echt als gezin mee, volgens mij, hè?
7: Ja, ja, nou, dit is een stiefvader eigenlijk, mijn vriend.
6: Ja.
7: Maar met z'n vieren hebben we deze hele rug gedaan, ja. Ja, heerlijk.
6: Dat is nog eens een ander familieuitje.
7: Ja, beter als voor een iPad zitten en lekker eruit, vies worden.
6: Ja.
7: Dat kan nu nog.
6: Ik kom dat kind dan ook weer in je boom als je zoiets mee doet.
8: Ja, heerlijk. Heerlijk. Lekker in de modder spelen, hè?
9: Hey.
6: De blubberbak.
8: Lekker. Moeten we allemaal doen, hè?
6: Je bent er, hoor.
9: Ja.
6: Hoi. Plek van de medaille.
9: Ja.
6: Ja. Ik heb het gehaald.
9: Zeker.
6: Heel knap. Gefeliciteerd.
8: Die meneer.
6: Ja.
9: Was dat dan poep? Of? Het was wel heel plakkerig.
6: Het was het heel plakkerig?
9: Ja.
6: Maar je hebt er nogal wat medaille.
0: Ja, ik denk echt dat modder was, joh.
2: Ja, ik hoop het wel.
0: Ja, dat mag ik toch ook
2: wel. Ik begin toch wat te twijfelen.
0: Ja. Ja, het was wel heel plakkerig.
2: Ja.
0: Ah, mooi man. En goed gedaan ook al die wensen, toch?
2: Nee.
0: Nou, en dan weer fris onder de douche en op weg naar een nieuwe week. Met

0: Remco K. Hebben de leukste, meest attente luisteraars van Nederland. Zo Rijn de Bruis bijvoorbeeld, die zegt... maar toch het kooikerhondje, weet je nog? Hoi Edwin, een kooikerhondje is een van de oudste rashonden in Nederland. Oh. Werd gebruikt bij het vangen van wilde eenden. Dat was een professioneel beroep. De kooiker, het hondje is wit met rode platen en pluimstaart. Willem van Oranje had er ook eentje. Mooi, hè? Ja. Heeft hem ooit het leven gered bij een aanslag... en staat op diverse schilderijen van onder andere Jan Steen.
1: Ah.
0: En Harma heeft er ook eentje. Nou, daar gaan we straks dan even over hebben. Het is dus geen karper. Nee. Dankjewel, Rijden. Hartstikke leuk.
1: Laat dat duidelijk zijn.
0: Ja, hartstikke goed. Ons lopend vuur gaat over altijd iets actueels. Hè. En vandaag dan ook maar weer. We hebben het namelijk over theaterbezoek. Afgelopen vrijdag melden we al dat het nieuwe seizoen begonnen was. Honderden voorstellingen bij ons bij theaters in onze provincie. Kost natuurlijk wel wat als je erop uittrekt. Vaak tussen de 20, 25 euro een kaartje zo gemiddeld. En dan moet je nog een drankje doen. Bijvoorbeeld, nou ja, ga jij wel eens naar het theater en heb je er ook wat voor over? Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over. Is ons lopend vuur. Jij werkt ook naast bij ons in die hoek, Daphne, dus ik denk jij niet, hè?
2: Nee, nooit. Nee, dat doet mij niks. Nee, ik ga dus wel eens naar het theater, inderdaad. Ja. Ik heb, qua kosten, heb ik nog het geluk dat ik nog net een jongere ticket mag bestellen. Oh. Volgens mij is het laatste...
0: Tot lang loopt dat door dan, joh? Ja,
2: ik dacht tot 29. Het verschilt ook een beetje per theater, hoor. Maar
0: ik heb nog bijna voor een aanmerking.
2: Ja, maar dat scheelt wel echt een hoop.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja.
2: Maar goed, dus, ja, tijd en geld maak ik er wel voor.
0: Mark, jij?
3: Ja, nou, ik ga niet zo vaak. Ik zou vaker moeten gaan. Maar ik heb het wel voor over. Ik vind het wel goed om dat ook te steunen. Het is wel een sector die het volgens mij best zwaar heeft. Qua financiën.
0: Mm. Maar alleen om die reden? Of ook omdat je het ook leuk zou vinden?
3: Ik vind het ook leuk. Oh, ja. Ik ga wel geregeld naar van die openlucht voorstellingen. Dat vind ik wel mooi. Ja,
0: nou, ik ben vorig jaar bij Zummerbühne geweest.
3: Ja, was ik ook.
0: En dit jaar waren we natuurlijk weer veel te laat met kaart. Ja. Maar ik zou veel vaker willen dan ik ga. Want ja, nou, door de week is er mij natuurlijk geen doel naar theater te gaan. Nee. Als je vroeg opstaat.
2: Nee, dat is lastig inderdaad.
0: En ik ben ook wel heel... Wij vrienden van ons, die hebben dan zo'n theatergids. En dan gaan ze echt voor het hele seizoen... Waar gaan we heen? Gaan we dan het hele jaar? Ja, dus, maar ja.
2: Dat is eigenlijk wel hoe je moet doen. Want dan heb je en de kaarten op tijd. En
0: ja, maar goed, staat mijn vrouw werkt in het ziekenhuis. Dus dan moet je al heel veel voor. Ook al die zaterdag dan weer. Dan heb ik je weekenddiensten en zo. Dus, maar nee, dus ik zou wel vaker willen. Maar af en toe als het gaat, vind ik het wel ontzettend leuk. Nee, ons loopt het vuur. Ik ben heel benieuwd waar je dan heen naartoe gaat. Hè. Misschien nog leuke tips voor ons. Mag ook. Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over 050-3188-288. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Het is een beetje 50-50.

0: 50-50.
1: 48% zegt eens, 52% zegt oneens.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
1: En dan wat jarigen, cabaretier Peter Heerschop is jarig. Viert zijn 66ste verjaardag. Xandra Velzenboer. Drie keer goud, hè, bij de winterspelen. Ja. 25. Dan is ze vast wel eens geïnterviewd door Bert Maaldrink. Alhoewel, die deed niet zo vaak het short track, volgens mij. De interviewer met zo'n rafelrandje erbij.
0: Ja, leuk.
1: Hij is ziek, hè, dus hij is gestopt met, oh, met werken. 63 geworden vandaag. En het is de verjaardag van Dominique van Hulst. Beter bekend als Do, de zangeres. Zij wordt 45.

0: Doe en a beautiful thing. Zometeen om 19:30 het Groningse nieuws. Mark, wat zit daarin?
1: Nou, vertel ik hoe het de door de bliksem getroffen winkel in Noordhoorn vergaat.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost, autotaalglas.
0: En zo is het alweer 19:30 op maandagochtend. Hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het AZC in Ter Apel is gistermiddag 1 persoon aangehouden bij een grote vechtpartij. Dat gebeurde op het terrein voor het aanmeldcentrum. De verdachte droeg een mes bij zich. De politie heeft een stroomstootwapen gebruikt om de persoon aan te houden. De N978 tussen Leek en Enematil is vanaf vandaag 6 weken lang dicht. Dat gebeurt vanwege groot onderhoud. Zo wordt het asfalt vernieuwd en worden de bermen verstevigd met beton. Ook krijgen fietsers meer ruimte, waardoor de weg smaller lijkt. Na deze klus is de bebouwde kom van Enematil aan de beurt. Daarna het deel van de weg richting Zuidhorn. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A7 of de N388 bij Boerakker. Voormalig knilmilitairen in Nuis en Marum hebben afgelopen zaterdag een speciale status gekregen. De gemeente Westerkwartier neemt het onderhoud van hun graven over, waardoor nabestaanden geen grafrechten meer betalen. Ook zijn er gedenktekens onthuld voor deze veteranen uit de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Na de oorlog verklaarde de Indonesische regering hen tot landverraders. Daarna werden ze onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen in Nederland. Voor nabestaanden, zoals kleinzoon Daniel Matu Alutupau, hebben het besluit en het eerbetoon een grote betekenis.
12: Deze dag betekent veel voor mij. Men vraagt, komt het te laat? Ja, het komt te laat. Maar daarvoor zijn wij hier, om het voor hun, die ons voor zijn gegaan, om dat te herstellen, op te staan en dat te dragen. En dat, dat is een beetje trots wat je dan toch voor hun moet doen.
1: Sinds afgelopen weekend is de verswinkel in Noordhorn weer open. De winkel was ruim een maand dicht door blikseminslag, waarbij cruciale apparatuur volledig doorbrandde. Zonder hulp van dorpsgenoten was de winkel misschien wel nooit meer open gegaan, vertelt eigenaar Arjan Kamphuis.
13: Financieel, maar wat minstens net zo belangrijk is, is de steun. Ja. En dat is wel wat ons de deurslag geeft. Maar wel doodnaar dat we zeiden van nou, hoe moet dit verder? Hebben we hier nog wel zin in?
1: Het antwoord was dus uiteindelijk ja, mede dankzij 17.000 euro steun via een crowdfunding. En net als de vorige 6 edities kwamen FC Groningen en FC Twente gisteren uit op een gelijkspel. In Stadio Euroborg werd het 2-2. Die stand was al bij rust bereikt. FC Groningen kwam vroeg op achterstand, maar de FC kwam snel langzij dankzij goals van Tom van Bergen en Tigo Land. Wout Weghorst scoorde net voor rust de 2-2. En keeper Etienne Vaze had het vervolgens even met hem aan de stok.
14: Ja, je mag geloven wat je wil en je mag juichen wat je wil. Maar doe dat niet zo lang. Hij gaat nog eerst een heel gebed slaan. Ja. Dan moet je denk ik op zondag doen. Dan had hij hier niet aanwezig moeten zijn. Ja, het is zondag, maar dan moet je volgens mij in de kerk doen. En ik vond dit gewoon een beetje provoceren. En hij maakt een goede goal. Nou, sla een gebedje en loop meteen terug.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
15: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
16: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
19: Sunnetevel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rolloen.
20: De ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, er is steeds meer verweer tegen de AI-bril die je kan filmen zonder dat je het doorhebt. Maar hoe zit het eigenlijk juridisch? Nou, daar ga ik zo over praten.
22: Goedemorgen.

0: uit de tijd dat AI nog helemaal niet bestond. Taylor Dane, Tell It To My Heart. En over AI gaan we het hebben, want steeds meer mensen lijken rond te lopen met zo'n AI-bril. Gewone bril, die ook kan filmen en met AI werkt. In Groningen reageren instellingen, nou, heel verschillend op. Een poppodium verbiedt hem, een ander dreigt hem in de kroeg te gooien. Een kroeg dreigt hem in het water te gooien. Hoe zit het eigenlijk juridisch? Mag je zomaar met zo'n bril rondlopen? En wat kun je doen als je zelf gefilmd wordt? Ik ga praten met Trix Mulder, lector juridische aspecten van ondernemerschap aan de Hans Hogeschool, gepromoveerde privacy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hebt u wel eens opgehad, zo'n AI-bril?
1: Nee, ik heb hem zelf nog niet opgehad. Ik heb wel veel filmpjes ervan gezien tussen al, maar ik heb hem zelf nog niet opgehad.
0: Ja. Mag je hem in Nederland dragen, gebruiken?
1: Ja, dus zo'n bril is zelf niet illegaal inderdaad. Er is geen verbod in Nederland of iets dergelijks op camera's of AI in brillen. Wat wel van belang is natuurlijk, is wat je opneemt en met wie je dat deelt. Dus daar zit eigenlijk, laat maar zeggen, het grijze gebied.
0: Ja, en wat is er dan grijs aan?
1: Nou ja, zo gauw je mensen herkenbaar in beeld bracht, dat is natuurlijk met een smartphone eigenlijk ook al zo, hè, dan moet je in ieder geval voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming. Moet je daar grondslagen voor hebben om dat te mogen verwerken, zeker als je het gaat publiceren. En we hebben ook nog bijvoorbeeld het portretrecht. Maar je hebt ook nog, en dat speelt zeker het geval van brillen, want dat kun je natuurlijk nog meer heimelijk doen, kan ook nog het strafrecht een rol spelen.
0: In welk geval in dat dan?
1: Het strafrecht speelt dan bijvoorbeeld een rol op het moment dat je filmt in een besloten omgeving. Bijvoorbeeld een woning of wat je natuurlijk tegenwoordig helaas ook af en toe leest als er gefilmd wordt. Een kleedkamer en dergelijke. Dan zou het strafrecht een rol kunnen spelen.
0: Dan is er sprake van een misdrijf dus ook.
1: Ja, of een overtreding. Ja. Ja, afhankelijk van hoe zwaar datgene is wat je filmt.
0: Ja, maar wat is dan het verschil tussen filmen met je smartphone, wat iedereen zo'n beetje kan, want bijna iedereen heeft zo'n ding, en zo'n slimme bril?
1: Op zich, juridisch gezien hetzelfde kader speelt eigenlijk. Hè? Dus je hebt de AVG, het strafrecht, portretrecht, wat ik net allemaal noemde. Dat is allemaal hetzelfde. Alleen bij een slimme bril speelt denk ik vooral het uitpakken van die regels anders. Omdat je gewoon op een andere manier filmt. Het is niet altijd zichtbaar. Met een camera heb je vaak dat het toch wel duidelijk is dat iemand filmt. Hè? Je houdt zo'n telefoontje omhoog. Je richt hem op een bepaalde kant. Terwijl iemand die jou gewoon aankijkt en toevallig een bril op heeft. Ja, dat zegt niet gelijk duidelijk. Hé, ik ben aan het filmen. Ja. Dus daar zit vooral het verschil in. Dus de manier waarop je eigenlijk onopvallend kan opnemen. En dan zitten we ook nog heel vaak een microfoon op. Ze zeggen dan we hebben zo'n klein indicatielampje. Dat zie je dan ook wel heel vaak als je dat zet als de bril. Nou, ik begreep dat je dat in een zwarte bril redelijk goed kan zien, maar dat er ook witte monturen zijn. Nou, dan zie je zo'n lampje. Zeker als die wit is natuurlijk helemaal niet. Maar je kan je ook wel voorstellen als je in een hele drukke omgeving zit, bijvoorbeeld in de Herenstraat op zaterdagmiddag, dat zo'n lampje ook niet per se opvalt. Dus het is best wel het heimelijke deel, het, laat maar zeggen, opnemen zonder dat je duidelijk hebt dat je gefilmd wordt, wat het verschil is tussen een bril en een smartphone.
0: Ja, zou je niet gewoon moeten verbieden dan, zo'n bril?
1: Ik ben daar niet per se voor. Het is juridisch wel denkbaar. Maar ja, dan heb je best wel een aantal haken en ogen waar je rekening mee moet houden. Want dan gaan we een bril verbieden. Maar ja, als we dan de camera en een bril zetten met een oorstukje erop. Of we maken een broche of een horloge of een ander draagbaar apparaat. Dus ik denk dat je niet zozeer moet kijken naar de bril, maar veel meer moet kijken naar wat kun je ermee. Dus dat heimelijk opnemen, dat schadelijk opnemen. Dat je daar gewoon strenger naar moet kijken en daarna moet kijken. Dus wat kun je ermee? En dat eventueel juridisch nog strenger aanpakken. En vooral ook goed kunnen handhaven.
0: Maar je kunt als poppodium of als kroeg of als bedrijf of ziekenhuis natuurlijk wel huisregels opstellen. Zeg, we willen dat binnen onze poorten niet hebben.
1: Ja. Klopt, nee, zeker. Dat kan je doen. En dat zou ik ook zeker aanraden in deze tijd met die brillen. Want dat betekent natuurlijk ook dat je andere bezoekers veilig zijn voor die min of meer heimelijke opnames. Dus daar ben ik zeker voor. Om dat in de huisregels op te nemen. En je ziet dat ook al steeds meer. Je ziet het bijvoorbeeld al een hele tijd bij rechtbanken. De Rechtbank Noord-Nederland verbiedt het bijvoorbeeld ook. Op het moment dat er wordt uitgelegd wie veilig moet zitten, wordt ook uitgelegd hoe je dat moet doen. Dus ja, dat speelt steeds vaker. Ja.
0: Ik dacht even dat AI tussen ons inkwam, maar de verbinding is weer hersteld. Dat lag niet in nu, denk ik, maar meer aan de verbinding. Maar wat moet je nou doen als je zelf doorhebt dat iemand je met zo'n bril aan het filmen is?
1: Als je zelf doorhebt dat je gefilmd wordt, als de mogelijkheid er is, dat is natuurlijk altijd afhankelijk van wie je zelf bent en welke situatie je zit en degene die je filmt, kun je natuurlijk de persoon aanspreken, vragen of de persoon wil stoppen met filmen. Vaak kom je er pas later achter dat je gefilmd wordt, hè, als je het online terugziet. En op dat moment heb je eigenlijk een soort, ja, je zou het kunnen zeggen als een soort ladder die je kan zetten van licht naar zwaar. Het belangrijkste is in ieder geval dat je altijd begint met bewijs verzamelen. Dus bewaar de link, maak schermafbeeldingen, maak een schermopname. Noteer eventueel de gebruikersnaam van degene die beelden van jou heeft geplaatst. Noteer datum, tijd, plaats. Nou, dat soort zaken, dat is in ieder geval altijd heel erg belangrijk. Dus begin altijd met bewijs verzamelen en leg dat vast. En dan vervolgens, als je het online ziet, dan kun je het aan de plaatser, maar ook aan het platform vragen. Ja. Doe dat gelijktijdig om verwijdering. Want daar heb je gewoon recht op. Om dat eventueel te laten verwijderen. En mocht daar nou helemaal niet op gereageerd worden, dan kun je ook nog een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Die kan dat eventueel handhaven. Maar dat is niet een snelle verwijderdienst. Dus die keert ook geen schadevergoeding uit. Mocht je vinden dat je daar misschien recht op hebt, dan zul je naar de rechter moeten. Dus zo zie je eigenlijk een soort stappenplan. En wat ook nog wel belangrijk is, echt wel om te vermelden, is dat als er sprake is van een strafbaar feit, hè, dus waar we het eerder over hadden, bijvoorbeeld beeldmateriaal in een kleedkamer, of je is sprake van stalking of afpersing of chantage, dan moet je naar de politie een aangifte doen.
0: Helder en ingewikkeld ook, denk ik. Dank voor alle uitleg.
1: Graag gedaan.
0: Trix Mulder was dat. Zij is lector juridische aspecten van ondernemerschap aan de Hanze Hogeschool. Het is 16 minuten voor 8. Harma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Een uurtje geleden riep je, het wordt een topdag vandaag.
2: Ja, dat wordt het ook. En toen kwam ik onderwegs. Ik zag een schitterend, we was net een rondje met een hond. En ik luip zo in een prachtige mooie zonsopkomst. Aan de andere kant een regenboog. En inderdaad, ik kwam terug in een poos putters. Nou, dat was het eigenlijk ook wel. En hier achteraan komt gewoon inderdaad een topdag. Want die temperatuur die loopt op richting 24 tot 27 graden. En de wind is motig. Wat motig komt uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht, er wordt kans op bui groter. Minimum temperatuur 17, 18 graden. En een mais bewolkte dag met in eerste instantie is wat lichter regen. Dan een droge periode en in de middag volgt een actieve regengebied. En er valt zo'n 5 tot 10 mm. En de temperatuur, ja, dat is weer een stukje droog. 18 of 19 graden.
0: Dankjewel. En zometeen de windhaan op de Martinikerk in Stad wordt vandaag naar restauratie teruggeplaatst. Ik praat erover naar Bruno Mars.
2: 18 of 19 graden.
0: Dankjewel. En zometeen de

0: Bruno Mars en On My Soul. Gebouwd in 1225, daarmee de oudste kerk van de stad, de Martinikerk. En die moest er een tijdje doen zonder windhaan. Maar die wordt vandaag teruggeplaatst na restauratie. Anne Wieringa houdt zich als bouwmeester bezig met de restauraties van de Martinikerk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er gebeurd met de windhaan?

0: Nou, de windhaan is weer voorzien van nieuw bladgoud.
1: Want het was allemaal afgebladderd?
0: Ja, het was echt helemaal afgebladderd. Hè. Vogels die zitten er bovenop en die krabbelen het met hun pootjes krabbelen ze er onder andere af.
1: Ja, en hoe is het nu gemaakt dan dat het weer een tijdje tegen kan?
0: Nou, alles is eraf geweest. Alles is naar de smid geweest, schoongemaakt. Daarna is het voorbehandeld en daarna door de schilder weer in het bladgoud gezet. Zodat het weer jaren tegenaan kan.
1: Ja, en dan wordt het vandaag teruggeplaatst. Nou, redelijk, de wind valt mee geloof ik vandaag, hè?
0: Het ziet er goed uit.
1: Ja. Dat was dan wel van belang, denk ik, voor het terugplaatsen, toch?
0: Nou, het is wel fijn als het niet zo hard waait en liever ook niet regent. Dat was wel zo prettig voor de dag.
1: Ja. Nou maakt het natuurlijk onderdeel uit van grotere restauratiewerkzaamheden aan de Martinikerk, toch?
0: Klopt.
1: Gebeurt er zoal?
0: Ja. Nou, er is werk aan de jas van de kerk gebeurd. Hè. Het messel- en voegwerk is behandeld. Er is geschilderd. De leien op het dak die zijn vervangen die kapot waren. En al het loodwerk is gecontroleerd. Alle lekke naden zijn gesoldeerd. Dus er is echt heel veel onderhoudswerk is er gebeurd.
1: Ja. En voor hoeveel jaar is het dan nu weer zeg maar, bestendig?
0: Nou, wat we nu gedaan hebben is echt ervoor zorgen dat de jas dicht is. Zodat we dus echt tussen de komende 5 en 10 jaar naar een nieuwe restauratie toe kunnen werken.
1: Want dat is wel nodig.
0: Ja, de kerk is in het koor. De achterkant van de kerk is van de 60 jaren. En het voorste gedeelte, het schip zoals wij dat noemen, is van de 70 jaren. Ja, en dat verdient gewoon 1 keer in 50 jaar gewoon echt een grote restauratie.
1: Ja. En dat is dan een enorme klus die eraan zit te komen over 5 of 10 jaar.
0: Er zit een enorme klus aan te komen, ja. Zeker.
1: Ja, en dat moet echt goed voorbereid worden.
0: Ja, daarom zijn we nu ook al, deze werkzaamheden hebben we heel veel met hoogwerkers gedaan. Zodat we heel veel dingen al goed konden zien. Zodat we het qua hoeveelheden en qua foto's allemaal heel goed in beeld hebben.
1: En is dan het plaatsen van de windhaan vandaag zeg maar de voorlopige afronding?
0: Ja, dat is echt het toetje na deze restauratie of de slagroom op de taart. Dat we hem weer terug mogen gaan zetten voor de Groningers. Ja.
1: En dat gaat de commissaris van de koning doen toch, René Paas?
0: Ja, René, die zal mee omhoog gaan vandaag in het bakkie.
1: Hij weet dat het 35 meter of zo is?
0: Ja, nog ietsje over.
1: Oh, nog ietsje over.
0: Kom maar goed.
1: Nou, heel veel plezier daarbij vandaag. En dankjewel.
0: Ja, dank u wel.
1: Oké, dag. Wieringa, bouwmeester van de Martinikerk. Ach, zo even kijken nog naar ons lopend vuur, hoog in het publiek. Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over, is de stelling in ons lopend vuur. In een kakelverse ochtendploeg, in een kakelverse week. Is dit Cool in the Gang?

0: and the Gang en Fresh voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over.
1: Lopend vuur.
0: Is ons lopend vuur vandaag. Wat komt er binnen op 050-3188-288, Daphne?
2: Henriette, die heeft al meerdere kaarten in huis. Dat is dan voor musicals, muziek en cabaretiers.
0: Dus, goed gepland dus.
2: Ja, inderdaad. Ja. En ze gaat dan regelmatig met haar vriendin of met haar man. Dus dat staat al in de agenda. Karin, die gaat ook graag naar het theater. Maar die zegt, grotere producties zijn best kostbaar. En met een veranderd inkomen niet vaak meer haalbaar.
0: Musicals zijn ook duur bijvoorbeeld, hè?
2: Ja, zeker. En ze gaan nu wat vaker naar kleinere zalen. En kleinschalige uitvoeringen. En dat is ook leuk. Ja. Nou, goede tip. Sandra, die vindt het heerlijk, maar die gaat maar heel af en toe. Want er is niet veel geld voor. Vorig jaar is ze één keer naar Comille Fou geweest. En dat was zo prachtig.
0: Is cabaret toch?
2: Volgens mij wel. Ja. Dat weet ik niet zeker.
0: Volgens mij wel.
2: Ja.
0: Voor het theaterbezoek heb ik tijd en geld over 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 46% van de stemmen zegt eens. Voor het theaterbezoek heb ik tijd en geld over. Zometeen sport naar achter met ons sportforum over FC Groningen. Het 2-2 gelijkspel tegen FC Twente gistermiddag.

0: ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
10: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundesrepublik Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
9: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
11: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
9: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: En hier is Noord Nieuws met Mark Bogema.
13: Goedemorgen. Bij het AZC in Ter Apel is gistermiddag 1 persoon aangehouden bij een grote vechtpartij. De politie heeft een stroomstootwapen gebruikt bij de aanhouding, omdat de verdachte een mes bij zich droeg. Het openluchtzwembad in Hoogkerk wil langer open blijven. Vorig jaar eindigde het seizoen in oktober, maar dit jaar wil de organisatie dat het bad nog een maand langer open blijft. En sinds afgelopen weekend is de verswinkel in Noordhoorn weer open. De winkel was ruim een maand dicht door een blikseminslag. Eigenaar Arjan Kamphuis is blij, en niet alleen omdat de winkel weer open kan.
14: Wat minstens net zo belangrijk is, is de steun.
13: Meer nieuws om 8:30.
15: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
17: Blijenberg.nl.
18: Oh, die van die deuren.
17: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
19: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
20: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
20: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Radio Noord.
23: De ochtendploeg.
24: Met Edwin Paspeer.
25: Goedemorgen, FC Groningen speelde gisteren gelijk tegen FC Twente. Straks een sportforum met Thijs de Jong en Stefan Bleker hier in de studio van de ochtendploeg.
26: Goedemorgen.
27: Een topdag.

0: John Travolta, Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Het is 7 over 8. 2-2 werd het gistermiddag in een lekkere zonnige Euroborg. Tussen FC Groningen en FC Twente. Vooraf kon je daar bijna voor intekenen, want het wordt meestal gelijk bij die twee ploegen. Van Bergen en Lans scoorden namens FC Groningen in een best aantrekkelijke wedstrijd. Ik ga erover praten met Stefan Bleker en Thijs de Jong, FC Watcher namens het Dagblad van het Noorden. Beide welkom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Echt gefeliciteerd trouwens, als jonge vader.
1: Ja, dank je.
0: Het ging afloop voor...
1: Ja, oh, met je huwelijk.
0: Ja. Ja, dankjewel, trouwdag vandaag. Dat zal ik stil willen houden. Het ging over de aantrekkelijkheid van de wedstrijd. Vooral na afloop. En dat was ook zo. Maar wat is dat waard als het 1 punt oplevert?
2: Nou, een hele hoop. Het is misschien minder waard als je tegen Telstar speelt. Maar Twente is gewoon een van de betere ploegen van de Eredivisie. En die gaan, denk ik, gewoon top 5, top 6 spelen. We hebben meer budget. Betere spelers dan FC Groningen. En als je dan een hele leuke wedstrijd weet voor te schotelen aan het publiek. Ja, dan gaat iedereen tevreden naar huis. En ik zeg vaak, van, ja, het gaat mij een beetje om de oeh en de a-momenten. Nou, die waren er meer dan voldoende. Dus ik heb me uitstekend vermaakt. En als je dan uiteindelijk een puntje eraan overhoudt, ja, prima.
0: Ja, is dat inderdaad ook onder de streep jouw conclusie?
1: Oh, absoluut. Ja, nee, zeker. Ik kijk liever naar een leuke wedstrijd waar dat 1 puntje oplevert dan een vreselijke wedstrijd die 3 punten oplevert. Dus ook ik heb genoten. Ja, en ik denk dat met mij de 20.000 mensen in het stadion eigenlijk.
0: Ja, want het was ook echt een hele leuke wedstrijd met ontzettend veel kansen.
1: Ja zeker. Ik heb ze niet eens geteld. Het zijn, hoe waren het? Weet jij, het schoten tussen de palen en...
2: Nee, maar het was voorrust, hè, met name. Alle doelpunten natuurlijk ook voorrust gevallen. Na de pauze was het in ieder geval van Groningen kant qua kansen wat minder. Was Twente er nog wat dichterbij met die vrije trap van Te Ha. En Weghorst was nog 2 keer betrokken bij aanvalsmomentjes. Nou, Groningen moest dan iets meer doen met schoten, hè, vanuit de tweede lijn. Dus dat was iets meer op geluk. Maar al met al, we hebben afgelopen jaren wel eens gezegd bij FC Groningen dat er bijna niks gecreëerd werd. En saai en breien, maar... Ach ja, al met al was het dik in orde.
0: Ja. Dan maakt Fase al vrij snel een fout. Hè? Bij het uitschieten schiet hij tegen een Twente-speler aan. Dat leidt een doelpunt in. Is dat dan heel erg? Of hoort dit ook bij de manier waarop hij het spel vervolgt?
1: Ik denk dat je aan niemand merkt in het stadion dat ze het erg vonden. Normaal gesproken kun je dan gemopper om je heen horen. Of een fluitconcertje of wat dan ook. Ik denk dat iedereen hier begreep, ja, dit hoort bij het spel van Fase. Nou, hij liet een paar minuten later, 12 minuten later zien... dat zijn trap ook weer heel belangrijk kan zijn. Want daaruit kwam de 1-1. Ik geloof dat hij nu 1 tegendoelpunt door die trap van hem. En een stuk of 5 doelpunten voor door die trap van hem. Dus ik zou zeggen, dat zijn cijfertjes.
2: Onderaan de streep plus 4.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus dan mag dit gewoon een keer gebeuren.
2: Ja, want hij wordt ook, ik wil niet zeggen gedwongen. Maar hij wordt extreem gestimuleerd om dit te doen. En je kan niet iemand extreem stimuleren om iets te doen. En hem dan gaan afrekenen als het niet helemaal goed gaat.
0: Ja, en dat zag je trouwens ook aan Te Ha, die op een gegeven moment er ook door. Hè? Die ging hem helemaal voor hem staan, zodat hij niet zo snel die bal uitkomt.
2: Ja. En dat zagen we vorig jaar op de duur veel vaker. Maar het lukt tegenstanders nu eigenlijk ook bijna niet meer.
0: Nee. Joost Schreuders werd enorm bekritiseerd na de wedstrijd tegen PSV, toen hij echt helemaal gek gespeeld werd. Maar die speelde gisteren een goede wedstrijd.
1: Ja, dan zie je dat die jongen die leert heel snel. Dat is dat vind ik echt heel knap. Want ik kan me voorstellen dat je na zo'n wedstrijd tegen PSV jezelf het liefst wil begraven, niet meer naar buiten komt en heel onzeker op het veld staat. Tenminste, dat zou mij waarschijnlijk gebeuren. Dat is bij hem absoluut niet het geval. Hij denkt dan, oké, wat gaat er fout? Hoe moet dat beter? Hoe kan ik dat beter doen? Nou, hij speelt nu tegen een speler die echt wel iets kan. Hè? Die Oyarzetter is een geweldige dribbelaar. Nou, die is er volgens mij geen enkele keer voorbij gekomen. Deed het echt fantastisch.
0: Ja. En toch heb ik het gevoel, want ik hoor hem bij jou voor de microfoon, dat hij dit ook wel als tijdelijk ziet op deze plek.
2: Ja, ik heb het idee dat hij zichzelf nog steeds niet helemaal echt als een rechtsback ziet. Maar de toekomst zou uitwijzen, wat dan uiteindelijk denk ik echt zijn vaste positie gaat worden. Hè. Het verhaal is natuurlijk bekend. De gehele jeugdopleiding eigenlijk op het middenveld gespeeld. Toen is hij naar de linkerkant en naar de rechterkant voorin wat meer verhuisd. Maar ook daar pakte hij eigenlijk niet het rendement, hè, wat je van een aanvaller wel mag verwachten. Dit is nieuw. Dit zal nog een hele tijd nieuw blijven. Ja, en de vraag is natuurlijk of die hier dan blijft staan.
1: Ik denk het wel, hoor. Ik denk dat hij het wel ziet. Dat hij zichzelf ook inmiddels ziet als rechtsback. Hij heeft het meer over ons en wij ook als het gaat over de verdediging, merk ik.
2: Ja,
1: ik heb het idee dat hij het leuk vindt om te leren. Dat hij ook merkt na zo'n wedstrijd, nou, dat hij het ook wel kan. Hij heeft ook aanvallend, heeft zichzelf al laten zien. 2 assists geloof ik, heeft hij inmiddels op zijn naam. Dat is ook al prima hè, na 5 wedstrijden. Ik denk juist dat hij wel een beetje door begint te krijgen van... misschien is dit eigenlijk wel mijn beste positie.
2: Ja, nee, ik denk dat we dat halverwege het seizoen misschien nog wat beter kunnen beoordelen. We zijn natuurlijk pas 5 potjes onderweg. Waarin het gewoon wisselend gaat. Gisteren was goed, maar we hebben ook wel echt wat mindere wedstrijden gezien. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe zich het gaat ontwikkelen. We spelen die eigenlijk ook nog even uit wilde pikken na gisteren was Tom van Bergen. Want ik vind echt, echt bizar. Ik heb geen flauw idee waar die gozer mee bezig is. Maar die is zo ontzettend goed. Gisteren ook. En dan met name voor rust. Maar elke bal van hem was raak. Als je ziet ook het doelpunt, hoe hij die bal afmaakt. Ja, de klasse die straalt er vanaf. En bij Groningen zijn ze hartstikke blij dat ze hem hebben weten te behouden. Maar als hij zo doorgaat, ja, dan komt niet AZ in de winterstop. Maar dan komen clubs die nog een treetje hoger staan... in Nederland of in het buitenland. Want die ontwikkeling van hem, het slaat echt helemaal nergens meer op.
3: Het is eigenlijk heel goed dat Groningen hem heeft weten te behouden. Ook vanwege de portemonnee?
1: Ja en nee. Kijk, op dit moment doet hij het supergoed. Daar ben ik het heel mee eens. Ik denk dat inderdaad hij zomaar weer een miljoentje meer waard is geworden... in de afgelopen maand. Dus dat in die zin kun je zeggen hartstikke goed. Anderzijds, volgend jaar heeft hij nog maar een jaar contract. Dus dat komt je waarde dan weer niet ten goede. Dus ja, ik vind dat heel moeilijk in te schatten. Ik moet wel zeggen dat ik wel echt verbaasd ben over hoe snel hij zich ontwikkelt. Dus in die zin kan het echt wel wat worden. Anderzijds, we hebben een andere speler, Ondrejka, die misschien in het elftal moet. Dat zou betekenen dat misschien Willemson eruit gaat. En misschien dat Van Bergen dan weer in de spits gaat. Wat niet zijn favoriete of zijn beste plek is. En dat zou dan weer ten koste gaan van zijn transferwaarde. Dus ja, er zijn een hoop haken en ogen.
3: Laten we nog even naar een speler van de tegenpartij gaan. Namelijk Wout Weghorst. Mm-hmm. Die ook scoorde overigens. En waarover Etienne Vaassen na afloop van de wedstrijd het volgende zei.
4: Ja, je mag geloven wat je wil en je mag juichen wat je wil. Maar doe dat niet zo lang. Hij gaat nog eerst een heel gebed slaan. Ja. Dan moet je denk ik op zondag doen. Dan had hij hier niet aanwezig moeten zijn. Ja, het is zondag, maar dan moet je volgens mij in de kerk doen. En ik vond dit gewoon een beetje provoceren. En hij maakt een goede goal. Nou, sla een gebedje en loop meteen terug.
3: Ja, ging een beetje provoceren nog bij het publiek.
2: Ik vond eigenlijk wel meevallen. Maar het viel me wel op dat Vaassen zich eraan stoorde. Maar die Weghorst krijgt natuurlijk altijd heel veel over zich heen. Nou, dat is af en toe ook wel terecht. Want hij maakt het er zelf ook wel eens na. Nou, weet iedereen nog de gerechtigheidwedstrijd? De befaamde woorden van Elwin, die 2-2 toen tegen Ajax.
3: Boksel die scoorde op het einde.
2: Met Boksel die scoorde. Nou, Weghorst die werd belachelijk gemaakt na die wedstrijd. Die kreeg een hele hoop over zich heen. En natuurlijk, we zijn alweer een beetje verder. Hij scoort. Hij komt bijna uit bij de Noordtribune van Groningen. En eigenlijk het enige wat hij deed was even zijn vingers zo de lucht in. Hij ging niet vervelend doen tegen spelers van Groningen of wat.
1: Hij is ook vrij vlot wel weer om richting het middenlijn.
2: Ik vond het eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, wel meevallen. En dan was er nog in de tweede helft ook een momentje. En toen, hij schoot. Vaassen liet los. Hij liep door om voor die bal te gaan. Toen hij die bal niet had, stopte hij ook. Maar ja, er was even een contactmoment. Ja, voetbal is natuurlijk gewoon een contactsport. Het was geen Van Bommel-achtige actie Weghorst. En toen zocht
1: Vaassen zocht heel erg daar het opstootje op. En je zag aan Weghorst, die wilde er niks mee te maken hebben. Die keek weg. Ik heb het idee dat als ik hier moet aanwijzen wie de meest irritante van de twee was, dan is het in dit geval helaas Etienne Vaassen. Ja, dat zeg ik niet graag.
3: Nee, maar Vaassen is na afloop van de wedstrijd dan vaak wel weer nuchterder en redelijker. Maar kennelijk niet over Weghorst.
1: Ach, Vaassen weet ook bij dit soort momenten. Laat ik even leveren. Laat ik even iets leuks zeggen. Ja. Dat wordt leuk gevonden door iedereen. Dus het is echt niet dat hij daar kokend staat voor de camera.
2: Ja, hij staat er met een lach hoor.
3: Ja. Ja.
2: En wat dan wel mooi is, want Vaassen die kwam wat later uiteindelijk in de catacomben. Want hij was al in de kleedkamer geweest. En ik zie hem dan met 2 paar handschoenen weer naar buiten lopen richting het veld. En dan stond daar een jongetje en die had zo'n kartonnen bord. En die had daar zijn eigen keepershandschoenen opgeplakt. En die had opgeschreven, Etienne, zullen we ruilen? Nou, dat wilde Etienne wel. Ja. Dus die gaat dan naar binnen, die haalt extra keepershandschoenen op. En die komt dan met dat kartonnen bord weer naar buiten lopen. Om zijn handschoenen weer aan dat jongetje te geven. Kijk, ja, dat is ook fase.
3: We zijn 5 wedstrijden onderweg, Thijs, nu. De transfermarkt is gesloten, dus dat hebben we ook achter ons gelaten. Ja. Hoe staat Groningen er nu op?
1: Op zich goed. Ik denk dat de basis misschien wel beter is dan vorig seizoen. Omdat al die spelers hebben zich ook weer doorontwikkeld. Hè? De Van Bergens en zo, waar we het net over hebben gehad. Fase, Blokcel. Achterin is het nog wel een beetje wiebelig. Hè? We hebben nu, 12 doelpunten tegen. Vorig jaar waren het in totaal 45, als ik me niet vergis. Dus al meer dan een kwart, hè, van het tegendoelpunt van vorig jaar heb je nu al tegen. Dus dat is wel nog een beetje zorgwekkend. En ik vind dat de breedte van de selectie ook niet overhoudt van kwaliteit. Maar als niemand geblesseerd raakt en niemand krijgt een rode kaart, heb je een fantastisch elftal. Ja.
3: Deel je de mening?
2: Eens. De achterhoede is het zorgenkindje. En de breedte van de selectie wat dat betreft ook wel. Want je hebt met Ondrejka een speler die het elftal beter kan maken als hij erin komt. Maar dat is tot dusver wel de enige speler. Want die je ziet bij Groningen, en dat zag je vorig jaar eigenlijk ook, dat ze eigenlijk altijd minder worden op het moment dat er na rust gewisseld moet worden. En het is wel lekker als je zeg maar wat meer pionnen op de bank hebt. Waardoor je als trainer misschien ook nog wat anders kan. Maar dat is er gewoon niet. En het is heel jong, hè, de spelers die allemaal gehaald zijn. We weten bijvoorbeeld van Wouter Prins. Nou, die heeft nu 4 wedstrijden achter elkaar gespeeld. Gisteren moest hij wat eerder naar de kant met kramp. Nou ja, de jongen die er dan achter zit, ja, die is nog heel jong. Die heeft nog heel veel tijd nodig. Dus ja, ook dan zal je erop achteruit gaan. En dat geldt eigenlijk voor elke speler in

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran, leuke combinatie. En Repeat It, wat? Repeat It.
1: Wel is dat.
0: We gaan weer een weerstation weggeven. Nou, niet zomaar weggeven, nee, je moet hem wel echt winnen.
2: Ja.
0: Als je weet raden, War Joyce is vandaag. Want dat is inderdaad, ook ze heb ik wel eens dat gedaan. Het is geen wel eens dat natuurlijk, nee. Ik zit nog zo in het spel van de zomer.
3: Ja, ik hoorde net de eerste opdracht inderdaad. Toen dacht ik, oh ja.
0: Nee, dus dat
3: het
0: moet
3: is
0: wel
3: geen
0: even
3: persoon meer.
0: Ja, nee, dat moet wel even goed doen.
2: Okay. Voor Stijnsen.
0: Ja, dat is inderdaad de goede. Ja. Nee, we laten wel eens dat echt achterwege. We gaan weer op zoek naar een plek. En wel dankzij Joyce, die in de provincie ergens is. Die drie aanwijzingen voor je heeft. En aan de hand van die aanwijzingen moeten we eruit zien te komen. Althans jij.
3: Ja.
0: Want ik weet het al.
3: Komt goed.
0: Zullen we het eerst nog allemaal laten horen dan?
3: Ja.
0: Dit is de aanwijzing die Joyce voor ons heeft.
4: De Liechtland-ruimte verwaakt in deze plots.
0: Oké. Okay. 050-3-188-288. App ons je antwoord. Ergens over een klein half uur inmiddels. Bellen we je terug. Als het goede antwoord gegeven is en jij bent uitverkoren door onze computer, neem dan wel de telefoon op. Anders bellen we gewoon de volgende. Antwoord, of nee, opgave nummer 1.
4: De Liechtland-ruimte verwaakt in deze plots.
0: 050-3-188-288.

0: Dan de Boss.
1: Waar staat ze?
2: De Lieblandruimte verwaakt in deze plot.
0: Ja, waar waren ze night?
3: Night in Mousehoorn.
0: Oh, die vind ik leuk bedacht.
3: Ja, Tjeerd, Jannie en Ria dachten daaraan.
0: Maar night goud.
3: Nee, en Kropswolde vond ik ook wel een goeie.
0: Ook heel goed bedacht.
3: Ja.
0: Ook night goud.
3: Nee, helaas.
0: Dan doen wij aanwijzing nummer 2, die is best lang.
2: Het laatste deel van de norm van dit buurtschap komt voorkeur in dit gebied. En nog een tip, je kent hem met skis van Hof.
0: 050-3188-288 is ons nummer.
2: Het laatste deel van de norm van dit buurtschap komt voorkeur in dit gebied. En nog een tip, je kent hem met skis van Hof.
0: 050-3188-288. Zometeen het Gronings nieuws. Mark, wat zit erin?
4: Dan vertel ik hoe Groningse instanties omgaan met de glurenbril.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Het is 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij het AZC in Ter Apel is gistermiddag 1 persoon aangehouden bij een grote vechtpartij. Dat gebeurde op het terrein voor het aanmeldcentrum. De verdachte droeg een mes bij zich. De politie heeft een stroomstootwapen gebruikt om de persoon aan te houden. Gistermiddag is op de N355 bij Niezijl een fietser aangereden door een automobilist. Het ongeluk gebeurde op een fietsoversteekplaats waar fietsers geen voorrang hebben. De fietser is meegenomen naar het ziekenhuis. Steeds meer mensen lopen rond met een AI-bril. Een gewone bril die ook kan filmen en met AI werkt. In Groningen reageren instellingen daar heel verschillend op. Sommige organisaties hebben het gebruik of dragen van zo'n bril al verboden. Toch zijn de brillen niet illegaal, vertelt privacy-expert Trix Mulder van de Hans Hogeschool.
13: Zo'n bril is zelf niet illegaal, inderdaad. Er is geen verbod in Nederland of iets dergelijks op camera's of AI in brillen. Wat wel van belang is natuurlijk, is wat je opneemt en met wie je dat deelt. Dus daar zit eigenlijk, laat maar zeggen, het grijze gebied.
4: Het openluchtzwembad in Hoogkerk wil langer open blijven. Vorig jaar eindigde het seizoen in oktober, maar dit jaar wil de organisatie dat het bad een maand langer open blijft. Het bad is vanaf september alleen in de ochtenden open, maar dat wil het ook uitbreiden. Een van de redenen is het warme weer dat we vorig jaar in september hadden. Ook zijn er volgens het zwembad veel mensen die graag buiten het reguliere openingsseizoen in de open lucht blijven zwemmen. Sinds afgelopen weekend is de verswinkel in Noordhoorn weer open. De winkel was ruim een maand dicht door blikseminslag, waarbij cruciale apparatuur volledig doorbrandde. Zonder hulp van dorpsgenoten was de winkel misschien wel nooit meer opengegaan, vertelt eigenaar Arjan Kamphuis.
14: Financieel, maar wat minstens net zo belangrijk is, is de steun. Ja. En dat is wel wat ons de deurslag geeft. Maar wel doelgaat dat we zijn van nou, hoe moet dit verder? Hebben we hier nog wel zin in?
4: Nou, ze hadden er nog wel zin in, mede dankzij 17.000 euro steun via een crowdfunding. En waar de mannen van FC Groningen op een gelijk spel bleven steken dit weekend, hebben de vrouwen ook hun tweede wedstrijd in de tweede divisie A gewonnen. In Amsterdam werd het zaterdagavond 2-1 tegen Jong Hera United. Celine Agema maakte de winnende. Eerder wonnen de vrouwen al met 7-1 van Heerenveen. De FC is daarom de enige club die nog ongeslagen is in hun divisie. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Mark.
4: Marga.
0: Ja, dankjewel, Marga. En waar is Joyce?
2: Het laatste deel van de norm van dit buurtschap komt voorkeur in dit gebied. En nog een tip, je kunt er met skis van af.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
15: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl. Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, het is vandaag 82 jaar geleden dat verzetstrijders Esmee van Egen en Luid Kremen werden gefusilleerd. Sinds kort is er voor hen een gedenkteken en daar ga ik zo over praten.
20: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
21: Goedemorgen, hallo.

0: Michael Jackson, een van zijn grote hits. Beat It is 8 minuten over 8:30. Het is vandaag 82 jaar geleden dat verzetstrijders Esmee van Egen en Luit Kremer werden gefusilleerd. Ter herinnering aan hen werd er eerder dit jaar een gedenkteken onthuld langs het Van Starkenborghkanaal. En ik ga erover praten met de initiatiefnemer van dat gedenkteken, Hessel de Wallen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Misschien goed om nog heel even uit te leggen, wat gebeurde er nou op 7 september 1944?
1: Nou, die dag zijn twee mensen vanaf het Scholtenhuis naar het Van Starkenborghkanaal gebracht. Luit Kremer en Esmee van Egen. En die zijn daar ter plekke door drie medewerkers van de Veiligheidsdienst doodgeschoten.
0: Wie waren zij?
1: Esmee van Egen was een verzetstrijder die bij het Friese verzet betrokken was geweest. En Luit Kremer was een lid van de knokploeg van Noord-Drenthe. En die was ook opgepakt en ze zaten beide gevangen in het Scholtenhuis.
0: Ja, en het was niet heel gebruikelijk, ook in die oorlogstijd niet, dat vrouwen werden gefusilleerd, toch?
1: Nee, dat was hoogst zeldzaam. Vrouwen werden meestal naar een concentratiekamp afgevoerd en dan meestal Ravensbrück. En waarschijnlijk is dat ook wel de bedoeling geweest met Esmee van Egen, maar dat is niet helemaal duidelijk. Ze hebben haar toch doodgeschoten.
0: Ja, nou is er op uw initiatief een gedenkteken nu gekomen. Het is 82 jaar later. Waarom vond u eigenlijk dat dat gedenkteken er moest komen?
1: Nou, ik vond dat zij... Kijk, zij heeft na de oorlog, of eigenlijk al tijdens de oorlog, een hele slechte naam gekregen. Ze zou de zaak verraden hebben en weet ik het allemaal niet. En het Friese verzet wist trouwens niet eens waar ze gebleven was. Die hele executie, dat is hun ontgaan. Maar ook na de oorlog zijn ze toch bezig gebleven met het bezoedelen van haar naam. En dat bleek later heel onrechtvaardig geweest te zijn. En dat zat mij en een aantal anderen dwars. En uiteindelijk heeft het, ik heb een biografie over haar geschreven. Maar uiteindelijk hebben we ook besloten om daar een gedenkteken voor haar op te richten. Nou, en Luit Kremer was op dezelfde plek doodgeschoten. En we liepen ook tegen zijn familie aan. En kon het zelf niet anders. Dan moest dat gedenkteken voor allebei er zijn.
0: Ja, destijds bij de onthulling, daar waren we ook bij aanwezig. Hebben we toen ook kunnen horen allemaal. Wat kunnen we eigenlijk vandaag de dag dan nog leren van die tijd? En van Esmee van Egen en Luit Kremer?
1: Ja, de maatschappij lijkt nu ook weer onder druk te staan. Ik word vanochtend wakker met het nieuws dat de AfD, een ultra-rechtse partij in Duitsland, in deelstaat Anhalt-Sachsen gewonnen heeft. En ja, je ziet gewoon steeds waar het op uit kan lopen. Het lijkt er steeds over te gaan om een bepaalde groep mensen zwart te maken en die de schuld in de schoenen te schuiven van alles wat er misgaat in de maatschappij. En dat kan heel verkeerd aflopen. En dat hebben we natuurlijk in de oorlog gezien. Deze twee jonge mensen hebben dat met hun leven moeten betalen.
0: En daarom alleen al is het belangrijk om ook vandaag daar nog weer even bij stil te staan, zegt u.
1: Ja, dat vind ik wel. Als je dan ziet waar het op uit kan lopen. Dat mensen die daar tegen in het verzet komen. Dat mensen hun leven, met hun leven als prijs moeten betalen. Ja, dat lijkt me heel erg ernstig. En bovendien kwamen ze voor een rechtvaardige zaak op. Volging van Joodse kinderen, Joden. En noem maar op allemaal. Dat is gewoon. En dat is allemaal het gevolg. Van een rare tweedeling in de maatschappij, waarbij de ene helft de andere helft de schuld geeft, bij wijze van spreken. En dat lijkt mij een hele vreemde ontwikkeling. En daar lijken we nu weer middenin te zitten.
0: Ja. Gaat u nog even kijken bij het monument vandaag?
1: Nou, ik woon niet in de buurt. Dus ik kom er af en toe nog wel eens langs rijden. Er gaat iemand anders nog bloemen zetten vandaag. Ik kom er zelf vandaag niet, nee.
0: Dank voor uw verhaal.
1: Oké, graag gedaan.
0: Hessel de Wallen was dat. En zometeen andere zaken. We zijn op zoek naar Joyce en de grote vraag is natuurlijk, hoe staat ze?

0: Een man met een baard. Waarom zeg ik dat? Nou, vertel ik nog niet. Vertel ik over een half uurtje. Ja, hou vast. Alex Warren.
1: Voor Stijtse.
0: 8:15. Zometeen Harmen met het weer. Maar eerst natuurlijk nog even. Joyce, want ja, die staat ergens. En aan jou om te raden. Voor ze Stijtse.
2: Het laatste deel van de norm van dit buurtschap komt voorkeur in dit gebied. En nog een tip. Je kinder met skis van Hof.
0: Ja, Stijtse night.
3: Heiko en Kees dachten aan Appelbergen.
0: Ja.
3: Oh
0: ja.
3: En onder andere Henk, want het waren er heel veel, die dachten aan Spitsbergen.
0: Ja, nee, die snap ik allemaal.
3: Ja.
0: Maar night goud.
3: Night goud.
0: We doen nog één aanwijzing.
2: Ik ben in het buurtschap in de gemeente Oldambt.
0: 050-3188-288.
4: Voor Stijtse.
0: Harma, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Wanneer verdwijnt deze bewolking voor die topdag van vandaag?
5: Ja, die gaat zeker verdwijnen. Ik had die net zelfs in mijn licht buitje. Op dit moment is het weer zo gauw als droog. Die bewolking is een hardnekkig. Maar dat ben eigenlijk restanten van een front. Maar ja, dat levert dus toch nog wel even weer wat op. En vanmiddag, ja, dat is binnen niet veel te stellen met flink wat zon. Maar die zon die gaat straks doorbreken. De bewolking wordt dunner. Dan gaat die temperatuur vanmiddag uitkomen om de bieden 24 tot 27 graden. Dat is ook maar in één dag. En de wind die wordt motig, komt nu het zuidwesten. Vanavond en vannacht wordt de kans op een bui groter. Minimum temperatuur 17, 18 graden. Ja, en muiden wordt toch echt wel een teken van de dag, hoor. Met bewolkt weer. Maar vrouw, misschien dus wat lichte regen. Dit een droge periode. En in de middag volgt een actieve regengebied. Zo'n 5 tot 10 mm staat in de planning. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maar een grootje erbij in vergelijking met aankomende nacht. 18 of 19 graden.
0: Ja, we zijn het vergeten, maar we hadden afgesproken. We zouden het niet over morgen hebben. We doen het alleen over...
5: Nou, dan gaan we het over woensdag hebben.
0: Vandaag heel mooi weer. Lekker zonnetje.
5: Zo is het. Ja.
0: Dankjewel, Hama. Mooi, hè? Jo, mooi. Nog één keer de laatste aanwijzing van Joyce.
2: Ik ben in buurtschap in de gemeente Oldambt.
0: 050-3...

0: oké dan.
1: Uit de Noord-Negen, Erwin de Vries en Testosteronie.
2: Waar staat ze?
1: Waar is Joyce, is de grote vraag. Nou, we gaan iemand terugbellen aan iemand die ons het goede antwoord heeft gestuurd. En de grote vraag is, weet diegene nog wat dat is?
3: Ja, dat zou wel mooi zijn.
1: En neemt die persoon de telefoon op?
4: Goedemorgen met Thea.
1: Dag Thea, goedemorgen. Met Edwin van Radio Noord.
4: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Thea.
4: Ja.
1: Hoe heet je verder?
4: Thea Bonus-Gansker.
1: Echt waar?
4: Ja, het is niet anders.
1: Nou, grote vraag. Waar is Joyce?
4: Ja. Ja, bonusgans, hè?
1: Denk je?
5: Ja. Ik ben in bonusgans.
1: Ja. Toeval was nog nooit zo leuk als vanochtend.
4: Ja, dat is heel leuk.
1: Ja. Dus ja. Nou ja, dan wist je het gelijk, of niet?
4: Nou, bij de tweede pas, hoor.
1: Oh, echt waar? Oh.
4: Ja, het over de skiën, hè. Dat, ik denk, oh ja, de schans natuurlijk, bonusgans, ja.
1: Ja. Maar het moet er ergens toch zo zijn dat jouw voorouders of zo wel ergens uit die kontrijen komen?
4: Ja, van mijn man dan, hè. Ja, die komen echt uit Oostwold, zeg maar, die kant op.
1: Ja, ja. En die komt, ja, dat is een echte bonusganske.
4: Dat is een echte bonusje, ja.
1: Is dat een apart slag mensen, die bonusganskes, of niet?
4: Het zijn hele leuke mensen.
1: Hey, ja, en jij bent erbij getrouwd natuurlijk, hè.
4: Ja, precies, daarom. Ja.
1: Nou, mooi man, geweldig. Het levert je het weerstation op voor Radio Noord.
4: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja.
4: Ja, eindelijk een keer.
1: Ja, doe je vaak mee?
4: Ja, heel vaak.
1: Ja, wordt heel vaak.
4: Hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk spel. Ja. Ja.
1: Ga je wel eens naar theater?
4: Ja, zeker.
1: Ja? Heb je daar tijd en geld voor over? Dat is namelijk de stelling in het lopend vuur.
4: Ja, dus.
1: Wat vind je leuk dan? Waar ga je dan naartoe?
4: Wat ik leuk vind, dat zijn wel musicals, vind ik heel leuk. Nou, ik vind Tic Tac Tamo, Johannes ook heel leuk.
1: Oh, ja.
4: Om daarheen te gaan.
1: Ja.
4: Ook met de kleinkinderen daarheen te gaan. En ook met de kleinkinderen gaan we naar theater, ja.
1: Leuk man. Nou, hartstikke goed. We noteren een eens voor jou bij het lopend vuur. En als je even blijft hangen, dan noteren we ook alle gegevens. En dan krijg je het weerstation heel snel.
4: Prima.
1: Blijf even hangen, want Daphne moet nog eventjes wat doen. Dankjewel, hè. Dag Thea.
4: Oké, hoi.
1: Ja, Daphne, voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over. Wat komt er binnen op die stelling?
3: Ja, Ellie gaat regelmatig naar de theater. En dan vooral naar musicals. Jan, die gaat dit seizoen 5 keer. Dus die heeft ook alles al gepland. Ja. Richard, die zegt, ja, om eerlijk te zijn, ben ik nog nooit naar het theater geweest. Ik heb er geen tijd en geen zin voor.
1: Oh ja, nee, dat kan ook, dat je het niet leuk vindt. Nee, dat kan
3: natuurlijk ook. En ja, Hanne zegt, nou ja, die is wel vaker naar het theater geweest. Maar de laatste 2 jaar niet. Ze heeft wel tijd, maar niet alles spreekt hun meer aan wat er aangeboden wordt.
1: Dat is natuurlijk ook zo. Ja, je moet wel, maar je kunt ook laten verrassen, hè.
3: Ja.
1: Dat je ergens naartoe gaat en je denkt, ik weet niet wat ik leuk vind. En dan blijkt het wel heel leuk te zijn.
3: Ja, precies.
1: Ja, goed. Ja, daar moet je ook het geld voor hebben.
3: Ja, dat is waar.
1: 050-318-8280. Praat met ons mee met de stelling in ons lopend vuur. En die luidt, voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over. 050-318-8288. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 47% van de stemmers is het eens met de stelling. Straks na 9 uur, Donar basketbal. En we gaan het hebben over AI. Oh, laat ik eens even een goede vraag daarover. AI.

0: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Dorold Megens met het NOS-journaal. De grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
10: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
9: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
11: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
9: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: En hier is nog nieuws met Bob Bogema.
13: Goedemorgen. De Martini-kerk krijgt vandaag zijn windhaan terug. De afgelopen 3 maanden werd de kerk onder handen genomen. Om 11 uur plaatst commissaris van de Koning René Paas de windhaan weer terug op 36 meter hoogte. De N978 tussen Leek en Enemateel is vanaf vandaag 6 weken lang dicht. Het gebeurt vanwege groot onderhoud. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A7 of de N388 bij Boerakker. En net als in de vorige 6 edities kwamen FC Groningen en FC Twente gisteren uit op een gelijkspel. Keeper Etienne Vaassen kreeg het even aan de stok met Wout Weghorst, de maker van de 2-2.
14: Hij maakt een goede goal. Nou, sla een gebedje en loop meteen terug.
13: Meer nieuws om 9:30.
15: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook.
16: Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
17: 0683-252-162.
19: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
20: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Radio Noord.
24: De Ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen, zometeen Groningse zorgen over de grote Amerikaanse invloeden op de ontwikkelingen van AI. Ik ga erover praten. Naar de Culture Club.
26: Een hele goede morgen, Edwin.
27: Goedemorgen.

0: Karma Chameleon. We gaan het hebben over AI, niet meer uit ons leven weg te denken. Maar deze technologische revolutie wordt hoofdzakelijk nog ontwikkeld en onderhouden door grote Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft. En daar maakt AI-expert Jantine Doornbos uit Groningen zich zorgen over. Jantine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Over jou en jouw gedachten is ook een heel artikel verschenen online op rtvnoord.nl en in de app. En dat artikel heb ik net even in AI gegooid met daarbij de vraag, dacht ik misschien leuk aan het begin, bedenk een eerste vraag voor een gesprek op Radio Noord met AI-expert Jantine Doornbos naar aanleiding van dit artikel. Nou, daar kwamen er drie uit. Eén vond ik dan wel grappig, want toen ging de eerste twee woorden zijn je verblaast je.
1: Oh ja.
0: Maar ik ben toch uitgekomen bij deze vraag. Je zegt in het artikel dat het wat betreft onze digitale afhankelijkheid eigenlijk al 5 over 12 is. Waarom is de situatie volgens jou zo alarmerend? Dat is de AI-vraag.
1: Nou, wij zijn als Europa heel erg afhankelijk van Amerika en van China. We hebben bijvoorbeeld heel veel Microsoft-oplossingen. Hè? Misschien werk jij daar ook wel dagelijks mee. Nou ja, dat zijn natuurlijk Chinese partijen waar we dan eigenlijk iets van afnemen. Amerikaanse partijen waar we iets van afnemen. En dat betekent dat onze data dan in Amerika ligt. En dat we daar betalen, maar dat we daar ook afhankelijk zijn. Want als Amerika zegt, nou, je mag niet meer bij je data, kan je er dan dus niet meer bij.
0: En dat zou zomaar kunnen gebeuren?
1: Ja, dat gebeurt wel vaker. We hebben daar al wat incidenten bij gezien. En bijvoorbeeld ook wat er dus een paar maanden geleden gebeurde, is dat wij bij bepaalde AI-modellen niet meer konden. Ja, dus konden we het gewoon niet meer bereiken. Dat betekent dat we dus dan super afhankelijk zijn geworden. En toen dacht ik, we moeten loes maken. En daar heb jij dus vanochtend mee gesproken of met een ander AI-model?
0: Ik heb gewoon ChatGPT geloof ik gebruikt. Ah, ik zit nu weer in mijn eigen vragen overigens.
1: Want
0: wat is loes dan?
1: Loes is een Nederlandstalig AI-model. En dat betekent, we hebben data uit Nederland gehaald. Daar hebben we een AI-model mee getraind. En daar kan je dus mee praten. Dus eigenlijk een soort van ChatGPT, alleen dan Nederlands.
0: Ja, maar er zit daar dan ook net zoveel informatie achter? Want dat is natuurlijk ook de kracht van die AI-grote bedrijven. Dat ze zo het hele internet afstruinen. Zit dat hier ook dan achter?
1: Ja, dat zit hier in essentie ook achter. En wat we doen, het AI is een model. En daar kan je mee praten. Maar het is ook belangrijk dat je data van real-time data ophaalt. Dus we hebben ook allerlei modules geschreven waarmee we echt het internet kunnen afzoeken. Als iemand bijvoorbeeld vraagt, wat is het weer vandaag? Dat we ook daar de juiste informatie vinden.
0: Maar is dan Loes zo onafhankelijk dat we daar hier dan niet van afhankelijk kunnen worden? Want als de persoon achter Loes, ik trek de stekker eruit. Zijn we dan ook ineens tot de klos?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. We hebben Loes helemaal open source gemaakt. Wat betekent dat iedereen het model kunt downloaden en weer ergens kan gaan gebruiken. Dus als ik er niet meer ben, is de gedachte dat de rest van Nederland daar nog wel gewoon bij kan. Want dat vind ik heel belangrijk. Dat we AI, we hebben met z'n allen data verzameld op het internet gegenereerd. Dat we daar met z'n allen wel bij kunnen blijven. Dus dat niemand daar de leider in is, als het ware.
0: Ja, want we leveren ons nu, en dat gebeurt natuurlijk ook op andere vlakken, met allerlei apps ook al, te veel over aan de grote techbedrijf aan Amerika, zeg jij.
1: Ja. Ja, dus die vendor lock-in, zoals we dat noemen, de afhankelijkheid van big tech, ja, dat is eigenlijk heel zorgwekkend. Dat zien we met AI, maar dat zien we eigenlijk überhaupt als het gaat om data. Wij als Nederland, als Nederlandse overheid, geven ongeveer 13 miljard uit aan Microsoft per jaar. Dat geeft natuurlijk aan in welke grootheden je dan moet denken en hoe afhankelijk je dan ook wordt.
0: Maar is er dan bij de overheid wel genoeg besef dat dit heel gevaarlijk is? En wordt erop gehandeld?
1: Het begint steeds meer te komen. En weet je, voor AI was dat lastig uit te leggen. Toen ging het steeds over, data is wel belangrijk, maar het is niet onze core business. En nu zie je dat heel veel overheden iets met AI willen doen. En dan wordt data opeens heel belangrijk. En dan zien we opeens die afhankelijkheid. Dus ja, bewustwording komt eraan. En het acteren daarop, daar moet nog wel even wat gebeuren.
0: Ja, want inderdaad, dat is vers 1. Maar vers 2 is er dan ook inderdaad dat op dat gebied is genoemd. Maar maak je maar eens los van bijvoorbeeld Google.
1: Dat is heel moeilijk. Wij proberen het met Loes en HostAI ook om compleet onafhankelijk te zijn. Dus alleen Europese diensten te kiezen. Kan je bijvoorbeeld geen Gmail meer gebruiken. Je kan geen Microsoft meer gebruiken. Dus dat is best wel pittig. Maar het is te doen. En ik vind ook als overheid moet je daar het goede voorbeeld in geven. Dus je moet die stap zetten. Het is te doen. Dus niet altijd voor de makkelijkste weg kiezen dan. Hè?
0: Maar zou een overheid dan bijvoorbeeld ook, zijn zijpad misschien, maar die zit ook nog steeds op X om maar eens iets te noemen, hè, met hun communicatie. Zouden ze daar dan ook mee moeten stoppen?
1: Want het publiek
0: zit
1: nog
0: wel op dat soort platforms.
1: Ja, het is belangrijk als overheid, als informatievoorziening natuurlijk, om dat heel goed te doen. Dus je moet daar nu op dit moment wel mee meeschakelen, maar je moet een alternatief gaan bieden. Je zou bijvoorbeeld ook Signal kunnen gaan gebruiken. Hè? Dat is wat onafhankelijker. Er zijn zeker alternatieven, maar informatievoorziening is als overheid natuurlijk wel het allerbelangrijkste.
0: Ja. Hoe zie je het dan over dat het over pak en beet 5 jaar is hier in ons land?
1: Nou, ik hoop dan toch dat we in ieder geval ons data goed op orde hebben. Dat betekent dat we goed inzichtelijk hebben waar is die data, van wie is die data, is het privacy data. En dat we dat goed gelabeld hebben. Dat is stap 1 voor heel veel organisaties. Want organisaties hebben vaak geen idee waar hun data nou eigenlijk staat. En als je dat goed in kaart hebt, ja, dan kan je natuurlijk ook gaan optimaliseren. Dus bijvoorbeeld kiezen voor een Europese oplossing.
0: Dankjewel.
1: Geen dank.
0: AI-expert Jantine Doornbos. Meer over haar en haar verhaal op rtvnoord.nl en de app van Noord. En zometeen Donar in de oefencampagne. Laatste werd uitgespeeld. En het

0: Talk to You, another featuring 54 Ultra. Top 3. Ja, afgelopen weekend zag ik op de kalender, was het de dag van de baard.
1: Nou,
0: dat
1: leuk.
0: Was een leuke dag voor mensen met een baard. Leuk dat je er bent, Mark, vandaag.
2: Hallo, hallo.
0: Baard, ja. Baardje. Dat is wel helemaal hip tegenwoordig, hè, de baard. Is helemaal terug.
1: Ja.
0: Want er waren periodes dat de snorren en baarden, die deden er niet echt meer toe.
1: Nee, en dat kon ook, dat werd ook echt als niet netjes gezien.
0: Nee, dat is ook niet helemaal waar. Nee, dat is niet.
1: Oh, dat gevoel
0: als jij
1: heb
0: gewoon
1: ik wel.
0: Een mooi, net geschoren, keurig gekapte Mark.
2: Hallo, hallo.
0: Ja hoor, zo. Nee, dat was...
1: Maar mij in de familie was het echt not done.
0: Ja?
1: Nee? Ja.
0: Nee, maar het was heel lang. Mijn vader heeft altijd een baard. Zolang als ik weet, heeft hij een baard. Zij is nu heel, heel kort, zeg maar.
2: Ik kom ook geregeld thuis bij mijn ouders. En dan hoor ik, ja, mast die ook scheen.
1: Ja.
0: Jij hebt zo'n baard die er een beetje tussenin hangt. Zo'n moderne baard, inderdaad, toch? Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nee, het heeft mij nooit getrokken. Ik bedoel, in de vakantie laat ik er wel eens iets te lang. Maar dan gaat het irriteren.
1: Oh ja.
0: Ja, vind ik niet dat.
1: Nou, ik kan hier helemaal niet, ja.
2: Zou je graag een baard willen hebben?
1: Dat... Als ik een man was geweest, had ik heel graag een baard willen hebben.
0: Vind je baarden mooi?
1: Ja, ik vind baarden heel mooi.
0: Mannen met baarden vind je mooi?
1: Ja.
0: Daar komt er voor jou een geweldige top 3 aan.
1: Ja, ik heb er echt zoveel zin in.
0: Ja, we doen namelijk een top 3 van mannen met baarden. En jij hebt wel even iedereen gecheckt of ze ook echt baarden hebben. Hè? Ja.
1: Ja,
0: nou,
1: absoluut.
0: Dan is Bob Seger het goede antwoord. Against the wind. We were running against the wind. Nou, deze man die heeft de baard ongeveer uitgevonden. En heel veel borsthaar erbij.
1: Ja, klopt. Ja. Een beetje over, zeg maar. Ja.
0: Forever and ever. En deze grunniger heeft ook een prachtig mooie beard, baard. Nou, hallo.
1: Ja,
0: dat was Edwin Jongerdijk. Wordt het dan een complete lijst met mannen met baarden? Zou kunnen, of...
1: Tuurlijk.
0: Songfestival, hè?
1: Ja.
0: Conchita Wurst had ook een baard, inderdaad. Rise like a phoenix. Nou, 050-3188-288 is ons nummer voor de top 3.

0: Latoes er nog even bijgepakt van de baby's. En niet één met een baard. Every time I think of you. We gaan naar basketbal. Donar heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding in Emmen met 86-89 verloren. Door het Belgische Mechelen. Het was de laatste test richting het duel om de Supercup. Die is komende zaterdag in Zwolle. Donar speelt dan als bekerwinnaar tegen landskampioen Landstede Hammers. Aan de assistentcoach van Donar, Janine Koerts, de vraag in hoeverre de ploeg daar dan ook klaar voor is.
1: Er is zeker veel nog te verbeteren. En dat is goed om te zien. Kijk, dat merk je in dit soort sterke oefenwedstrijden. Dat is ook een soort test hoe je ervoor staat. Dus we hebben veel gezien wat we nog kunnen verbeteren. Maar ja, het is fijn dat we dat nu weten. En dat we dat niet zeg maar volgende week pas in één keer achterkomen dat we dat nog moeten verbeteren.
2: Zou je heel kort en simpel misschien uit kunnen leggen wat er nog beter kan en wat wel goed gaat misschien?
1: Vooral het fysieke. We hebben best wel wat jongens uit minder fysieke competities gehaald. Of bijvoorbeeld uit college, waar het spel net ietsjes trager is. En hier ja, in de B-Next, vooral tegen die Belgische ploegen, die spelen heel fysiek, spelen heel hard, met heel veel druk. Dat zijn wij nog niet echt gewend. Dus ja, we merken vooral op rebounds dat zij gaan veel eerder voor de rebound dan dat wij zeg maar, kunnen uitboksen, dan dat wij als een man kunnen raken. Dan zie je dat we geven volgens mij 19 aanvallende rebounds weg. Nou ja, dat is heel moeilijk om basketbalwedstrijden te winnen als je heel veel aanvallende rebounds weggeeft. Dus dat is één ding. Wat goed ging, ja, we hebben denk ik best wel veel talent in de ploeg. Het is aan ons om dat goed te laten draaien. Vooral als we met snelheid spelen, dan zijn we heel gevaarlijk. Dat kon je vooral in de eerste helft zien. Maar ja, we moeten toch dan beter worden in dat consistent vasthouden en elke keer onze dingen doen. En nou ja, er is genoeg om te verbeteren nogmaals.
2: Alles bij elkaar, het was dan een generale voor de Supercup. Het is natuurlijk misschien de minst belangrijke prijs als je hem vergelijkt met de beker en het landskampioenschap. Ja, en toch, hoe belangrijk is die voor jou? Nou ja, voor jullie?
1: Op dit moment is het een prijs. Dus als we een prijs kunnen winnen, dan gaan we daar 100% voor. Het is de minst belangrijke. Nou ja, wij kijken vaak één wedstrijd vooruit. Dus dit is de eerstvolgende wedstrijd. Dus dat is op dit moment de belangrijkste wedstrijd. En na die wedstrijd is de eerstvolgende wedstrijd weer de belangrijkste. Dus het is misschien een beetje cliché. Maar zeker in het voorseizoen proberen we wel zo te kijken. Want dus we maken nog zo snel stappen in de weken zeg maar, dat we trainen. Elke training zien we wel iets van verbeteren.

0: Dat we ook niet veel verder kunnen kijken dan dat. Dus de eerstvolgende wedstrijd, we kunnen een prijs winnen. We gaan er alles aan doen om die prijs te winnen. En dan zien we daarna wel verder.
1: Ja, Nien Koorts in gesprek met Karel Jan Buurke. Duel aan de Supercup begint zaterdagmiddag om 4:00 in Zwolle. Wat je net hoorde was de microfoon van Mark Bogema. Mark, praat er nu ook maar even in. Wat gaan we doen zo meteen om 9:30 het nieuwsoverzicht?
2: Dan vertel ik wat commissaris van de Koning René Paas vandaag op 36 meter hoogte van plan is.
1: Horen we zo meteen. En daarna onder andere nog ons lopend vuur en de top 3. Nu in de ochtendploeg. Jonas Blue.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: 10:30 alweer op maandagmorgen. Hier is het Groningse nieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Langs de Koude Hoek bij Oudeschans is een busje in de sloot beland. De bestuurder had een bocht over het hoofd gezien en is zo het water ingereden. Volgens de politie maakt de bestuurder het goed. De N978 tussen Leek en Enemateel is vanaf vandaag 6 weken lang dicht. Dat gebeurt vanwege groot onderhoud. Zo wordt het asfalt vernieuwd en worden de bermen verstevigd met beton. Ook krijgen fietsers meer ruimte, waardoor de weg smaller lijkt. Na deze klus is de bebouwde kom van Enemateel aan de beurt. Daarna het deel van de weg richting Zuidhorn. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A7 of de N388 bij Boerakker. Steeds meer mensen lopen rond met een AI-bril. Een gewone bril die ook kan filmen en met AI werkt. In Groningen reageren instellingen daar heel verschillend op. Sommige organisaties hebben het gebruik of het dragen van zo'n bril al verboden. Volgens privacy-expert Trix Mulder van de Hanze Hogeschool is de regelgeving over dit soort brillen een ingewikkelde kwestie.
11: Ik denk dat je niet zozeer moet kijken naar de bril, maar veel meer moet kijken naar wat kun je ermee. Dus dat heimelijk opnemen, dat schadelijk opnemen. Dat je daar gewoon strenger naar moet kijken en daarna moet kijken. Dus wat kun je ermee? En dat eventueel juridisch nog strenger aanpakken. En vooral ook goed kunnen handhaven.
10: De Martinikerk krijgt vandaag zijn windhaan terug. De afgelopen 3 maanden werd de kerk uit 1225 onder handen genomen, waarbij de windhaan een nieuwe laag bladgoud kreeg. Maar er is nog veel meer gebeurd, vertelt bouwmeester Anne Wieringa.
12: Er is werk aan de jas van de kerk gebeurd. Hè. Het metsel- en voegwerk is behandeld. Er is geschilderd. De leien op het dak die zijn vervangen die kapot waren. En al het loodwerk is gecontroleerd. Alle lekke naden zijn gesoldeerd. Dus er is echt heel veel onderhoudswerk is er gebeurd.
10: Straks om 11 uur plaatst commissaris van de Koning René Paas de windhaan terug op 36 meter hoogte. En net als in de vorige 6 edities kwamen FC Groningen en FC Twente gisteren uit op een gelijkspel. In de Euroborg werd het 2-2. Die stand was al bij rust bereikt. FC Groningen kwam vroeg op achterstand na een fout van keeper Etienne Vaassen, maar kwam snel weer langs zij dankzij goals van Tom van Bergen en Tigo Land. Wout Weghorst scoorde net voor rust de 2-2. Ondanks het gelijkspel was coach Dick Lukien na afloop zeer te spreken over zijn team.
13: Ik kan daar prima mee leven, want ik vond het eigenlijk een topwedstrijd. Je voelde ook in het stadion hè, dat iedereen ook wel vrede had met die 2-2. En dit is denk ik voetbal zoals voetbal bedoeld is. Ook het publiek vermaken en twee ploegen die er vol voor gaan.
10: En meer over die wedstrijd lees je straks op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Mark, dankjewel. Zometeen in Nuizen en Marum kregen knielmilitairen zaterdag een speciale status. Hoor je zo nog meer over? Ons loop het vuur gaat over theaterbezoek en een top 3 van mannen met baarden.
14: Ik denk dat deze zanger wint qua baard.
9: Ja, nou, ze waren met z'n drieën, 2 met een baard.
14: Ja.
9: En de enige die geen baard had, heette Dan Beard. Die is onlangs trouwens overleden. En ZZ Top, Gimme All Your Loving.
15: Al die willen de kabel varen, voeten mannen met baard. handen zijn.
9: Ja, Benny en Plien komen hier mee.
14: Ja.
9: Het is wel leuk. Ancora is een van de weinig liedjes over baarden. En niet door mensen met baarden. Van mij hebben de mannen van Ancora zelf geen baard.
14: Opvallend weinig baarden in de videoclip.
9: Ja, ja, ja. Ja. Ja, Gea de Jonge komt met Direct en Soldier On. En hiervoor moeten we even flink terug in de tijd, maar dit was ook een baard, zeg. Dat is Willem Duin, hè? Als Mouth in Mouth en McNeil. En How Do You Do? Ja, en dan kom ik toch nog bij een discussiepuntje aan. Even hier in de groep gooien. George Michael had natuurlijk uiteindelijk wel een hele mooie baard, hè, toen hij wat in zijn ruigere periode kwam.
10: Zeker.
9: Maar toen hij dit nummer opnam, wat een prachtig mooi nummer, dus Carol Swisman, had hij nog wel zo'n echt zo'n gladde huid.
14: Hmm.
9: Ja, we rekenen George Michael.
10: De baard was er al in spirit.
9: Nou, ja.
14: Ja, dat denk ik ook. Ja.
9: 050-3188-288. Mannen met baarden in onze top 3. Hier is Harma met het weer.
14: Door de bewolking van vanmorgen en ook hier door een spatje regen breekt de zon storig aan deur. Vanmiddag wordt 24 tot 27 graden met een motige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wordt de kans op buigrootte met een minimum van 17 of 18 graden. En buiten is moois bewolkt met eerst wat lichte regen, dan een droge periode. En in de middag volgt een actieve regengebied. En de temperatuur komt nooit hoger dan 18 of 19 graden.
16: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
17: Ik heb trek in iets lekkers.
18: Neem de appels van Oudebos.
17: Iets zoets.
18: Of de pruimen van Oudebos.
17: Iets fris en sappigs.
18: Oudebos.
17: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
19: De Winter Riool Service
20: lost elke verstopping en lekkage snel op.
19: De Winter Riool Service.
20: Kijk op uriool.nl.
21: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
22: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
23: Goedemorgen.
24: Goedemorgen.

0: George Harrison en Got My Mind Set on You. 2 jaar na de aankondiging was het dan zover. In Nuis en Marum kregen knielmilitairen afgelopen weekend een speciale status. Nabestaanden hoeven niet langer voor hun grafrechten te betalen en de gemeente doet het onderhoud. Daarnaast werden gedenktekens onthuld ter nagedachtenis aan de Molukkers die nooit konden terugkeren naar hun huis. Verslaggever Daniel Telen was bij de herdenking en sprak met één van de nabestaanden.
1: Ik sta hier als kleinzoon, zoon van knielmilitair.
2: Zo vertelt Daniel Matu Alatupau. Hij was samen met ruim 100 andere nabestaanden aanwezig bij de onthulling van een plaket ter nagedachtenis aan de knielmilitairen, hun partners en de gezinnen.
1: Deze dag betekent veel voor mij, omdat sowieso de erkenning en de herdenking aan onze opa's, vaders, die hier naartoe zijn gekomen.
2: Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog vochten knielmilitairen tegen Indonesische nationalisten om het Nederlandse gezag te herstellen. Omdat de Molukse soldaten trouw in opdracht van de Nederlandse kroon hadden gevochten, werden ze na de oorlog door de nieuwe Indonesische regering gezien als landverraders en waren ze niet welkom. Ze verbleven daarom in Nederland, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden werden opgevangen, veelal in kampen. Ze verbleven hier in de hoop ooit weer terug te keren naar Indonesië. Maar dat gebeurde niet.
3: Wat heeft u van uw grootouders gehoord over de tijd hier?
1: Veel. De leed, de pijn, de verdriet. Maar daarentegen, hier in Nederland gekomen, hebben we toch de opvoeding gekregen om naar de toekomst te kijken. En ja, toch je draai hier moeten kunnen vinden en je opleiding goed kunnen volgen. En dat is, wij zijn goed terechtgekomen.
3: Wilt u en kunt u iets vertellen over het leed dat uw grootouders hier hebben meegemaakt?
1: Ja, het land verlaten. En de pijn en de verdriet die ze hebben meegemaakt, was niet te beschrijven. En ze hebben het al gezegd dat ze pijn hebben, maar ze uiten het niet. Ze houden liever voor hunzelf. Maar toch, door de tranen heen, voel je het wel. En dan ben je als kind toch te bang om te vragen om het niet te laten, de wond weer open te maken.
3: Wat had dit betekend voor uw ouders en grootouders als zij hier vandaag konden zijn?
1: Emotie, veel emotie. Het brengt je toch weer terug. De dag dat ze dan vertrokken zijn, hier naartoe. En door de jaren heen hebben ze met vallen en opstaan, hebben ze veel meegemaakt. En toch hun gezin staande te kunnen houden en te kunnen opvoeden.
3: Het is wel heel knap dat ze eigenlijk dat generationele trauma voor een gedeelte hebben kunnen doorbreken.
1: Nou dat, en dat zie ik aan mijn vader ook. Met weinig woorden heeft hij toch gedaan. Hij heeft de wereld zien veranderen. Hij had geen keuze om mee, hij moest meegaan. En dat heeft hij ook gedaan. Sinds hij zijn kleinkinderen hebben gekregen, is hij helemaal gaan veranderen. En dat zie je gewoon. En dat siert hem eigenlijk. Ja, dat siert hem.
3: Het is uiteindelijk maar een plaket, maar het betekent zoveel meer.
1: Precies. En ja, goed. En ik ben daar een nazaat van. Ik heb nog 8, we zijn met z'n 9 in de familie. En we dragen allemaal hetzelfde. En we voelen allemaal hetzelfde.
0: Bijdrage werd gemaakt door Daniel Telen.
4: Lopend vuur.
0: Andere zaken dan aan de orde. Het nieuwe theaterseizoen is van start gegaan. We spraken daar nog over afgelopen vrijdag hier in de ochtendploeg. Honderden voorstellingen tot aan juni. Maar zo lang loopt het theaterseizoen. Bij al de theaters in onze provincie. Voor elk wat wils, zeggen ze dan. Maar ja, daar moet je ook wel voor betalen. Hè? Nou, gemiddeld tussen de 25 en 30 euro zo'n beetje een prijs voor een ticket. Echt grote voorstellingen betalen wel wat meer. Kleine voorstellingen wat minder. Nou, er komt misschien wel een drankje overheen. Of een klein hapje. Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over. Ons lopend vuur, we hebben allemaal binnengekregen, Daphne.
5: Nou, Wubbe is het ermee eens. Die heeft al 3 voorstellingen geboekt en daar komen nog wel meer bij. Dus die gaat nog even de folders doorspitten.
0: Ja, mooi.
5: Swani ook, zeker weten. Ik ben gek op muziek en ik ga zeker meerdere keren per jaar naar het theater. Muziek, musicals en soms ook naar cabaretiers. Ze heeft een zeer uiteenlopende smaak. En het kan dan ook echt van alles zijn. Meestal gaat ze met haar lieve mams of met een groep vrienden van het koor. Nou, hartstikke
0: leuk.
5: Gezellig.
0: Ja, zeker.
5: Ja, Jannie heeft er ook wel geld voor over. Ook al is het maar een paar keer per jaar. We genieten er altijd van. En ze heeft er een spaarpotje voor.
0: Dat kan ook.
5: Ja, want een avondje uit, zegt ze, is echt goed voor de mens.
0: Ja, zeker. Ja.
5: Dus daar spaart ze gewoon voor. Trudy die gaat samen met een vriendin en dan proberen ze elk jaar een variatie van dingen uit te zoeken. Muziek, toneel en cabaret.
0: Voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over, is ons lopend vuur. Nou, niet veel tijd heb je nodig om even te stemmen. Via rtvnoord.nl en de app van Noord, tussenstandje nu. 46% zegt eens, voor theaterbezoek heb ik tijd en geld over.
6: Top 3.
0: En nu tijd voor onze top 3. Als gezegd, afgelopen weekend was het de dag van de baarden.
5: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk voor jou, Daphne. Als baardenliefhebber heb ik voor jou 3 artiesten met een baard. Wat dacht je van Kenny Rogers samen met Dolly Parton en Islands in the Stream?
5: Ja.

0: wat een baard ook, hè. Mooi. TikTok Tammo en grunnige lucht in onze top 3 met baarden. Top 3. Femke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een nieuwe week met een nieuwe ochtend. Met de ochtend door en de eerste plaat natuurlijk die wij moeten raden.
1: Ja.
0: Zetten de stand weer op 0-0.
1: Ja, zo is het.
0: Na onze nederlaag vorige week die wij ruim erkend hebben.
1: Ja, nou deze week weer een nieuwe kans om die nederlaag om te zetten.
0: Zet deze week Mark in, hè? Dus,
1: ja, precies.
2: Ja, vorige keer niet zo goed, maar...
1: Nou, wie weet, vandaag wel. Deze snotterende huilenbalken bepalen zelf waar ze naartoe rijden.
2: Snotterende huilenbalken.
0: Oh ja... Sniffende tears natuurlijk, een driver's seat.
1: Ja!
0: Ja.
1: Ja. Yes.
0: Nou, dat duurde heel even voor het kwartje viel, ja, maar...
1: Hij viel wel.
0: Ja, hij viel uiteindelijk wel, ja. Ja, fijne eerste plaat. Zometeen in een nieuwe ochtend door. Nou, het wordt een hele mooie dag vandaag. Of zoals Harma dat omschreef, een topdag. Dus blijf die topdag lekker bij ons bij Radio Noord. Ja, deze mag niet ontbreken in onze top 3. Anita, Hans, Richard, Gina, Janneke, Auke kwamen met... De mannen met baarden, toch? ZZ Top, Gimme All Your Loving. Mooie maandag. Bye.

0: Dank u wel. Goedemorgen verder. Fijne dag. Dag. Dag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
6: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 10 uur.
12: Dorold Megens met het NOS-journaal. De grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
13: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
12: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
14: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
12: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
16: Riga.
17: Riga Keukens, daar word je blij van. Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Riga. Vega Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus. Riga Keukens, daar word je blij van.
18: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
19: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
20: Radio Noord.
21: De Ochtenddooi.
22: Met Femke de Wallen.
23: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de Ochtenddooi. Zometeen gaan we naar Texas. Maar eerst Sniff in the Tears en Driver's Seat.

toch wel heel erg leuk vinden, hoor. Toen ik jong was, was country music absoluut heel erg voor ja, losers, nerds. Dat was gewoon absoluut niet stoer. En nu staat het gewoon in de Nederlandse hitlijsten. En dan ook nog dit type country. Wel echt ouderwetse Amerikaanse 80s, 90s country. Ik vind het geweldig. Ella Langley hoorde je. En Choose in Texas op Radio Noord in de ochtend door. Op deze maandag 7 september. Ja, en we krijgen gewoon een soort cadeautje. Het wordt vandaag gewoon lekker warm. Het zonnetje schijnt. Dus we gaan er gewoon lekker van genieten. Wat zeg jij?

zulk mooi weer is, dan is er vast een liedje waar ik jou vandaag heel erg blij mee kan maken. Een plaat waarvan jij zegt, daar heb ik zin in vandaag op deze prachtig mooie maandagochtend. Misschien vond je het wel lastig om vanochtend naar je werk te gaan. Of misschien juist niet. Dacht je, yes, ik heb er weer zin in. Nou, er is vast een plaat die daarbij past. Een plaat die jou de ochtend doorhelpt. Wat je dan ook maar gaat doen vandaag. Misschien ben je aan het werk. Misschien ben je lekker vrij vandaag. Misschien ben je op vakantie. Ben je aan het sporten, aan het wandelen, aan het fietsen, aan het poetsen. Aan het schoonmaken, ben je in de tuin bezig? Vertel mij welke plaat daarbij past. Want dit is je kans. Jij bepaalt zometeen het geluid op Radio Noord. Binnen nu en een minuutje over 6, 7, dan ga ik een plaat draaien. En dat is misschien wel de plaat die jij heel graag wil horen. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even een appje sturen. 050-3188-288. 050-3188-288. Welk liedje mag ik zometeen voor jou draaien op deze prachtig mooie maandagochtend?

0: Ja, deze past wel mooi bij deze dag van vandaag. Bert Harris en de Nozem en ik, Daans Deur op Radio Noord. Katja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou vandaag?
1: Ja, goed hoor.
0: Hoe blij ben jij met dit weer?
1: Nou, ik ben wel blij.

0: Ja, ja? Nee, ga maar door hoor.
1: Ik heb hem live gezien in Oosterpoort. En daar zong hij eerst allerlei nummers die absoluut niet bekend waren. Dus de hele zaal had zoiets van, wat gebeurt hier? En toen kwamen alle oude nummers. En toen kwam You Are So Beautiful. Oh mijn god, ja, dat gaat me dan over mijn been. Ja, ja, heel ontroerend vind ik het vooral.
0: Ja. Ja. Hij zingt het ook gewoon heel mooi, hè?
1: Hij zingt het heel mooi. Ja,
0: met dat rauwe geluid.
1: Ja,
0: mooi.
1: Ik wil hem op mijn uitvaart.
0: Oh.
1: Zo mooi vind ik hem.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Ja, dat vind absoluut. Ik zo knap dat je daar nu al over durft na te denken.
1: Oh ja, hè? Geen probleem.
0: Nee, vind je dat niet?
1: Nee, ik heb veel meer nummers al. Nou, dit wil ik nog en dat wil ik nog.
0: En heb je dat dan ook al ergens opgeschreven, zeg maar?
1: Ja, dat heb ik opgeschreven, ja. Ja.
0: Oké. Okay. Wauw, wat goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, ik vind dat... Stel je voor dat verkeerde liedjes goed gespeeld worden.
0: Ja. Ja. Nee, dat... Nee, dat ze ineens iets gaan kiezen waarvan jij denkt van dat je kijkt van boven. Ja, hallo, wat doen jullie nou? Dit vind ik helemaal niks.
1: Nee. Dus ik hou dat graag in eigen hand.
0: Nou, ik geef je ook groot gelijk ook. Ik ga hem voor je draaien. Joe Cocker, You Are So Beautiful. Katja, ik wens jou een hele fijne dag.
1: Nou, ik jou ook. Dankjewel.
0: Doeg.
1: Oké, doeg.

0: Het origineel is natuurlijk van Joni Mitchell, maar deze mag er ook zijn hoor. Counting Crows en Michelle Branch en Big Yellow Taxi op Radio Noord. Zometeen is het de tijd voor het laatste nieuws. Of is het Vanessa Carlton? Vanessa Carlton, die was het. Vanessa Carlton en Counting Crows. Excuus. Zometeen het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat zit er zometeen in?
1: Ja, een nieuwe variant van ChatGPT en Gemini. En die komt uit Groningen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Het is bijna 1 minuut over 10:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws. Met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Martinikerk krijgt vandaag zijn windhaan terug. De afgelopen 3 maanden werd de kerk uit het jaar 1225 onder handen genomen. Daarbij kreeg ook de windhaan een nieuw laagje bladgoud. Daarnaast is de kerk weer wind- en waterdicht gemaakt, waarmee de kerk naar verwachting weer 5 tot 10 jaar mee kan. Die tijd dient als overbrugging tot een grotere restauratie, vertelt bouwmeester Anne Wieringa.
15: Wat we nu gedaan hebben is echt ervoor zorgen dat de jas dicht is, zodat we dus echt tussen de komende 5 en 10 jaar naar een nieuwe restauratie toe kunnen werken. Het koor, de achterkant van de kerk, is van de 60 jaren, en het voorste gedeelte, het schip zoals wij dat noemen, is van de 70 jaren. Ja, en dat verdient gewoon 1 keer in de 50 jaar gewoon echt een grote restauratie.
1: Straks om 11:00 wordt de windhaan geplaatst door commissaris van de Koning René Paas. Een Nederlandse variant op AI-chatbots als ChatGPT en Gemini, dat is waar Jantina Doornbos uit Groningen aan werkt. Ze bouwde het digitale platform Loose AI, een Groningse AI-tool dat alleen data van Nederlandse bodem gebruikt. Ze legt zelf uit waarom ze dat belangrijk vindt.
16: Nou, wij zijn als Europa heel erg afhankelijk van Amerika en van China. En dat betekent dat onze data dan in Amerika ligt en dat we daar betalen, maar dat we daar ook afhankelijk zijn. Want als Amerika zegt, nou, je mag niet meer bij je data, kan je er dan intussen niet meer bij.
1: Volgens Doornbos zijn Nederlandse AI-tools nog maar het begin. Volgens haar zijn er meer datacenters en investeringen nodig om onafhankelijk te worden van Amerika en China. Bij het AZC in Ter Apel is gistermiddag 1 persoon aangehouden bij een grote vechtpartij. Dat gebeurde op het terrein voor het aanmeldcentrum. De verdachte droeg een mes bij zich. De politie heeft een stroomstootwapen gebruikt bij de aanhouding. En waar de mannen van FC Groningen op een gelijkspel bleven steken dit weekend, hebben de vrouwen ook hun tweede wedstrijd in de tweede divisie A gewonnen. In Amsterdam werd zaterdagavond Jong Heren United met 2-1 verslagen. Celine Agema maakte de winnende. Eerder wonnen de vrouwen al met 7-1 van Heerenveen. De FC is de enige club die nog ongeslagen is in hun divisie. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel, Fleur. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
17: Door de bewolking van vanmorgen en ook hier en door een spatje regen breekt de zon storig aan deur. Vanmiddag wordt 24 tot 27 graden met een motige zuidwestenwind. Vanochtend en vannacht wordt de kans op buigroten met een minimum van 17 of 18 graden. En maar is moois bewolkt met eerst wat lichte regen, dan een droge periode. En in de middag volgt een actief regengebied. En de temperatuur komt nooit hoger dan 18 of 19 graden.
0: Dankjewel, Harma. Ja, ik heb er weer zoveel zin in. Zometeen dan maak je kans op het hele leuke Grunnigse dobbelspel Fiefgeliek. Eigenlijk gewoon het klassieke dobbelspel, maar dan in het Grunnigs. Wat je ervoor moet doen om hem te winnen, dat vertel ik je allemaal zometeen.
9: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gang en diners, al voor €169.
12: Voordeeluitjes.nl. De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
18: Blijenberg.nl.
19: Oh, die van die deuren.
18: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
20: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
12: Voordeeluitjes.nl.
21: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Ja, dat is niet veranderd. Het is druk momenteel. Toontje Lager en zoveel te doen op Radio Noord.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, zo is het. Ik heb hier namelijk een heel leuk spel voor jou klaar liggen. Dat kan jij winnen. De Groningse versie van het klassieke dobbelspel. Met de naam Vief Galiek. Hoe werkt het? Nou, precies hetzelfde als dat dobbelspel. Je hebt 5 dobbelstenen en dan ga je dobbelen. En dan moet je dat allemaal invullen op zo'n briefje. Maar het staat allemaal in het Grunnigs. Je hebt ein, twijn, draai, nou vijs, vieben, al zessen. Draai van een soort, waaien van een soort, volle bak, lutje, strot. Nou, de kist het allemaal wel. Jij kan het winnen en wij doen dat op een hele leuke manier. Ik heb namelijk gewoon dat bakje met 3 dobbelstenen erin dit keer. Ik ga zo meteen dobbelen. En er komen 3 cijfers uit. En als die 3 cijfers nu in jouw telefoonnummer zitten, en dan heb ik het over het nummer na de 06. Dus de 0 en de 6 tellen niet mee. Maar echt die 8 getallen die daarna komen. Mochten die 3 getallen corresponderen met de getallen in jouw telefoonnummer, volgorde maakt trouwens niet uit, hè? Dat is gewoon random. Dan mag je bellen. Gewoon direct bellen als je denkt, hey, die 3 cijfers heb ik in mijn telefoonnummer. Gewoon direct bellen met 050-3188-288. Klopt het allemaal? Dan haal ik je een uitzending en dan win jij dus Vief Galiek. Dus, ik zou zeggen, laten we dobbelen. Vief Galiek! Ik heb dat bakje zo, een beetje schudden, zodat het allemaal wel een beetje eerlijk gaat. De 6 hebben we trouwens veranderd in mooi. En dan mag ik zelf kiezen of het een 0 is of een 6. Nou, we gaan eens even kijken. Zo. Ah, ik zie een 1, een 4 en een 5. Dus als jij na 06 een 1, een 4 en een 5 in je telefoonnummer hebt en de volgorde maakt nogmaals niet uit, dan mag je nu bellen 050-3188-288. Goedemorgen, met wie?
3: Jacques, goedemorgen.
0: Jacques, goedemorgen. Jij was heel snel.
3: Ja, intypen en wegwezen, hè?
0: Ja, precies. Zat je al klaar of heb je echt onder mijn hele verhaal de boel ingetoetst?
3: Nee, ik was al aan het intoetsen, dus ik denk, zodra het de juiste nummers goed zijn, druk op de knop en gaan.
0: Kijk.
3: Nou, dat ging goed.
0: Ja, want jij wil dus heel graag dat dobbelspel winnen, begrijp ik.
3: Ja, vooral de Gronings dobbelspel, hè, dat is helemaal leuk.
0: Ja, ben je een beetje van de spelletjes?
3: Soms wel, ja.
0: Ja.
3: Vooral de winteravond weer straks.
0: Ja, en dan leuk toch, gezellig met vrienden of met gezin of zo.
3: Ja, daarom.
0: Ja, ja, lekker drankje goed erbij, hapje en zo. Goed muziekje.
3: Beetje chips erbij.
0: Beetje chips erbij.
3: Kom.
0: Heerlijk.
3: Daarom.
0: Ja, dan moeten we nog één ding even tackelen. Want heb jij inderdaad een 1, een 4 en een 5 in je telefoonnummer? Ik heb hem hier in beeld. En ik heb hem natuurlijk al gezien. Ik heb hem natuurlijk al gezien. Ja hoor, hij zit erin. Gefeliciteerd.
3: Ja, super, dank je.
0: Anders had ik natuurlijk niet opgenomen, Jacques. Dat snap je, hè?
3: Ja, daarom. Dat is helemaal goed.
0: Ja, hij zit erin. Hij komt jouw kant op. Als je even aan de lijn blijft, dan gaan we zorgen dat het allemaal jouw kant op komt.
3: Helemaal goed, super.
0: Goed
3: dank
0: zo.
3: Je.
0: Hey, Jacques, fijne dag, hè?
3: Fijne dag verder. Ja,
0: stelde.
3: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Zometeen share op Radio Noord. Maar eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All op Radio Noord.

0: 6 op Radio Noord en Wonderwall in de ochtend door. En zometeen dan gaan we nog een spelletje spelen. Tel en bel en ik heb me toch een opdracht voor je. Je moet aan de bak, je moet flink aan de bak zelfs. Wat je ermee kunt winnen, dat hoor je allemaal zometeen na de klok van 11 uur.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NRV.
3: En waarom NRV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Wouter Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
12: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
11: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op
13: deschaapsberg.nl.
14: De bladeren vallen en de

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Vergaderen en ontspannen.
3: De Schaapsberg.nl.
4: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Radio Noord.
6: De ochtend door.
2: Met Femke de Wallen. Pak je pen en papier erbij, want we gaan zo meteen tellen en bellen met een flinke uitdaging. Je hoort welke plaat het is na Taylor Swift en Wham. Dit is

Soms weet je gewoon dat iemand belangrijk voor je is. Ook al ben je al heel lang uit elkaar. Of zijn de omstandigheden gek. Dan is, ja, je weet gewoon, dit is mijn persoon. Ik vind jou gewoon heel erg leuk. Je kunt het ook toepassen, dit liedje, op het verhaal van Jessie uit Toy Story 5. Want dat was uiteindelijk de inspiratie om deze plaat te schrijven. Dat je het even weet. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You op Radio Noord. En dan gaan we aan de bak, tenminste. Ik ben al aan de bak geweest. Nu is het jouw beurt, want we gaan deze plaat tellen.

Ja, dit is Queen en Bicycle Race. En je voelt hem al aankomen. We gaan bicycle tellen. En ook alleen het woord bicycle, dus bike telt niet. Nee, het gaat echt alleen om het woordje bicycle. Als jij mij zo meteen kunt vertellen hoe vaak je die kant voorbij hoort komen in deze plaat, dan mag je bellen op 050-3188-288 om kans te maken op dat hele leuke schoudertasje van RTV Noord. Het donkerblauw is die, staat mooi op, hartstikke leuk ding, super hip. Kan van jou zijn als je meedoet dus aan tel en bel en meetelt met het woordje bicycle. Ik wens je nu al heel veel succes. Tel en bel.

0: je mag bellen. 050-3188-288. Om kans te maken dus op die fanny pack. Dat hele leuke schoudertasje kan van jou zijn. Als je dus meedoet. En ik zie dat de lijnen echt al helemaal plat liggen. Goedemorgen met wie?
1: Goedemorgen Henk.
0: Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, hoe is het met jou vandaag?
1: Ja, wel goed.
0: Mooi. Mooi. Ja, lekker, ja. Hè?
1: Prachtig, hè? Ja, zeker.
0: Ga je nog wat leuks doen?
1: Ik ga vanmiddag met mijn kameraad. En daar ga ik elke middag, maandagmiddag heen. In het huisje. En daar ga ik een beetje werken voor mezelf. Een beetje boekjes maken en dat soort dingen.
0: Ja. Zijn je nou Lippenhuizen?
1: Eppenhuizen.
0: Sorry?
1: Eppenhuizen.
0: Oh, Eppenhuizen. Ja, nee, helder. Ja, ik denk... Oh. Nee. Helemaal goed, dan weet ik even waar we liggen geografisch. Vind ik altijd erg fijn.
1: Ja.
0: Hey, Henk.
1: Ja.
0: Hoeveel
1: bicycles
0: heb jij geteld?
1: Het was maar één bicycle, maar er waren 34 stuks.
0: 34, zeg je?
1: Ja.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Oh.
0: Nee, je bent wel redelijk in de buurt, maar het is niet goed, helaas.
1: Nou, jammer dan.
0: Ja,
1: oké,
0: hey,
1: beter.
0: Fijne middag vanmiddag, hè?
1: Ja. Oké. Dank je.
0: Doei. Hoi, hoi. Goedemorgen, met wie?
2: Met Henry.
0: Hey, Henrik, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Nou, kwam je er wat uit?
2: Ja, ik hoop het wel.
0: Nou, wat denk jij dan? Want Henk zei 34. Wat denk jij?
2: Ik zei 34, ja. Ik denk van 38.
0: Nee, nee, wederom ook wel echt heel warm. Maar het is niet goed.
2: Ja, oké. Okay, dan gaan we weer verder.
0: Oké.
2: Okay.
0: Dag. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi. Hoi.
0: Goedemorgen, met wie?
3: Met Tineke.
0: Dag, Tineke. Hallo.
3: Hallo.
0: Nou, waar kwam jij op uit?
3: 37.
0: 37. Ja, we hadden de 34, we hadden de 38. Jij zegt 37. Is dat in de buurt of is het goed? Nou, Tineke, het is goed.
3: Nou, geweldig.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ga jij nog wat leuks doen met het mooie weer?
3: Nee.
0: Helemaal niks?
3: Nee, misschien vanmiddag nog iets in de tuin, maar ik ben nu thuis bezig.
0: Oh, nou dat is ook belangrijk. Moet ook gebeuren, toch?
3: Ja.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, blijf lekker aan de lijn. Dan gaan we zorgen dat die prijs jouw kant op komt. En wat je dan ook gaat doen vandaag, ik wens je er heel veel plezier bij. En geniet van het mooie weer.
3: Dankjewel.
0: Okay.
3: Jij ook.
0: Dankjewel. Spreek je zo.

0: Ze stond ook bekend als voetbalvrouw, maar zingen kan ze ook zeker. Cheryl Cole, Fight for This Love op Radio Noord. En zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit er zometeen in?
1: Ja, nog meer voetbal, want dan horen we waar de trainer van FC Groningen, Dick Lukien, prima mee kan leven.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Het is exact 11:30 geworden, tijd voor het laatste nieuws. Met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een Nederlandse variant op AI-chatbots als ChatGPT en Gemini, dat is waar Jantina Doornbos uit Groningen aan werkt. Ze bouwde het digitale platform Loose AI, een Groningse AI-tool dat alleen data van Nederlandse bodem gebruikt. Met het model wil ze ervoor zorgen dat Nederland minder afhankelijk wordt van Amerika en China. Het platform is voor iedereen toegankelijk, vertelt Doornbos.
7: We hebben Loose helemaal open source gemaakt. Wat betekent dat iedereen het model kunt downloaden en weer ergens kan gaan gebruiken. Dus als ik er niet meer ben, is de gedachte dat de rest van Nederland daar dan wel gewoon bij kan. Want dat vind ik heel belangrijk. Dat we AI, we hebben met z'n allen data verzameld op het internet gegenereerd. Dat we dan met z'n allen wel bij kunnen blijven. Dus dat niemand daar de leider in is, als het ware.
1: Bij het AZC in Ter Apel is gistermiddag 1 persoon aangehouden bij een grote vechtpartij. Dat gebeurde op het terrein voor het aanmeldcentrum. De verdachte droeg een mes bij zich. De politie heeft een stroomstootwapen gebruikt bij de aanhouding. En het openluchtzwembad in Hoogkerk wil langer open blijven. Vorig jaar eindigde het seizoen in oktober, maar dit jaar wil de organisatie dat het bad een maand langer open blijft. Het bad is vanaf september alleen in de ochtenden open, maar wil dat ook uitbreiden. Een van de redenen is het warme weer dat we vorig jaar in september ook al gehad hebben. Ook zijn er volgens het zwembad mensen die graag buiten het reguliere openingsseizoen in de open lucht willen blijven zwemmen. En net als in de vorige 6 edities kwamen FC Groningen en FC Twente gisteren uit op een gelijkspel. In stadion Euroborg werd het 2-2. FC Groningen kwam al vroeg op achterstand, maar dankzij goals van Tom van Bergen en Tigo Land werd het 2-1 voor de FC. Wout Weghorst scoorde net voor rust de 2-2. Ondanks het gelijkspel was coach Dick Lukien na afloop te spreken over zijn team.
8: Ik kan daar prima mee leven, want ik vond het eigenlijk een topwedstrijd. Je voelde ook in het stadion, hè, dat iedereen ook wel vrede had met die 2-2. En dit is denk ik voetbal zoals voetbal bedoeld is. Ook het publiek vermaken en twee ploegen die er vol voor gaan.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
9: Door de bewolking van vanmiddag en ook hier en daar een spatje regen breekt de zon storig aan deur. Vanmiddag wordt 24 tot 27 graden met een matige zuidwestenwind. Vanochtend en vannacht wordt de kans op buigroten met een minimum van 17 of 18 graden. En maan is meest bewolkt met eerst wat lichte regen, dan een droge periode. En in de middag volgt een actieve regengebied. En de temperatuur komt nooit hoger dan 18 of 19 graden.
0: Dankjewel.
10: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
14: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
12: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
15: Riga!
12: Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Mulders Meubeldorp.
17: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgeloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.

0: Ik zit deze platen beluisteren en denk, dit had ik eigenlijk eventjes moeten doen. Als je namelijk luistert naar het stringarrangement van deze plaat, dat zou gewoon veel muziek kunnen zijn. Als je alle muziek wegstript en alleen de strijkers overhoudt, ja, dan kan je volgens mij een enorme dramatische scène ontwikkelen met de muziek die je hoort. Ga ik nog een keer doen, hou je voor mij te goed. Luister er maar eens naar, is echt prachtig gearrangeerd. ABC and the Look of Love hoor je op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, want het is de hoogste tijd om eens eventjes te kijken naar de top van de Noord 9. De bovenkant van de lijst, de hitlijst van Radio Noord met de 9 populairste platen van dit moment. Er staat een nieuwe plaat in de top 3. Ik ga zo meteen de nummer 4 voor je draaien. Die stond vorige week nog op nummer 3. Maar die is uit de top 3 gekikt. Op nummer 1 wel nog steeds Samsland en Dada Dansen voor de 6e week op rij. Ja, die moet nog wel even een stukje verder om het record te verbreken van Birdie. Want die stond maar liefst 11 aaneengesloten weken op nummer 1. Of dat Samsland ook gaat lukken, ja, dan moeten we eventjes afwachten nog. Zijn we nog wel wat weken te gaan. Ja, en dan een nieuwe in de top 3. Dat is deze plaat. Een aantal weken geleden nog Gronings goud. Maar vandaag dus op nummer 2 in de Noord 9. Erwin de Vries.
3: Kom je om, doe hip-hop de ring. Kom je om, doe stoel.
0: Met Testosteronie dus op nummer 2. Gevolgd door de nummer 3. Dat is Marieke Schenk en Adrenaline. Adrenaline.

Ja, en deze plaat stond vorige week nog op nummer 3. Dat hele leuke liedje van Artie Barrett, moet ik zeggen, en Robin IJzerman. There Will Never Be Another.

0: Het is de soundtrack van Zootropolis 2, maar ook gewoon een heel leuk liedje. Shakira en Zoo hoorde je op Radio Noord. Ondertussen is het nog exact op 2 seconden na 7 minuten, dan is het 12 uur. En ja.
1: Precies nu.
0: Precies nu. Cool. Ja, nu is het alweer 4 seconden geleden, maar goed, je snapt het principe. Nieuwe, nou, goedemorgen.
2: Mooi.
0: Hoe is het?
1: Goed. Ja, jij zei Zootropolis. Is dat weer iets wat ik niet heb meegekregen?
0: Zootropolis is een aantal jaar geleden is het eerste deel uitgekomen. Ik vind het echt een fantastische animatiefilm.
1: Over dieren, denk ik.
0: Ja, het gaat eigenlijk over een konijn. Die wordt politieagent in een dierenwereld.
1: Oké. Okay.
0: Maar dan komt ze tot de ontdekking dat er iets geks aan de hand is. Dat er stelselmatig roofdieren eigenlijk worden verwilderd.
1: Ja.
0: Om de roofdieren uiteindelijk allemaal op te sluiten. Want de roofdieren en de gewone dieren die leven zeg maar in harmonie met elkaar.
1: Oh.
0: Nou, echt een hele leuke film. En er is nu deel 2. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Maar
1: het gaat ook diep dus.
0: Ja, het gaat heel diep. Maar alle Disney films en Pixar films ja. En zo gaan tegenwoordig diep, hè?
2: Klopt.
0: Ja, het is niet alleen maar
1: het is niet meer Belle en Beest.
0: Mannetje ontmoet vrouwtje en ze leven nog lang gelukkig.
2: Nee.
0: Dat is namelijk in de realiteit ook lang niet altijd zo. Dat
2: gebeurt nooit.
0: Nou ja, soms wel.
2: Okay.
0: Onze collega Edwin is vandaag 30 jaar getrouwd.
1: Ja, mooi.
0: Ja, heel toch mooi, toch?
1: Ja, dat is echt heel mooi.
0: Pas weer heb ik het over.
1: Ja, ja.
0: Ja, dus het kan wel nog.
1: Ja, het kan zeker.
0: Zeker.
1: Klopt.
0: Goed.
1: Nou, misschien daaraan vasthangend. Het onderwerp voor altijd wat anders. Hou je vast. We gaan praten over seks.
0: Oh.
1: Ja. Easy Toys is, het bedrijf Easy Toys is verhuisd uit Veendam. We gingen een tijdje al wat slechter. Nou, die zijn ergens anders in het land gaan werken. Maar
0: ja.
1: De nieuwe directrice die heeft het ook heel veel over de taboe op, het taboe op praten over seks. En toen dacht ik, ja. Ik ben ook hartstikke preuts eigenlijk.
0: Ja, herken je dat? Dat je er moeilijk over praat?
1: Ik wel. Ja, ja. Maar toen dacht ik, misschien moeten we ze even met z'n allen proberen dat taboe te doorbreken. Dus het is een risico. Want
0: ja, je durft
1: gaat
0: wel.
1: Vragen aan mensen om te bellen over iets waar men niet graag over praat. Laat staan met Radio Noord, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar we kunnen daar natuurlijk wel een beetje omheen werken. Dus ik ben bijvoorbeeld wel heel benieuwd. Hoe ging dat gesprek over de bloemetjes en bijtjes bij jou vroeger? Wat weet je er nog van? Vond je het ook gênant? Of vonden je ouders het misschien heel moeilijk? Hebben ze je gewoon een boekje gegeven en zei je, lees dit maar even door?
0: Ja.
1: Want zo gaat het ook wel eens, of ging het ook wel eens.
0: Hoe ging dat bij jou?
1: Ja, ik weet dat dus niet echt.
0: Nee?
1: Nee.
0: Heb je dat geblokkeerd?
1: Nou, misschien. Ja, ik weet dat niet meer. Ik weet wel dat we op school hebben daar wel wat over gehad, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Maar toch een beetje zelf...
0: Zelf ontdekt.
1: Zelf onderzoek gedaan. Ja, maar dat, ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit thuis. Maar ik ben dan wel benieuwd naar hoe dat vroeger ging. En ook, ik kreeg laatst een vraag van mijn dochter, die is 6. Ja, dat ging dan over... Zij wil later geen kinderen, zei ze opeens huilend.
0: Oh.
1: Want dat doet zo'n pijn.
0: Ach, gossie.
1: En toen zei ik dus van, nou, als jij geen kinderen wil, dan hoeft dat ook niet, hè? En toen zei ze, maar hoezo dan? Ja...
0: Dan moet je wel.
1: Ja, dus ik wist eigenlijk niet wat ik moest zeggen.
0: Nou, ik zou je vertellen, toen mijn oudste dochter 3 of 4 was, wilde zij gynaecoloog worden.
1: Oh ja.
0: Maar wilde ze ook meteen weten hoe alles werkte. Dus, ja. Dus mijn kinderen weten echt al vanaf 4, 5 hoe het zit. Want ik heb nooit gesugarcoat, om het maar even op zo'n mooi grunnigs te zeggen. Dus ik heb altijd meteen gewoon een beetje bij de naam genoemd.
1: Maar had je meteen ook een antwoord klaar?
0: Ja, want ik heb gewoon gezegd, zo werkt het. Zo gaat het allemaal in zijn werk. Dit gaat in...
1: Dat.
0: Dat. En zo werkt het allemaal. En de grap is, vroeger waren ze er heel erg open over. Maar nu...
1: Ah, mama, ba.
0: Och, jongen, alleen al het woord zoenen. Gadverdamme, eeuw.
1: Ja.
0: En dan zeg ik, joh, dat is hartstikke lekker, dat is heel leuk.
1: Ja.
0: Nee, ik vind het allemaal heel gemakkelijk.
1: Ja. Nou, dus. Daar wil ik het graag over hebben, straks.
0: Nou, ik vind het helemaal leuk.
1: Ja, je mag bellen, hoor.
0: Jij mag mij ook bellen, prima. Ik praat er heel makkelijk over. Goed, Marillion hoor je nu op Radio Noord en Kaylee. Hoi.
1: Hoi.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
5: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
4: NRV.
5: Waar vraag je dat?
4: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
5: Wij?
4: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
6: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: NRV.
4: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige nieuws. Fleur, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Hij stond zojuist zelf op de hoogwerker. Commissaris van de Koning René Paas plaatste de windhaan terug op de Martinikerk. De afgelopen 3 maanden werd de kerk uit het jaar 1225 onder handen genomen en de windhaan kreeg een nieuw laagje bladgoud. Het Veendamse succesverhaal Easy Toys wordt niet langer gerund vanuit Veendam. Na meerdere jaren van tegenvallende resultaten wordt het bedrijf met een nieuwe directie bestuurd vanuit Hilversum. En bijna 2500 deelnemers trotseerden gisteren modder en obstakels tijdens de jubileumeditie van de ruigste run in Sappemeer. Een van de deelnemers noemde de Mud Run een geslaagd en origineel familieuitje.
14: Beter als voor de iPad zitten en lekker eruit, vies worden. Het kan nu nog.
13: Meer nieuws zometeen om 12:30.
12: Tot dan.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
16: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: voordeeluitjes.nl.
19: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
19: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
21: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
22: Radio Noord.
23: Tussen de middag.
24: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, de Groninger meeuw die geen meeuw is. Een thuiswedstrijd voor GP uit G. En altijd wat anders.

0: Magnetic op Radio Noord. Om 11:50. En mooi dat je luistert naar een nieuwe week. Nieuwe tussen de middag op maandag 7 september. En terwijl ik naar buiten kijk, lijkt de zomer weer terug. Helaas wordt het vanaf morgen weer wat wisselvalliger. We kunnen er kort van genieten. Arma Boer praat ons zo meteen bij over het weer. En dan kom ik 's ochtends hier op de redactie. En meestal op de maandag zit Nadesh zitten dan al. En die heeft de redactievergadering al meegemaakt. En dan vertelt ze wat er zo al voorbij kwam. En wat daar voor ons in het vat zit intussen de middag.
1: Je was meteen in de war toen ik bij mijn verhaal kwam.
0: Want wat zei jij nou tegen mij?
1: Ik zei tegen jou, we gaan het hebben over een Groninger meeuw. En dat is een kip.
0: Ja. Ja, ik wist dat dus niet.
1: Nou ja, ik dus ook niet. Maar dat heb ik dus vanochtend geleerd.
0: En hij was bijna uitgestorven, ruim 40 jaar geleden. De Groninger meeuw. Wat dus geen meeuw is, maar een kippenras. Gelukkig werd de soort gered van de ondergang. Onder meer die geschiedenis staat in een nieuw boek over het kippenras. Kippenboer Gert Riesebos die foksen. En die weet ook precies wat er zo bijzonder is aan de Groninger meeuw. Wat dus een kip is.
2: Dit is een Groninger meeuw. Dit is een hen. Ja, de typische kenmerken van de Groninger meeuw zijn de witte oorlellen. Ze hebben leiblauwe poten en het is een zilverpel. En de pellen, dat zijn die stipjes op de veren.
3: Waarom vind je dit ras zo leuk? Wat heb je ermee?
2: Nou, ja, ik vind het heel belangrijk om alle rassen, dus het oud levend cultureel erfgoed, ik vind het wel belangrijk om dat in stand te houden.
3: Waarom wilde u zo graag een boek schrijven over de Groninger meeuw?
4: Ik heb sinds een jaar of 30 Groninger meeuwen. En ik vind het leuke, mooie beestjes. En ik heb op een gegeven moment een boek gezien wat in 1992 uitkwam. Maar dat was eigenlijk een handleiding voor fokkers. En het was niet om door te komen voor een liefhebber zoals ik ben. Dus zo ben ik op het idee gekomen om een boek te maken dat ook voor liefhebbers de moeite waard is.
3: Want wat fascineert u zo aan de Groninger meeuw?
4: Ik vind ze heel mooi. Ze hebben echt een grote schoonheid, vind ik. Ik vind het heel erg leuk om te maken te hebben met een typisch Groningse verschijning. Want ja, er zijn genoeg kippen te krijgen. Maar zo'n Groninger meeuw is er maar één van.
3: De Groninger meeuw, gevleugeld Gronings erfgoed?
4: Ja, kan je wel zeggen. Met het waarderen daarvan weet je dat je ook een stuk van de Groninger geschiedenis in handen hebt.
0: Zij de schrijfster van het boek De Groninger meeuw, met als laatste ook aan het woord De Groninger meeuw. Wat dus een kip is. Heb je ook Groninger meeuwen rondlopen, Harma?
5: Nee, ik heb wel een kip die komt uit de legbatterij. Die hebben red, dat is weer zo'n mooi verhol, hè? Daar hoor je er weer van. En ik heb een mooi hondje erbij. Ja, okay. Hartstikke gezellig. Well,
0: wat is het verhol achter de geredde kip dan?
5: Nou ja, dan komt dat, of de legbatterij, dan komt er zeg maar uit zo'n schuur. En dat moet zijn leggen. En door een aantal maanden, dan is het de bedoeling, dan gaan ze ook nog eens een keer weg voor de slacht. Dan heb je er twee keer wat aan.
0: Ah. Ja.
5: Maar het is wel vrije uitloop, hè? Dus er zit ook weer verschil in.
0: Ze lopen gewoon alleen maar rondjes bij die in de zone.
5: Nou ja, bij ons mogen ze doen wat ze willen. En ze gewoon bij ons dood, zodat ze, nou, dat ze niet meer kennen.
0: Ja, ja.
5: Nou, nou, mooi. Voor de slacht.
0: Nee, helder. Het is helemaal helder, Harma. Het weer, het is vandaag ook helder.
5: Ja, nou wel.
0: Ja.
5: Ja, voor mij was het nog een beetje stoer. Want er kwamen nog wat restantjes van fronten over vanuit het zuidwesten. En ik heb hier zelfs nog even een licht buitje gehad. 10 millimeter erop leverd. Ja, en nou in de door die deurbrekende zon. En we hebben zo'n mat met die zuidoostelijke stroming, zuidelijke stroming. Tussen lege drukbomen of bij IJsland in de buurt. Dat maakt geleidelijk aan de oversteek deze kant op. En hoge druk daar inmiddels ver bij ons vandoor ligt in oostelijke richting. En met die zuidelijke stroming die zomertemperaturen. En dan is het maar ooit dag. Maar lege druk neemt het dus de komende dagen over. En dat betekent regen en buien. Nou, maar nog een dag met veel bewolking. Op woensdag wordt de boomlucht kolder. En hebben een aantal pittige buien in de verwachting. Maar het liep erop dat het net een beetje ten zuiden aan ons. Dat er een wat meer komt. En dan ontspringen we nog orde de dans. Maar ja, dat hoeft maar even iets te verschoven. We zitten woensdag wel volop in. En als die buien komen, dan ben ze ook best wel pittig. Nou, en op donderdag een rug van hoge druk. Vrijdag alweer een poel buien. Ja, en in het weekend weer herstel. Omdat hoge druk het weer overneemt. Ja, we wat dat betreft, is dan, als dan meer ligt de zon maar nog niet voorbij. En als we op dit moment ook kijken naar de temperatuur. Zon overgoten in Wolkenburg met 25 graden op de thermometer. In Sibboen ook diezelfde temperatuur. De barometer stamt dus 15 millibar in Roodschouw. Vaar uur de zon erbij. Zon of weer op dit moment 34 kilometer zicht. En met een motige zuid-zuidoostelijke wind ook door zo'n 25 graden. Vanmiddag, ja, nou, er is heel veel zon. Er is dus wat sluierbewolking, de zon geen hinder van. Ach, en dan gaat nog een beetje bij de temperatuur op. Echt zomer, hoor. 24 graden zo, direct langs de kust tot 27 graden verder de provincie in. En de wind is motig, komt meest uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht wordt de kans op buigroten, minimum 17, 18 graden. En maar, ja, een dag met veel bewolking. In eerste instantie is wat lichte regen, dan een droge periode. Ja, en in de middag gaat het al wel wat harder met de regen. En ik heb hem ongeveer zo'n 5 tot 10 mm in de regenmeter zo zitten. En het wordt ook maar 18 of 19 graden, dus er gaat weer een behoorlijke keldering in. Ja, en dan op woensdag die bui, mogelijk met onweer. Toch ook wel zon. Temperatuur nog wat leger, 17, 18 graden. Donderdag een enkele verdwolde bui, 18, 19 graden. En vrijdag nog een buitje. En zaterdag en zondag is het gewoon weer droog. En de temperatuur 20, 21 graden.
0: Nou weet ik, Harma, jij bent natuurliefhebber.
5: Ja.
0: En als ik zeg de bloemetjes en de bijtjes, dan weet je ook waar ik het over heb, denk ik.
5: Ja, ja, ja. Oh, daar hebben we hier geen muiten meer. We benoemen het gewoon zoals het is.
0: En hoe ging dat vroeger? Want Tien ben aans,
5: oh,
0: natuurlijk.
5: Ja. Door werd thuis nooit over proord.
0: Nee.
5: Nee, zelfs het verhaal van dat je aan de pil ging, dat was op een gegeven moment toch wel. Nou, dan moet je dat maar vroegen. Nou, dan en staan op de mocht van hou gewoon we dit aankleiden.
0: Ja.
5: Maar ja, dat was wel iets van dat. Nou, daar praat je helemaal niet over.
0: Nee, maar heb je een beetje op school in leert? Of wel thuis? Of,
5: ja, ik denk ook onderling van vrienden en vriendinnetjes, denk ik. Zo van een proortje er onderling wel over. In bij de ene werden we makkelijker over proord thuis als bij de ander. Ja. En natuurlijk, je bent zelf ook nieuwsgierig. En toen was natuurlijk in de bouw. Het ging woorden staat alles al op internet.
0: Ja, dus ja. Hey, hol maar op. Hol maar op. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het hebben over het taboe over praten. Op praten over seks. Maar ook, ik ben ook wel benieuwd hoe dat vroeger ging. Ik weet dat eigenlijk zelf ook niet meer, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik ben daar zelf ook niet zo heel goed in. Ik denk, nee, nou, dat vind ik gewoon iets voor mezelf.
5: Het heeft weinig indruk gemaakt.
0: Ja. Nou, het is wel twee keer lukt, Harma, hoor.
5: Nou, gelukkig, okay, man. Ah, welkom.
0: Tot volgende keer, hè.
5: Johai.
0: Mooi. Altijd wat anders dus zometeen over de bloemetjes en de bijtjes.

Birds and Bees, Jewel Akins. Ja, als je durft gaan we het er zo met elkaar over hebben. In Altijd Wat Anders, over de bloemetjes en de bijtjes. En hoe ging dat gesprek vroeger? Wat weet je daar nog van? Vond je het ook gênant? Of gooiden je ouders gewoon een boekje op tafel en zeiden ze, lees het hier maar uit? Of ging je er echt open over in gesprek? En hoe is dat nu eigenlijk? Hoe gaat dat praten over seks nu? Ik ben heel benieuwd.

0: Rolf van der Velde, al wat older op Radio Noord. Gisteren was het Hullabaloo Festival in het Stadspark in Groningen. Ik heb het idee dat het ook elk jaar weer groter wordt. En volgens mij ook vooral leuk voor niet alleen jong, maar ook oud. Hele gezinnen gaan erheen. Volgens mij wel leuk om te bezoeken, dat festival. En daar trad ook een Groningse artiest op. Een rapper onder de naam GP uit G. Hij noemt zichzelf met een knipoog Gronings Hoop ook wel. En verslaggever Ruben van Luik dacht, daar moet ik bij zijn, bij die thuiswedstrijd voor GP uit G.
1: Handjes in de lucht, handjes in de lucht. De haas zit rustig, de patellen, kusje.
2: Nou, dat was GP uit G, een opkomende rapper uit Beijen. We gaan even kijken of we hem na het optreden nog even kunnen spreken. Hoi.
3: Giano.
2: Ruben, wie is GP uit G?
3: Dat is Giano Mulenberg uit Beijen. Ik was eerst een boef. En nu niet meer. Nu ben ik een artiest. Ja, lekker leuk. Leuk leven.
2: Van dus de criminele kant dan naar nu de artiestkant. Hoe is dat ontstaan?
3: Het was gewoon eigenlijk een besefmoment van... wil jij dit nog? Ik heb ook kinderen gekregen. Ik denk dat dat ook een heel groot punt was in mijn leven. Dat ik dacht van ik laat het achter me. En ja, ik ben nu eindelijk gelukkig.
2: Wat is de boodschap die je als artiest naar buiten wil brengen?
3: Mijn boodschap dat ik wil brengen naar de mensen is eigenlijk dat je loon moet hebben in wat je doet. Daarom maak ik ook veel grapjes in mijn muziek. Dat je vrouwen niet moet aanraken, daar ben ik ook heel erg op tegen. Vind ik niet zo leuk. Ja, je moet gewoon doen wat jij zelf wilt in het leven. Als het maar goed is voor jou en ook de anderen.
2: Hoe is het om in je eigen stad dan in het Stadspark zijn optreden te houden?
3: Lekker dichtbij. Je kan snel naar huis. Ik vind het leuk. Ik zie ook mensen in het publiek die ik persoonlijk ken. En dat ze blij zijn voor mij dat ik het zover heb geschopt. Dat doet mij wel wat eigenlijk.
0: Ja, dat was GP uit G in gesprek met Ruben van Luik. En hij heeft toch al snel zo'n 400.000 luisteraars per maand op Spotify. Inderdaad, een opkomende rapper wordt steeds groter in Nederland. En ik dacht, nou, misschien wel hem leuk om een plaatje van hem te draaien. GP uit G met Chanel.

0: Ja, gaat er wel een beetje over, Nadezja. Toch?
1: Jazeker.
0: Over?
1: Ja.
0: Het S-woord.
1: Nou, we gaan het beestje toch gewoon bij de naam noemen, seks.
0: Okay.
1: We doen net alsof het iets heel vies is.
0: Dit was GP uit G met Chanel. En zometeen in Alter wat anders gaan we het hebben inderdaad over... Nou, we gaan praten over seks. Laten we dat doen. Dus ik ga niet vragen... Wat doe je allemaal in bed?
1: Slapen.
0: Nou, bijvoorbeeld. Dat gaat me veel te ver. Maar ik vind het wel mooi om het met elkaar erover te hebben. Van hoe makkelijk is dat, praten over seks? Ik heb het idee dat dat niet zo heel makkelijk is voor veel mensen. Voor veel mensen ook wel. Heeft alles te maken met die verhuizing van Easy Toys. En er zit een nieuwe directrice op. En die heeft het daar ook over. Want die verkopen natuurlijk seksspeeltjes. En zij willen dat taboe, dat sekstaboe willen ze graag doorbreken. En ja, hoe doe je dat dan? Want hoe makkelijk is het om te praten over seks? Hoe makkelijk was het vroeger bijvoorbeeld in vergelijking met nu? Dat brengt mij ook meteen op het gesprek. Bloemetjes en de bijtjes. Hoe werkte het nou allemaal? Hoe ging dat bij jou vroeger? Thuis, maar ook misschien heb je het wel een beetje op school geleerd. In de biologielessen. Ik ben heel benieuwd. 050-3188-288. Nou heeft Studio Grun heeft een nieuwe rubriek. Kom maar op als duurst. Maar daar gaat dit ook een beetje over. Kom maar op.
1: Bijna wel, ja.
0: Maar dan moet je wel durven. Maar eerst zometeen het nieuws. En zij durft altijd. Fleur zometeen dus met Noordnieuws.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: 1:30, Noordnieuws. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Nederlandse variant op AI-chatbots als ChatGPT en Gemini... dat is waar Jantina Doornbos uit Groningen aan werkt. Ze bouwde het digitale platform Loose AI... een Groningse AI-tool dat alleen data van Nederlandse bodem gebruikt. Ze legt zelf uit waarom ze dat belangrijk vindt.
11: Nou, wij zijn als Europa heel erg afhankelijk van Amerika en van China. En dat betekent dat onze data dan in Amerika ligt... en dat we daar betalen, maar dat we daar ook afhankelijk zijn. Want als Amerika zegt, nou, je mag niet meer bij je data... kan je er dan intussen niet meer bij.
1: Volgens Doornbos zijn Nederlandse AI-tools nog maar het begin. Volgens haar zijn er meer datacenters en investeringen nodig... om onafhankelijk te worden van Amerika en China. Een vuilniswagen heeft vanmorgen aan de Iepenlaan in Selwerd zijn lading op straat gedumpt, dat meldt Oog TV. De chauffeur deed dat nadat er brand ontstond in de lading van zijn voertuig. De chauffeur wist het vuur zelf te blussen en wachtte daarna op collega's om het afval weer in te laden. Volgens de chauffeur komen dit soort branden tegenwoordig steeds vaker voor. En dat komt vooral door accu's die bij het afval terechtkomen. Steeds meer mensen lopen rond met een AI-bril, een gewone bril die je ook kan filmen. In Groningen reageren instellingen daar heel verschillend op. Sommige organisaties hebben het gebruik of dragen van zo'n bril al verboden. Privacy-expert Trix Mulder van de Hanse Hogeschool legt uit wat je kan doen als je toch stiekem gefilmd wordt.
11: Als je zelf doorhebt dat je gefilmd wordt, als er mogelijkheid er is, kun je natuurlijk de persoon aanspreken, vragen of de persoon wil stoppen met filmen. Vaak kom je er pas later achter dat je gefilmd wordt, hè, als je het online terugziet. Belangrijkste is in ieder geval dat je altijd begint met bewijs verzamelen. Dus bewaar de link, maak schermafbeeldingen, maak een schermopname, noteer datum, tijd, plaats. En dan vervolgens, als je het online ziet, dan kun je het aan de plaatser, maar ook aan het platform vragen.
1: En op 36 meter hoogte heeft commissaris van de Koning René Paas zojuist de Martinikerk weer in ere hersteld. Na ruim 3 maanden restauratiewerkzaamheden staat de Gouden Windhaan weer op het dak van de oudste kerk van stad. Dankzij de werkzaamheden kan de kerk weer jaren mee. De met bladgoud bedekte windhaan ontbrak een tijdje uit de Groningse skyline. Zometeen vertelt de directeur van de Martinikerk erover. En meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
12: Vanmiddag is er volop zon. Er is wat sluierbewolking. En met een meest motige zuidwestenwind wordt 24 tot 27 graden. Vanavond en vannacht wordt de kans op buigroten met een minimum van 17 of 18 graden. En morgen wordt een dag met veel bewolking. In eerste instantie valt er dus wat lichte regen. Dan een droge periode. In de middag volgt een actieve gebied met regen. En de temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind komt nooit hoger dan 18 of 19 graden.
0: 1:04 is het ondertussen. Waarom is praten over seks zo'n taboe? En praten wij Groningers er een beetje makkelijk over? En hoe ging dat gesprek vroeger over de bloemetjes en de bijtjes bij jou? Was dat thuis of kreeg je een boekje naar je toegeworpen en zei die ouders, lees het hier maar uit? Of heb je het misschien wel een beetje op school geleerd? Of zoals Harma ook zei, ja, gewoon onderling met de vriendinnen hadden we het er gewoon over. 050-3188-288, de lijnen zijn geopend.
13: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
14: Blijenberg.nl.
15: Oh, die van die deuren.
14: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
17: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

0: Goedemiddag. Bedankt Nadesh voor dit muziekje.
1: Mooi hè?
0: Jij zegt ik heb een mooi muziekje, passend muziekje heb ik voor je uitgezocht. Start maar in.
1: Vind je het niet mooi?
0: Nou, het klinkt wel...
1: Zwoel.
0: Klinkt wel zwoel. Ja, het past misschien wel bij het onderwerp waar ik het graag over wil hebben. Een onderwerp, een taboe moet je eigenlijk kunnen bespreken. Maar ik snap heel goed dat je nu denkt van ja, maar ik ga niet bellen. Want ik praat er niet graag over.
1: Maar je hoeft ook niet het hebben over je seks, om het zo te zeggen. Maar over het praten over seks.
0: Precies.
1: Hoe is de educatie tot jou gekomen? Heb jij het geleerd op school? Had je hele open-minded ouders? Kon je het thuis over hebben? Werd er nooit over gesproken? En moest je eigenlijk het wiel zelf uitvinden?
0: Nou,
1: daar zijn we vooral benieuwd naar.
0: Harma zei dat net, hè? Heel mooi. Die zei van ja, er werd niet echt over gesproken. En we gingen ze ook zelf... Ja, we hadden het er gewoon met elkaar over als vriendinnen onderling bijvoorbeeld. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat je het zelf gewoon een beetje hebt uitgezocht.
1: Dat je van elkaar leert.
0: Ja. 050-3188-288. Hoe makkelijk of hoe moeilijk praat jij over het onderwerp seks?
1: Hoe zit dat met jou eigenlijk?
0: Ja, niet zo dus. Ik ben veel te preuts voor.
1: Ja, jij staat ook een beetje dicht dan, hè?
0: Nou, moet je ook weer niet overdragen.
1: Nou, vind ik wel. Ik ben daarin heel open, dat weet je.
0: Ja, een beetje te.
1: Nou ja, dat kan je vinden. Dat mag je ook vinden. Maar dat is ook hoe ik ben opgevoed.
0: Nou ja, inderdaad. Hoe ging dat bij jou dan thuis vroeger?
1: Nou ja, bij mij thuis, als ik een vraag had, stelde ik de vraag. En mijn moeder die was nooit bang om te antwoorden. Ze noemde elk beestje gewoon bij het naampje. Hmm. Hoorde ik wat in een serie, zag ik wat in een serie, hoorde ik wat op de basisschool of wat dan ook. Ging ik naar huis en ik vroeg op mijn moeder. En dan kreeg ik echt het antwoord, nou ja, zoals het was.
0: Ongefilterd.
1: En daardoor vind ik wel heel veel dingen niet raar. Als vriendinnen wat hebben, komen ze ook vaak naar mij. Omdat, ja, bij ons thuis was dat heel normaal. En vond mijn moeder het ook vooral belangrijk dat ik mijn eigen grenzen daarin aangaf. Dus los van het feit dat ze je gewoon leert van hè, de beestjes en de bijtjes, de bloemetjes en de bijtjes, ging het ook vooral over van, maar je moet zelf goed weten wat je wil. En je moet vooral weten wat je niet wil en je grenzen aangeven. En jij bent ook belangrijk.
0: Nou, ik denk dat dat zeker in deze tijd ook heel belangrijk is om dat gesprek te hebben. En of je nou een dochter hebt of een zoon.
1: Ja, je eigen grens.
0: Ja.
1: En die van een ander respecteren.
0: Ja. Nou had ik het gisteren of eergisteren volgens mij, zei mijn dochter van 6 opeens huilend tegen mij. Ik wil geen kinderen later. Ik zo, hoezo? Want eerst zei ze altijd dat ze graag kinderen wilde. Nou, ze zei, dat doet zo'n pijn. Het ging over de bevalling, vermoed ik. En toen zei ik ook tegen haar van, ja, maar als jij geen kinderen wil, dan hoeft dat ook niet, hè?
1: Nee.
0: En toen zei ze, maar hoezo niet? Ja, en dan sta ik met mijn mond vol tanden.
1: Dat denk je, wat moet je zeggen?
0: Ja, maar moet je dat dan ook al op die leeftijd moet je dat dan helemaal gaan uitleggen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat mensen, dus geef mij ook advies, hè, van hoe ga je met kinderen van 6 al bijvoorbeeld het gesprek aan op bepaalde gebieden.
1: En er is toen ook een methode in opspraak gekomen een aantal een jaar geleden, toch? Ja. Dat van Rutgers, dat mensen dat ook te ver vonden gaan wat er allemaal in het boekje beschreven werd voor basisschooljeugd.
0: Oh, ja. Ja, dat het te expliciet al was.
1: Ja, en dat echt, dat het al te veel beeld was voor kinderen.
0: Oké. Okay. 050-3188-288. Wat heb jij zelf jouw kinderen verteld? En wat is jou als kind allemaal verteld? Of heb je het inderdaad zelf een beetje uitgezocht, zoals Harma al zei? Ik ben heel benieuwd. En we hebben een beller. Goedemiddag. Wie heb ik aan de lijn? Hallo?
2: Matthé Provili. Hoi.
0: We hebben het over seks.
2: Ja.
0: Ja, en toen dacht jij, ik bel maar even.
2: Ja.
0: Vertel, hoe makkelijk praat jij over seks?
2: Heel makkelijk.
0: Oké, en hoe komt dat?
2: Nou ja, dat heb ik mezelf aangeleerd. Want mijn ouders praten daar nooit over.
0: Nee.
2: Ja?
0: Want even, hoe oud ben jij zelf? En dan heb ik een beetje een idee van de tijd van het opgroeien en zo.
2: Ja, dat is lang geleden hoor. Ik ben 81, van 1945.
0: Dan ga ik even u zeggen. Switch ik even naar u.
2: Nee, dat hoeft niet, want dan voel ik me echt oud. Zeg maar gewoon jij.
0: Oké. Maar, vroeger heb jij dat dus zelf, heb je dat niet echt meegekregen?
2: Nee.
0: Maar we gingen het dan ook niet op school al een beetje erover, toch? Seksuele voorlichting?
2: Helemaal niet. Ik kreeg wel muziekles en gymnastiek, maar er werd nooit over seks gepraat. Natuurlijk onderling wel, hè?
0: Ja.
2: Als jongens onder elkaar.
0: Ja.
2: Met meisjes deed dat niet, maar met jongens wel.
0: Dan had je het er wel over, ja. En later dus besloot je om ja, zelf ook een beetje dan in te lezen of zo? Of hoe ging dat?
2: Ja, mijn ouders die hadden zo'n dik rood boek. En die hadden ze in de slaapkamer in een kast liggen.
0: Ja.
2: En daar stond alles over seks.
0: Oh, een dik rood boek?
2: Zegt u?
0: Een dik,
2: groot, met kartonnen kast, rood, rode kleur. En daar stond op alles over seksleven.
0: Oh.
2: Maar dat hebben ze mij nooit laten zien, hè?
0: Nee.
2: Dat heb ik zelf ontdekt.
0: Ja.
2: En mijn vader, die was een van de eerste lid van de NVSH. Weet u wat dat voor een organisatie dat is?
0: Nee.
2: De NVSH?
0: Nee.
2: Dat was op het gebied van voorbehoedsmiddelen. Die kon je daar krijgen.
0: Oh.
2: En hij was het eerste. Dat was in Arnhem. Dat weet ik nog goed. En daar haalde hij condooms.
0: Ja.
2: Maar ondanks dat, mijn moeder is ook nooit voorgelicht geweest.
0: Nee.
2: Ondanks zijn condooms, voorbehoedsmiddels, zijn er toch 5 kinderen geboren. Ja. En dan ben ik er één van, inmiddels.
0: Maar waar ik dan benieuwd naar ben, want inderdaad dat boek, het was dus allemaal voorhanden thuis, dat rode boek. Heb je dan later gevraagd aan je ouders van, hey, waarom hebben jullie mij dat nooit laten lezen of er iets over verteld?
2: Nou, toen mijn vader was overleden en mijn moeder alleen overbleef, toen ben ik heel vaak van Appingedam, daar woon ik toen, naar Nijmegen getrokken.
0: Mm-hmm.
2: 2 keer in de week. En met veel plezier, want mijn moeder kon ik ontzettend goed praten. Dat is een vrouw, een boerendochter van een arme gezin van pachtboerderij in Middellie. Daar komen we vandaan.
0: Mm-hmm.
2: En zij mocht niet naar de lagere school. Want? Nee, ze moest naar de lagere school, dat wel. Maar daarna moest ze van mijn opa thuis blijven meehelpen. Want ze kon heel goed werken.
0: Ja.
2: Met melken, met de hand.
0: Ja.
2: En dus geen school.
0: Nee.
2: Daarna. De andere wel. Zij kwam uit een gezin van 7.
0: Zo. Hey, en heb jij zelf ook kinderen gekregen later?
2: Ja, ik heb er 3 gekregen.
0: En hoe ging dat dan? Want was je zelf toen ook zoals jouw eigen ouders daarin waren? Of was jij heel open naar ze toe?
2: Ik was heel open.
0: Ja. En kijk, waardeerden ze dat?
2: Zegt u?
0: Waardeerden ze dat?
2: Jazeker.
0: Oké.
2: Jazeker. Ik heb het zelf. En mijn vrouw ook. Die heb ik. Mijn vrouw, dat is een apart verhaal.
0: Oh, moeten we dat nu wel behandelen? Nee, maar als ik het dus goed begrijp, heb jij het dus jezelf aangeleerd en die openheid wel dus aan je kinderen doorgegeven. En dat is mooi om te horen.
2: Ja.
0: En dat lijkt me best moeilijk als je het zelf niet hebt meegekregen. Vind ik wel knap.
2: Ja, maar voor de rest was ik thuis wel vrij opgevoed, hè?
0: Ja, ja oké.
2: Het was meer begeleiden dan opvoeden.
0: Ja.
2: Ik was heel vrij in mijn keuzes bijvoorbeeld. Er waren wel grenzen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar daar hielden me ook aan die grenzen. Maar ik werd heel vrij opgevoed verder.
0: Ja, ik vind het heel mooi. Bedankt voor deze openheid. En leuk dat je weer eens belde. Bel nog een keer weer. Maar het gesprek is op gang gekomen. Dankzij jou. We gaan door naar meneer Kloek. Ja, ik ga nu wel echt u zeggen hoor. Want volgens mij bent u 89 jaar.
3: Ja, nee dag. Ja?
0: Ja.
3: Nou, oké. Okay. Nou, ik ben 89. En ik woonde destijds in Nijenschans en ik had een katholieke moeder. Ja. Het gevolg was dat bijvoorbeeld in die periode dat Jorofati was, ja, toen werd het overproefd. Mijn pa, die had een speciaal bouwkaart, daar moest ik maar in vinden. Ja. Nou, dat kwam ik ook niet goed natuurlijk. En verder voor de rest, ja, in die periode, voor zover ik me herinner, er waren de vrouwen onderling die pruiten en nou, over de kinderen. Maar ze zijn nooit van ongesteld. En zeiden ze, ja, die was een Tricht was een vat. Dat Tricht hier zat, wat een grote meider. In andere woorden, ze is ongesteld geweest. Nou,
0: oh, ja.
3: Dat was zo werd er over proot.
0: Ja, ja, er waren allemaal verdekte termen voor iets wat dan gaande was.
3: Ja, dat klopt. Nou, ik zat precies vertellen. Op een gegeven moment, toen, ja, ik werd ook groot, ik werd Jorofatin en zo. En er waren er ook wel jongens die gingen mijn koor in burgemeester mogen, maar daar had ik nog geen benul van naar het bos.
0: Wacht even, burgemeester mogen.
3: Dan werd ik wakker en ze dacht, grote tiet, wat is dat nou dan? Nou, mijn piemel die klopte van ieder gunder en ja, ik ben allemaal nat. Ik had een natte dreun.
0: Ja, ja.
3: Dat is gewoon, maar de volgende meun was nooit best. Want mijn moeder die was in alles storen.
0: Ja.
3: En ja, nou, hè. Maar goed, op een gegeven moment was het weer wel zo. Ja, dat trof het een beetje bij. Maar ik, mijn pa en mijn moeder, als ik bepaalde dingen vraag, dan werd nou je antwoord. Maar stuur me roest vuil.
0: En ja, wat vond ze daarvan?
3: Nou, dat vond ik natuurlijk al roer. Want kijk, als ik bijvoorbeeld ooit kinderen had gehad, dan had ik gezegd, jong, we gaan inmiddels baden op slaap. Wat ook dan, een dag of middag voort, hier door het zout. En ik zei, in precies vertellen, hou het wel en nooit ziet wat er allemaal kan gebeuren. En ook met bepaalde dingen, hè, wat als een jongen weer ongesteld worden. Wat ook, ja, dan kan je zo kinderen mogen. Ik ben daar maar, dan moeten ze wezen worden.
0: Ja, ja. En maar hem je nou kinderen krijgen of niet?
3: Nee, ik ben gay, dus dat is nooit geworden.
0: Nee.
3: Dat, ik had het wel fijn vonden, maar dat is een andere kwestie.
0: Ja, ja. Maar als
3: in de tijd toen ik 20 was, 24, kon je geen kinderen adopteren.
0: Nee, dat was een andere tijd.
3: Dat is even terzijde, dat is een andere uitzending.
0: Maar klopt het ook, meneer Kloek, dat gays over het algemeen veel opener erover binnen? Over het praten over seks?
3: Ja, dat klopt.
0: Onderling?
3: Vind ik persoonlijk wel, ja.
0: Ja, oké.
3: Ik heb natuurlijk, toen ik ouder werd, toen werkte ik natuurlijk wel, toen was ik 25 jaar en zo. En ik had in die periode halve last van migraine. Dus ik had altijd een deusje met witte kruispoeders bij me stonden. Dat waren van alle bekende poeders voor heupvieren migraine. Mm. Maar goed, en dan, nou, dan kwamen de wichten wel bij me en die wisten dat. En ik vond ze zo'n poeder erboven. Maar dan wist ik natuurlijk dat ze ongesteld waren. Maar waarom? En met name, maar over proer werd er ook eigenlijk nog nooit. Dat kon ik 25, maar dat was eigenlijk nooit, nee.
0: En op scholen, en hoe ging dat?
3: Nee, heb je nooit dat.
0: Oké.
3: Nee, ik heb niks. Dat is van veel loter. Ik kon ik 12, 13 jaar werd, dan werd er op school mij over pro. Dat was een beetje een besmuikt onderwerp. Mm,
0: mm, ja. En het ging net over een bouk. Wat voor bouk was dat?
3: Ja, dat was een bouk. Dat was van de arbeiderspers. Die had dat bouk goed gegeven. Een rood bouk. Dat was een soort medische encyclopedie.
0: Oh, wat de vorige meneer ook al zei. Zo'n rood groot bouk.
3: En die meneer die had het over de NVSH, dat is de Nederlandse, Nederlandse Vereniging Seksuele Hervorming.
0: Ja.
3: En dat was de Rutger Stichting is nou hetzelfde.
0: Ah, oké. Okay. Ja, zijn pa zat erbij. Maar meneer Kloek, nou zeggen jullie net ook de uitspraak burgemeester maken of zo.
3: Ja, nou ja, de jongens waren jullie samen dat en zo. En dan grepen ze me kort en wonen ze onderling wel eens een waar ze in de broek aan. Ja, dat is zo. Dan heb je gewoon mijn koor in burgemeester mogen, kloor.
0: Oh, zo ging dat, oké. Okay.
3: En als een jongen, wat er nooit bij gebeurd was, je bent ook dat die vader, joh, ja, dan wil je dat zo doen.
0: Ja, ja.
3: Ik weet niet, dat zal nou nog meer zo weten, maar dat is net.
0: Meneer Kloek, ik vind het prachtig dat u zo eerlijk bent hierover.
3: Ja, nou ja, dat is. Ik ben altijd al eerlijk geweest in dat opzicht. En half ver, ik ben met 10 ver verroet.
0: Ja, ja.
3: Als ik town had.
0: Ja, nou, mooi. En ook nooit problemen mee had?
3: Nou ja, dat heb ik al weer even gezien. Gezien mijn gay wezen wel natuurlijk. Maar verder, nou, ik ben altijd al voorzichtig geweest.
0: Ja.
3: En dat is de moeder van de porseleinkaarsen.
0: U heeft sowieso, heeft u wel zelf een boekje uitgebracht met uitspraken?
3: Nee, dat nooit. Maar ik heb wel een touwtje erop van mijn ziel met verholen en gedichten.
0: Oh.
3: Dat naar Veendorp. Maar dat is uitverkocht.
0: Oh, dat ging naar over seks, zeg maar.
3: Nee.
0: Oké. Okay. Nee. Meneer Kloek, bedankt voor het belden. En, wacht even. Voor de mensen die denken van ja, dat praten over seks, dat vind ik zo stoer om te down. Dat ligt me niet. Misschien kijk ik ook wel een beetje naar mezelf, meneer Kloek. Wat voor advies of tip hebben jullie nou voor die mensen?
3: Jonge mensen doen dat natuurlijk niet zo meer. Maar ja, dat is een persoonlijke ingeving. En een tip of advies, ja, al mag ik dat verkloot, dat is gewoon naar jezelf in de wereld staan.
0: Ja, ja.
3: En ik toch al vrij in de wereld in dat opzicht.
0: Maar het is ook belangrijk, toch?
3: Ja, natuurlijk is dat zo.
0: Waarom?
3: Nou ja, het is belangrijk dat je weet nou en wat. En ook met de hoogte van door de dag natuurlijk met allerlei rode dingen om je taal. Maar dat kinderwijden houdt wel en nooit gehad. Ja. En dat er niks oploopt links en rechts. Om het op mijn route terug.
0: Want er is ook een vrouw die ons appt. Ik zal haar naam niet noemen hoor. Dat vind ik in dit geval hem niet zo netjes. Maar die appt ons toen zij door had dat wij het hierover gingen hebben. Zegt zij, we gaan het toch niet over seks hebben? Dat is toch persoonlijk? Jullie gaan toch niet vertellen wat je met je liefde doet? En,
3: dat is nou je bekijk natuurlijk.
0: Ja, maar en toen ging het ook even over mijn kindje van 6. Ik weet niet of je het meekreeg, maar die had een vraag over hoe dat dan zit. Dat je zelf kan kiezen of je wel of geen kinderen kan krijgen. En toen wist
3: ik. Ja, dat is wel zo,
0: maar. Ja, maar ik wist daar geen antwoord op. Maar toen zei die mevrouw, die appte net ook. Laat een kind van 6 gewoon even. Je kind blijven, dan hoef je het helemaal niet meer daarover te hebben. Maar dan denk
3: dat
0: ik,
3: is hem wel zo.
0: Jawel, maar als zij een vraag heeft, hoe moet ik daar dan mee omgaan?
3: Ja, dat is het probleem. Kijk, als je zo jong bent, kindertjes, het is van de dag natuurlijk wel zo. Kinderen die zijn veel beter aan dan een vrouw. En die worden veel meer van hebben. Want die jongetje van achter, die zit op banken, die met zijn laptop te spullen met de dag. Ja. Kom al u binnen, die gewoon op banken zitten. En die denkt, de schoemer in de weer zegt, dat jongetje zegt, wat dan? Wat hij wil laten schoemen te dan. Ja, zegt die olie, die wil niet met die over seks proberen, zegt dat jongetje, waar wil je worden? Zo is het door de dag, maar goed. Het is een heel moeilijk onderwerp. Want denk je kinderen te zeggen van met 6 jaar, oud wel en uit, dat is in de rode al persoonlijk. Ja. Maar als je 12, 13, 14 jaar bent, dan ben je wel verplicht om dat te doen.
0: Ja. Meneer Kloek, ik ben hartstikke blij dat u belde. Bedankt.
3: Nou, groet door.
0: Oké, tot aan de mol. Nou, top man. Jacco appt ons. Wat stuurde die nou?
1: Ja, hij zei vroeger waren het toch vaste dagen voor de arbeiders. Iets met woensdag gehaktdag.
0: Komt daar de uitspraak vandaan?
1: Nou, dat denk ik niet.
0: Nee, dat denk ik. Ik weet het ook niet, Jacco. Ja, bel anders even om dit te verduidelijken. Want hier snap ik nog even niks van. Gaan we naar Rudy Bolland in Sodom. Mooi, Rudy.
4: Goeiedag, even de Wino.
0: Doe best een makkelijke praten, dat weet ik. Maar ook over dit onderwerp.
4: Ja, waarom nooit?
0: Ja, weet ik nooit.
4: Nou, ik ben rechterkant van seksbestrijd, want ik was een jaar of, nou, 10, 11, 12 misschien. Mm-hmm. Zo kwam ik van schouwen. En dan kwam ik in huis. En dan zeg ik tegen mijn ratje, ik zeg, hoe mijn papa en mama? Oh, ze zei, ik ben een boom. Oh, ik zei, nou, ik zei, dan ga ik even een boom zouden. Maar ik ben zo, nou, hij zei, dan een beetje lawaai, hoor. Dus ik de boom zou, ik ging de sleutel gaan in. Ligt mijn paar plat op mijn knieën naar boven. Ik dacht, dat is geen huis.
0: Ja. Ja, ja, dat kent dus wel, Rudy, hè?
4: Ja, ja, boeken lag eronder.
0: Ja, en town.
4: Ja, zo ben ik eigenlijk in Aarhus gekomen met dat spul, zeg maar. Ja, maar dat is echt mooi, dit is mooi gebeurd, hoor.
0: Nee, dat weet ik, dat leuk ik ook.
4: Het is gewoon een anekdote, maar het is gewoon zo.
0: Nee.
4: Het is
0: hoe is dat, Rudy, ben je nog binnen gewoon, of is het vaak... Ja.
4: Nee, ik ben door de trap onderuit gewoon. Nou, ben ik wel meer een boek gespeeld met voetbal. Ja.
0: En Town, is toen de nog vroegst?
4: Nee, verder nooit. Ik heb trouwens, ja, ik ben bij ons een pleintje gewoon voetbal. En ik ben Lotte weer in huis kwam. En daar moest gewoon weer aan de keuken zoveel.
0: Ja.
4: Zeker te drinken. Nou, ik dacht, nou ja, het zal wel hoog zijn. ik heb het overal vroegst. Ik dacht, nou.
0: Nee.
4: Ja.
0: Nee, oké. Okay. Ja,
4: ik ken mij niet overstellen, ze leek mij niet meer. Nee. Maar als ik dit, als ze nou nog leefde, dan had ik een komende kromlijk doen.
0: Ja, dat denk ik ook.
4: Maar die jongen hier had die wat, zeggen ze de artsen
0: en
4: ze.
0: En hoe was het op school met de verlichting, Rudy?
4: Oh, wel goud.
0: Hoe ging dat?
4: Geen probleem. Was heel, onze meester wist. En agenda zo, die waren er heel open. Maar ja. Bedoel, ik hou al mee. Je hoort het van dat zien.
0: En wat vond je ervan? Was dat ook ja, een beetje gênant ook? Een beetje giebelend en zo?
4: Nee, om onheil. Ik ben ja, natuurlijk een beetje giebelend. En daar staat die dichter natuurlijk aan. Hoor.
0: Ja hoor, de jongens en, niet zeker.
4: Jawel ook. Oh. Meer dan dat.
0: Ja.
4: Nee, maar ja, dan, nou, gewoon. En dan kom je weer tussen de film. Mama, hoe zit daar? En, nou, hoor. Kom maar op bibliotheek, trouwens, zeiden ze. Door ik wat bouw.
0: Ja, nou. Dat huur ik volker, Rudy. Dus dan...
4: Maar bij Rob en Rolo ook meer, hoor.
0: Oh, dat wel. Oké.
4: Ja.
0: Oké. Hey, en waar komt de spreuk woensdag gehaktdag dag vandaan, Rudy? Want...
4: Ik zal het bij God niet weten.
0: Oké, okay. Ook nooit.
4: Ze zeggen altijd, ja, woensdag wordelhoop of zo, hebben ze ook wel eens over gehad.
0: Hou? Wat?
4: Wordelhoop.
0: Het spot?
4: Wortelavond zo.
0: Ja, ja, ik zou...
4: Hakdag, wortelhoop. Ik okay, ben uit moet doorkomen.
0: Rudy, groen aan de vogels, hè?
4: Ik hier ook voor wortelhoop, nou ja.
0: Ja. Nou ja, het zou maar ook wel eens op middag dus, Rudy, als ik dit zo hoor.
4: Ja, nou wel.
0: Rudy, bedankt, hè.
4: Oké, okay, graag gedaan, kerel.
0: Mooi.
4: Yo.
0: Mooi. Ja. Ja, nou ja, ja, je kan ze natuurlijk op heterdaad betrappen, per ongeluk.
1: Dat is mij gelukkig nog nooit overkomen.
0: Nee, wat zou je, hoe zou je dan reageren?
1: Ja, weet ik niet. Ik denk dat het een soort fight, flight, freeze moment is.
0: Mm-hmm.
1: Henk Laan, die heeft nog een appje gestuurd.
0: Vertel.
1: Over woensdagavond. Daar hadden we het natuurlijk over.
0: Ja, ga je dit appje echt voorlezen helemaal?
1: Ja, nou ja, Henk okay. Heeft het gezegd, ik niet.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik citeer Henk Laan en die zegt... woensdagavond is arbeidersneukavond.
0: Nou, oké. Okay.
1: Ja, ja, dat is wat Henk zegt. Ja,
0: ik kende die uitspraak niet.
1: Ik ook niet.
0: En Michael appt nog even... ik ben 39 jaar. Seks is toch niet alleen iets praktisch, maar ook leuk toch? Je kan er niet beter in worden als je het helemaal alleen moet uitzoeken. Geldt ook voor andere dingen. Nou,
1: heeft hij een punt, toch?
0: Inderdaad. Dit was hem wel weer. Ik denk dat we klaar zijn.
1: Onze voorlichting is voldaan.
0: Nou, en ik vond zeker... Rudy natuurlijk ook, maar ook dat meneer Kloek belde... en zijn voorganger, dat vond ik zeer mooi. Dus ik waardeer jullie openheid. En dit was hem. Tot een andermaal. Oh, er belt nog iemand nu. Die wil zeker... Als dit, dan moet diegene het wel kort houden. Dan gaan we eens even kijken wie dit is. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, met mevrouw Menzinga de Gorenkade.
0: Nog even voor het naspel, zeg maar.
5: Wat zei u?
0: Nog even voor het naspel.
5: Ja.
0: Ja, vertel.
5: Nou, dat was niet, maar het was over waar de term woensdag gehaktdag vandaan kwam.
0: Ja.
5: Dat wist hij ook niet.
0: Nee.
5: Maar dat is heel simpel. Heel vroeger waren de grote gezinnen... En het gehakt was een van de goedkoopste vlees die ze dan konden kopen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
5: Daar komt woensdag gehaktdag weer.
0: Oh, dat heeft helemaal
5: niet... Met elkaar hadden ze allemaal met elkaar, zeg maar, stel dat ze met 7 of met 9 mensen waren in huis, konden ze allemaal toch nog wat vlees krijgen.
0: Oh,
5: dat
0: wil
5: ik alleen niet zeggen.
0: Ja, nee, heel goed. Heeft dus niks met seks te maken eigenlijk.
5: Nee, dat weet ik wel. Maar hij had het erover van waar komt...
0: Ja,
5: woensdag.
0: Ja, hij.
5: Gehaktdag weer.
0: Hij is ik. Ik ben hij. Dat was ik.
5: Ja?
0: Ik wist het niet.
5: Ja, hier heb je het weer.
0: Dankjewel.
5: Dus?
0: Ja.
5: Dat is het.
0: Helder. Dank u.
5: Jo.
0: Mooi,
5: doei.
0: Mooi. Ja, en dan nog een appje van een anoniempje. Maar dit vind ik een heel mooi appje. Ze was 9, had buikpijn, ging naar de wc. Ik zag bloed en toen dacht ik van, ik ga dood. En ik kreeg toen van mijn moeder te horen... ik was een grote meid en ik mag niet meer met jongens spelen.
1: Wat vaag.
0: Ja, ja, zo ging dat dus, kennelijk. En Egbert de app nog woensdagavond, bokavond. Nou,
1: huppatee. Zet hem in je agenda, Nimino.
0: Ja,
1: veel plezier.
0: Oh, overmorgen, kan niet wachten. Oh nee, kan ik niet.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: werk doe de loe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
11: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
12: 63,
11: wij...
12: 63 man, het zijn er 63.
11: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Radio Noord.
17: Tussen de middag.
18: Met Nivino Geertsema.
19: Goedemiddag, de haan is terug op de Martinikerk. En aandacht voor 50 jaar Run Winschoten.

0: Stella Lefty Boston op Radio Noord. Jongens, wat hebben we allemaal gehad? We hebben meeuwen gehad, kippen, bloemetjes, bijtjes en nu een windhaan. Ja, de windhaan. En toen zei ik heel bij de hand, dan moet hij op 100 meter hoogte moet hij worden teruggeplaatst. Ik dacht de Martini-toren. Nee, werd ik al op de vingers getikt op de redactie. Want op de Martini-toren staat natuurlijk een paard. Heel goed. Nee, de windhaan staat op de Martini-kerk inderdaad. Op zo'n 40 meter hoogte. En na 3 maanden restaureren krijgt de kerk de windhaan terug. Sterker nog, dat is vandaag gebeurd. Op hoogte, en daarmee is ook een groot deel van de restauratie van de hele kerk afgerond. En Elwin Baas dacht, ik ga er ook even heen. En ik praat even met Betty Knigge, de directeur van de Martinikerk.
1: Ja, heugelijke dag. Hoe is het met de spanning?
2: Ja, dat is nu wel een beetje voorbij, want de bekroning staat er al op. En dat vond ik toch wel het meest spannende. Straks die windhaan nog, maar dat gaat wel goed komen.
1: Ja, ja. Even kort nog het verhaal. Jullie hebben eraf gehaald voor restauratie. Wat is er allemaal gebeurd?
2: Ja, we zijn in april gestart met een grote 3 maanden project. Restauratie buitenzij de kerk. En we starten eigenlijk met het afhalen van de bekroning en de windhaan. En op dat moment zagen we gelijk al van hij staat er heel slecht voor. Dus we hebben daar extra crowdfunding voor gedaan. Mensen hebben donatie gegeven, fondsen. En we hebben hem kunnen restaureren. En als afsluiting van het hele project wordt hij vandaag dus weer teruggeplaatst.
1: Ja, heugelijke dag dus. Er kwam dus wel wat bekijken, ook bij de restauratie. Hadden jullie verwacht dat er zoveel bij kwam kijken?
2: Nou kijk, als je op hoogte bent, hè, met een hoogwerker, dan zie je pas echt hoe het erbij staat. En dat was niet altijd een fijne verrassing. We zagen vooral dat het voegwerk echt slecht aan toe was. Dus we hebben voor nu echt gedaan wat we kunnen doen voor het budget. En de kerk is nu weer wind- en waterdicht. En we kunnen gewoon nu weer een aantal jaren vooruit. En met al het extra geld wat we hebben gekregen, hebben dus de bekroning en de haan ook weer kunnen restaureren.
1: Nou, straks het erop plaatsen. Ja, een bijzonder moment voor de commissaris van de koning. René Paas, die gaat dat doen. Ja, dat is wel een klusje, want het is 36 meter.
2: Ja, ik doe hem er niet na. Ik ga niet in het bakkie. Ik durf het niet.
1: Ja. Meneer Paas, nog even kort. Ja. De helm geeft u af. Hoe was deze ervaring voor u?
3: Nou, het was wel het hoogtepunt van de dag eigenlijk. Ja. Zo van, nou, mooier wordt het niet. Prachtig weer. Heel ver kijken over de stad. En een gouden haan in je handen. Dat is toch wel, ja, dat is heel bijzonder. En ik vind het prachtig om de haan die eigenlijk elke dag in mijn uitzicht is als ik op mijn werk ben, om die terug te mogen zetten. Dat vind ik ook eervol. Het is, je draagt een klein steentje bij aan de Martinikerk die we met z'n allen in stand proberen te houden. En door te geven aan volgende generaties. En daar is die haan een prachtig symbool van.
0: Het duo Baas en Paas daar over die haan. Nou, volg je het allemaal nog? Ga dan gewoon even lekker kijken bij de Martinikerk. De haan is terug. Zometeen Harry Niehoff op Radio Noord van Middelsom, Noord-Madrid. Maar eerst Rick Astley met Together Forever.

0: Nou, met deze benzineprijzen. Dure reis, denk ik. Vanmiddels om naar Madrid. Harry Niehoff. We schrijven zaterdag 25 september 1976. Toen werd de allereerste run van Winschoten gehouden. 50 jaar geleden. 100 kilometer hardlopen door het Oost-Groningse land. 76 mannen deden toen mee. En een vrouw. Hans Kuipers was een van die 76 mannen. Hij kwam uit Waddinxveen en was met 26 jaar de jongste deelnemer. Kuipers werd 2 keer verliefd in Winschoten. Eerst op de ultraloop zelf en op zijn latere vrouw.
1: Ik had alleen marathons lopen, 5 kilometer, 20 kilometer.

0: In Veendam mag ik een rijstekoekje. En die heb ik zelf al opgegeten. Nou, geef me dan maar een banaan. Die heb ik ook al niet meer. Nou, zodoende heb ik maar op een beetje water die 100 kilometer loop verbracht.
1: Wat voor mooie momenten heb je in die 100 kilometer beleefd?
0: Ja, mooie momenten. Ja, van alles. Er zijn er heel veel waar ik later nog wedstrijden mee heb gelopen. Er was een Engelsman, Deakin heette die, volgens mij. Die heb ik ook hele gekke dingen mee beleefd. Die had de hele pot mayonaise weg. En hij praatte ook heel veel onderweg. Bronswijk zei nog een keer, joh, ik word helemaal gek van die man.
1: Heb jij ook nog het aangedurfd in een van die runs die jij gelopen hebt om wellicht voor de overwinning te gaan?
0: Dat kon gewoon niet, want ik trainde maar 100 kilometer in de week. Dus ik kon nooit als winnaar over de streep komen. Het ging mij gewoon om de finish te halen. Als ik het maar verbracht, daar ging het mij om.
1: Nu was jij in 1976 een van de 77 deelnemers, want er was één vrouw bij en 76 mannen. Hoeveel mensen zijn daar nog van in leven? Heb je daar enig idee van?
0: Ja, ik denk dat er nog maar 5 van in leven zijn, totaal. Het waren meestal dik 40ers. En ik was toen 26.
1: Je hebt er wel wat moois aan overgehouden, hè? Dat je hier bent gaan wonen.
0: Ja, ik heb mijn zoon en dochter heb ik er aan overgehouden. Wat dat betreft, ik heb daar 4 kleinkinderen. Als de 100 kilometer lopen hier nooit gehouden was, waren zij er ook niet geweest. Zodoende. Dus ik ben heel blij dat het zo gelopen is.
1: En denk je daar dan ook op dit soort momenten, zeg maar, als de runde weer aan zit te komen, ook nog vaak aan terug?
2: Ja.
1: Hoe dat was voor jou, dat je hier kwam wonen en dat je hier je vrouw hebt ontmoet?
0: Het was een hele mooie tijd, vond ik. Maar mijn zoon en dochter, die hebben mij niet op kunnen volgen qua lopen. Ze vonden er eigenlijk niks aan. Ze zijn wel vaak komen kijken. Maar toen liep ik al niet zo goed meer. Toen zei ze, joh, opa, stop er toch mee.
3: Zij een van de allereerste deelnemers van de run van Winschoten. Komend weekend is het de 50ste keer. Daarom deze week elke dag aandacht voor de run. Dit was een reportage van Henk Elderman. Nu Shawn Mendes en Camila Cabello.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita. Señorita Fleur zometeen met het nieuws.
1: Goedemiddag.
0: Mooi. Wat heb je zo?
1: Ja, dan vertel ik welk evenement nu al volledig is uitverkocht.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
0: Half twee, Noordnieuws, Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Na 3 maanden afwezig te zijn geweest, staat de gouden windhaan weer op het dak van de Martinikerk in Stad. Omdat het bladgoud door vogelpootjes was beschadigd, was het nodig de haan een nieuw laagje goud te geven. Commissaris van de Koning, René Paas, ging de hoogwerker in om de haan op 36 meter hoogte zelf te plaatsen. Hij vertelt hoe dat was.
8: Het was wel het hoogtepunt van de dag eigenlijk. Ja. Zo van, nou, mooier wordt het niet. Prachtig weer. Heel ver kijken over de stad. En een gouden haan in je handen. Dat is toch wel, ja, dat is heel bijzonder. En ik vind het prachtig om de haan die eigenlijk elke dag in mijn uitzicht is als ik op mijn werk ben, om die terug te mogen zetten. Dat vind ik ook eervol. Je draagt een klein steentje bij aan de Martinikerk die we met z'n allen in stand proberen te houden en door te geven aan volgende generaties.
1: Dankzij ook andere restauratiewerkzaamheden kan de kerk weer jaren mee. Het Veendamse Easy Toys heeft een aantal tegenvallende jaren achter de rug. Omdat de omzet terugliep en vacatures in Veendam eindeloos bleven openstaan, besloot het bedrijf in seksspeeltjes onlangs een extra kantoor in Hilversum te openen. De nieuwe algemeen directeur Anneke Kamphuis vond die stap nodig. Het bedrijf investeert nu meer in het eigen merk en wil minder afhankelijk zijn van externe leveranciers. En na een moeilijke periode probeert het bedrijf dus op die manier weer een goede koers te gaan varen. De 39e editie van de 4 mijl is volledig uitverkocht. 30.000 deelnemers hebben een startbewijs weten te bemachtigen. De organisatie laat weten dat nu niet alleen een record aantal deelnemers gaat meedoen, maar ook dat het evenement nog nooit zo snel is uitverkocht. Voor de mini 4 mijl zijn nog wel kaarten, net als voor de Menses 4 Mile for You. Daarbij kunnen deelnemers wandelend, rollend of skatend de 4 mijl afleggen. De 30.000 lopers gaan op zondag 11 oktober van Haren naar de finish in het centrum van Groningen. En een vuilniswagen heeft vanmorgen aan de Ipenlaan in Selwerd zijn lading op straat gedumpt. De chauffeur deed dat nadat er in zijn vuilniswagen brand was ontstaan. Hij wist het vuur zelf te blussen. Met collega's die kort daarna kwamen, werd al het afval weer ingeladen. Volgens de chauffeur komen dit soort branden tegenwoordig steeds vaker voor. Meer voorwerpen met accu's erin komen bij het afval terecht. En dat zijn bijvoorbeeld ook vapes. En dat zorgt voor meer risico op brand. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel, Fleur. Gaan we naar het weer met Harma.
9: Vanmiddag is er volop zon. Er is wat sluierbewolking en met een meest motige zuidwestenwind wordt 25 tot 27 graden. Vanavond en vannacht wordt de kans op buigrootte met een minimum van 17 of 18 graden. En morgen wordt een dag met veel bewolking. In eerste instantie valt er dus wat lichte regen, dan een droge periode. In de middag volgt een actieve gebied met regen. En de temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind komt nooit hoger dan 18 of 19 graden.
0: 3:30 is het en je hebt naast bijvoorbeeld een candy shop en een coffeeshop. Heb je nu ook de TikTok shop? Wat dat is, hoor je zo meteen.
10: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de appels van Oudebos.
11: Iets zoets.
12: Of de pruimen van Oudebos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudebos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
13: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
14: Bouw of metaalproject. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
16: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
17: Staal zagen, boren of lassen.

0: de dijk, dansen op de vulkaan. Het is weer maandag en dat betekent om de week even de financiële orde op zaken krijgen. TikTok Shop, daar gaat het over. TikTok Shop. Ja, ik ben wel echt een boomer, dus Monika Helbig, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leg deze boomer even uit wat TikTok Shop is.
1: Nou ja, TikTok ken je vast wel, of niet?
0: TikTok ken ik nog net, ja.
1: Ja, nou, daar kun je nu dus ook allerlei dingen op kopen. Dus dan komt er zo'n filmpje voorbij van even een fantastisch ding wat je echt nodig hebt. En dan kun je dus met een paar drukken op de knop, heb je dat ding ook gekocht.
0: Heel gevaarlijk.
1: Ja, dus dat gaat echt over de impuls. Dus je ziet zo'n filmpje, je ziet iemand iets gebruiken en je denkt, hé, dat is best handig. Of, nou, dat is een goede lippenstift. Of, nou ja, ik denk niet dat jij van de lippenstift bent.
0: Nou,
1: maar,
0: het is ook wel eens weekend.
1: Maar bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk helemaal gericht op het feit, onze impulsen en dat we dan zo'n impulsuitgaven doen.
0: En ook.
1: Maar ja, wat.
0: Ja. Nou ja, ik zit meteen te denken aan jeugd op TikTok.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat dan?
1: Nou ja, dat is ook gewoon een groot probleem überhaupt wel bij de jeugd natuurlijk. Dat die redelijk verleid worden constant om maar alles te kopen. Ze hebben alles nodig en dit is het nieuwe beste ding waardoor je beter voelt of er leuker uitziet of waardoor iets handiger is. Mm-hmm. Ja, en TikTok is natuurlijk wel ook vooral de doelgroep zijn, vooral heel veel jongeren.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is al een probleem op zich. Maar nou blijkt dus ook nog uit onderzoek van de Consumentenbond dat bijna alles wat je daar bestelt, gewoon niet van hele goede kwaliteit is. Laat ik het even zacht uitdrukken.
0: Ja, ik snap hem. Chinese rommel.
1: Ja, ik wou het nog netjes zeggen, maar... Ze hadden allerlei verschillende dingen besteld. En het een zat nog krakkemikkig in elkaar. Het ander leek niet op de video.
0: Ja.
1: Ja, en dan is het wel. Dan kun je het natuurlijk terugsturen. Hebben zij ook gedaan met een aantal dingen. En dan krijg je uiteindelijk je geld wel terug. Maar ja, ik kom ook heel veel jongeren tegen. En neem helemaal niet de moeite om het dan terug te sturen. Dus die zien wel, dit is het niet. Gebruik het een paar keer, dat is het stuk. Ja, en dan gooien ze het weg.
0: Hey, en Monika, zit er dan, want stel, mijn dochter is straks 15 of zo en die zit op TikTok. Dan is ze minderjarig. Eerst al het koppelen van je betaalpassen met je TikTok-account lijkt me al best wel een stap. Ze is minderjarig, TikTok weet dat dan ook. Kunnen ze dat zomaar doen allemaal? Hoe makkelijk is het om de fout in te gaan?
1: Nou ja, jij kan zelf bepalen bij de bank, zeg maar, want je dochter wel en niet kan. En vaak zijn betalingen natuurlijk bijvoorbeeld met iDeal. Mm. Nou, dat zou je kunnen uitzetten bij de bank, dat je dochter niet met iDeal kan betalen. Okay. En dan mogen ze dat ook niet. En je hebt natuurlijk ook nog al die achteraf betalen dingen. Ja, dat mag eigenlijk überhaupt niet onder 18.
0: Nee.
1: Maar, laten we zeggen, dat zie ik heel vaak gebeuren, dat dat dus wel gebeurt onder de 18. Ja, en dan zou je daar iets kunnen richting die organisatie, want dan hadden ze moeten checken.
0: Ja, maar ja, ga maar eens als...
1: Maar ik denk nog wel het allerbelangrijkste, Nivino, is dat je gewoon goed met je dochter in gesprek gaat over alles wat voorbij komt. En is dat wel handig? En bestel inderdaad anders samen eens een keer iets en kom er samen achter dat het inderdaad rommel is.
0: Ja.
1: Dat je daar gewoon echt het gesprek over aangaat en samen met haar uitzoekt van wat is wel oké en wat is niet oké.
0: We hadden het net al over de bloemetjes en de bijtjes. Dat gesprek moet ik gaan voeren. Dan komt dit er ook nog bij.
1: Je krijgt een zware week, Nino.
0: Nee, dit bewaren we allemaal nog maar eventjes. Maar het is wel een goede waarschuwing voor je, voor ons allen eigenlijk, inderdaad, Monika. Maar het gaat niet alleen om kinderen. Het gaat natuurlijk ook volwassenen. Zitten natuurlijk ook gewoon op TikTok. Ja, en zo wordt het weer op een bepaald platform weer heel makkelijk gemaakt om zomaar geld te besteden.
1: Ja, vroeger zei ik nog op elke straathoek is verleiding. Maar ja, het is zelfs nog erger. Je hoeft je telefoon maar te pakken of de tv aan te zetten. En je kunt eigenlijk je computer open te doen, het nieuws te lezen. Krijg je allemaal advertenties en sport voorbij. Ja, je moet best wel sterk in je schoenen staan. Dus als er iets met jezelf of met kinderen, dan is het toch wel het weerstaan van al die verleidingen en die impulsen beheersen.
0: En zijn het dan influencers die dan die stofzuiger of die lippenstift aanprijzen? Of hoe gaat dat dan?
1: Ja, vaak zijn er natuurlijk wel mensen die het zelf fantastisch vinden. En als je via hun koopt, krijg je ook korting. En op zo'n manier proberen ze je mee te krijgen. En dat zijn natuurlijk ook best wel geslepen marketing technieken die eigenlijk al wel jaren worden gebruikt. Maar ja, nu wel op een hele grote schaal. Van goh, ik heb het ook en het werkt fantastisch. Nou, dan denk je al, zal wel kloppen. Krijg je ook nog korting? Nou ja, zeker als Nederlander. Ja. Wie wordt er niet blij van korting? Ja. Dus zo proberen ze, en dat is vaak dan ook alleen, die korting geldt alleen maar vandaag.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zo proberen ze je toch over te halen om dat soort dingen dan wel aan te schaffen. Terwijl je later denkt, ja, had ik dit nou echt nodig? En dan krijg je het nog en dan is het waarschijnlijk ook nog dat je denkt, dit was niet de kwaliteit waar ik op gehoopt had.
0: Een hele goede waarschuwing, Monica. Dank je wel.
1: Ja, jij hebt wel sterkte deze week.
0: Komt goed. Eigen schulden, hè? Monica Helbig was dat over TikTok shopping. Eigenlijk is de conclusie gewoon niet doen. Toto, Africa op Radio Noord. Goedemiddag.

0: Leuk nummer, hè?
1: Geweldig. Heel hard ook.
0: Ja, in de studio bedoel je?
1: Ja, ja, dacht ik, heb je zin in.
0: Ja, maar ja, sommige nummers moet je gewoon hard draaien.
1: Snap ik wel, maar gehoorbeschadiging is onomkeerbaar.
0: Excuses.
1: Bedankt.
0: Ik zet alle meters weer op, gewoon op groen. Alle knopjes weer een beetje terug. Alle volumes weer wat omlaag. We laten het netjes achter voor onze opvolger.
1: Karel.
0: Karel O. Struis. Komt hij zo met de middag door. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Ik wil iedereen toch nog echt even bedanken voor alle eerlijkheid en openheid in Altijd Wat Anders.
1: Kijk eens wie er aangereden komt.
0: Oh, komt hij eraan nu?
1: Nou, moet je kijken. Wat een snelheid.
0: Karel, komt er bij. Oh, ik denk dat ik weet waarom Karel iets te laat is.
2: Jij weet waarom ik te laat ben?
0: Ja. Ja, dat denk ik te weten.
2: Nou, vertel.
0: Omdat jij wilde voorkomen dat wij jou ook nog even zouden vragen naar het onderwerp van Altijd Wat Anders.
2: Oh, seks. Nee, wacht. Ik ga zitten. Wacht. Nee, ga verder.
0: Nee, grapje.
2: Nee, doe maar.
0: Het was heel leuk.
2: Natuurlijk, seks is hartstikke leuk. Wat wil je weten?
0: Nee, helemaal niks. Nou, jawel. Hoe ging het bij jou vroeger? Qua het onderwerp bespreken.
2: Goed. Okay. Op een gegeven moment was ik met mijn blokkendoos bezig. Ik was met autootjes aan het spelen. En mijn vader en moeder die kwamen erbij. En toen kwam het gesprek. En toen is mij dat uitgelegd van de bloemetjes en de bijtjes.
0: Oké. En vond je dat niet raar of vies of gênant? Of...
2: Nee. Okay. Ik ben opgegroeid op een garagebedrijf. En bij de afdeling autospuiten hingen bepaalde...
1: Kalenders, posters.
2: Kalenders en posters, ja.
0: Het waren niet de kalenders van de Chinees, om het zo te zeggen.
2: Nee, helemaal niet.
0: Oké.
2: Helemaal niet. Maar ik had al wat beelden, zal ik maar zeggen.
0: Ja, oké. Nou, ik zei net tegen Nadege ook van dat ik iedereen even wil bedanken voor de openheid en eerlijkheid. Want ja, je wil praten over een taboe.
2: Ja.
0: Eigenlijk slaat het nergens op, want het is een taboe omdat men er niet over wil praten. Dus waarom zou je er dan een belprogramma aan wijden? Maar er kwamen hele mooie en eerlijke verhalen voorbij. Dus,
2: ik heb ze gehoord, het was hartstikke
0: was
2: leuk.
0: Mooi. Ja. Jackson Browne en Clarence Clemens is de laatste van deze tussen de middag. Nogmaals veel plezier met Karel de middag door. We zijn er morgen weer. Hoi, hè.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van €11 miljard moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. De bladeren van...

0: schoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Ik heb trek in iets lekkers.
3: Neem de appels van Oudebos.
2: Iets zoets.
3: Of de pruimen van Oudebos.
2: Iets fris en sappigs.
3: Oudebos.
2: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
4: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
5: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
6: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Radio Noord. De middag door.
10: Met Karel Oosterhuis.
11: Ze was bijna in de zorg beland, maar toen kwam muziek in haar leven en ze brak door. Hier is Zuster

En wat kan zo hoog? Denise Williams op Radio Noord en Let's Hear It for the Boy. Maandagmiddag, goedemiddag. En deze dame die studeerde ooit verpleegkunde. En ze zag zichzelf wel werken in het ziekenhuis. Mensen ondersteunen, helpen ze weer zo snel mogelijk op de been te krijgen en weer naar huis te laten gaan. Maar toen kwam muziek in haar leven. En toen liep het allemaal anders. Hè, muziek. Ik hoor er goede dingen over. Billy Ocean hoor je straks. En nu is Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

eigenlijk schandalig, dit liedje. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Als ik de man ooit een keer spreek, dan zal ik hem wel vragen... hoezo 2 minuten en 50 seconden? Dat is toch veel te kort, jongen. Had je toch makkelijk een minuutje bij aan kunnen plakken? Het is zo'n lekker liedje. Alleen het is een beetje aan de korte kant. Maar hey, we roeien met de riemen die we hebben. En het is natuurlijk gekscherend. Hij is gek op muziek. En als hij een bepaald liedje hoort... dan gaat in zijn bovenkamer gaan er allemaal radartjes draaien. Ik heb het over René Beverwijk. En die radartjes die beginnen dan het liedje... het Engelse liedje wat hij hoort... te vertalen. Dat doet hij regelmatig en met succes. Hij heeft inmiddels een nieuwe single uit, zag ik op zijn Facebookpagina. Nou, die ga je binnenkort wel voorbij horen komen. Maar eerst een andere hit van René Beverwijk. Wat denkst u wel van mij op Radio Noord?

geld in de hand bereiken. Zou je net zien dat je het spel wil spelen dat die dingen weg zijn? Nee, ze zijn er nog. Gaan we later deze middag spelen. En als je het hebt gemist, Vief Gliek. Femke speelt het 's ochtends, ik speel het 's middags. We rollen met de dobbelstenen, komen de dobbelstenen met het nummer erboven. Dat je denkt van, hé, dat zit in mijn telefoonnummer. Of in je mobiel, of je thuislijn, of je fax. Maakt allemaal niet uit. Dan bel je als de wielen weer gaan straks 050-388-288. En wie weet is het spel Vief Gliek wel voor jou. Ging het snel? Geen nood. Later deze middag nog een keertje in Slo.

Soul to Soul op Radio Noord, Back to Life. However do you want me? Nou, als ik het mag zeggen. Nee, iets heel anders. De nieuwe single van Mariska Hulshoff, of nieuw, ja, het is een nieuw liedje. En het is de debuutsingle van Mariska. Vrijdag was ze de gast bij ons. Vrijdag was ze volop in het nieuws. Haar liedje, ik hoor je stem nog.

0: Ik hoor je stem nog. En zometeen horen wij de stem van Fleur met het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, dan meer over de commissaris van de Koning die vanmorgen in een hoogwerker 36 meter omhoog ging.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: 3:01. Laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Veendamse Easy Toys heeft een aantal tegenvallende jaren achter de rug. De omzet liep terug en vacatures in Veendam bleven lang openstaan. Het bedrijf in seksspeeltjes besloot daarom onlangs een extra kantoor in Hilversum te openen. De nieuwe algemeen directeur Anneke Kamphuis vond die stap nodig. Vooral om mensen vanuit de Randstad te kunnen aantrekken. Het bedrijf investeert nu meer in het eigen merk en wil minder afhankelijk zijn van externe leveranciers. Na een moeilijke periode probeert het bedrijf op die manier weer een goede koers te gaan varen. De 39e editie van de 4 Mijl is volledig uitverkocht. 30.000 deelnemers hebben een startbewijs weten te bemachtigen. De organisatie laat weten dat nu niet alleen een record aantal deelnemers gaat meedoen, maar ook dat het evenement nog nooit zo snel is uitverkocht. De 30.000 lopers gaan op zondag 11 oktober van Haren naar de finish in het centrum van Groningen. De politie heeft afgelopen nacht rond 1 uur een 47-jarige man uit Eindhoven aangehouden in Leek. De man stond stil bij de Noorderweg, maar toen hij de politie zag, begon hij opeens te rijden. Bij controle bleek dat de man geen geldig rijbewijs had. Het bleek dat hij daar ook al vaker voor was bekeurd, en dat was voor de politie genoeg reden om zijn auto in beslag te nemen. De politie Westenkwartier heeft bij Nuis een 23-jarige man uit de Friese gemeente Opsterland aangehouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs. De bestuurder viel op vanwege zijn hoge snelheid. Ook reed hij in een auto met een losse bodemplaat. Uit de speekseltest kwam naar voren dat de bestuurder cannabis had gebruikt. Hij is meegenomen naar het politiebureau in Leek voor verder bloedonderzoek. Voor het hardrijden is hij bekeurd. En na 3 maanden afwezig te zijn geweest, staat de gouden windhaan weer op het dak van de Martinikerk in Stad. Omdat het bladgoud door vogelpootjes was beschadigd, was het nodig de haan een nieuw laagje goud te geven. Commissaris van de Koning René Paas ging de hoogwerker in om de haan op 36 meter hoogte zelf te plaatsen. Hij vertelt hoe dat was.
9: Het was wel het hoogtepunt van de dag eigenlijk. Ja, zo van, nou, mooier wordt het niet. Prachtig weer. Heel ver kijken over de stad. En een gouden haan in je handen. Dat is toch wel, ja, dat is heel bijzonder. En ik vind het prachtig om de haan die eigenlijk elke dag in mijn uitzicht is als ik op mijn werk ben, om die terug te mogen zetten. Dat vind ik ook eervol. Je draagt een klein steentje bij aan de Martinikerk die we met z'n allen in stand proberen te houden. En door te geven aan volgende generaties.
1: Dankzij ook andere restauratiewerkzaamheden kan de kerk weer jaren mee. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Als ik zou mogen kiezen, had ik liever een gebraden haantje op dit moment.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Heb je een beetje honger?
0: Beetje. Goed, we gaan onze tanden eens even zetten in het weer. Harma.
10: Vanmiddag is er volop zon. Er is wat sluierbewolking. En met een mooi motige zuidwestenwind wordt 24 tot 27 graden. Vanavond en vannacht wordt de kans op buigrootte met een minimum van 17 of 18 graden. En morgen wordt een dag met veel bewolking. In eerste instantie valt er dus wat lichte regen. Dan een droge periode. In de middag volgt een actieve gebied met regen. En de temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind komt nooit hoger dan 18 of 19 graden.
0: Ja, maar dankjewel. Blijf nog even bij het eten, want zometeen maak je kans op een doos met droge worsten. En er zit een groenige worsting, dat sowieso. En muziek van Taylor Swift. Ik heb Nick Kershaw. Ik heb Damiano David. Het wordt een heerlijke maandagmiddag.
11: Oh, oh, stop!
12: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
13: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
14: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
15: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
16: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.

0: op de radio en het zonnetje erbij. Het kan niet beter. Nick Kershaw op Radio Noord. I won't let the sun go down on me. Mooie prijzen, lekkere prijzen kan je winnen als je meespeelt met Plaatje Over. Vandaag Jan Smit in Plaatje Over. Jan Smit gaat in oktober weer het Gouden Televisiering Gala presenteren. Het zal voor de 61ste keer zijn dat het wordt gehouden. Over een maandje, dan is het zover. Ik dacht van, dat is een leuk idee. We doen Jan Smit eens even in Plaatje Over. Ik laat je een stukje horen van Jan. Ik stel je de vraag, weet je het antwoord, bel je me, prijzen voor jou.
1: Zo klinkt de plaat. Ik kom

0: Dit is de vraag.
1: Met wie presenteert Jan volgende week het Gouden Televisiering Gala? Als je dat weet, bel je nu op 050-388-288. Jan Smit doet het niet in zijn eentje. Dat heb je net gehoord, hij was in duet met Waylon tussen jou en mij. Maar volgende maand presenteert Jan Smit met nog iemand het Gouden Televisiering Gala. Maar met wie doet hij dat? Is dat A. Arjen Lubach? Is het B. Chantal Jansen? Of C. Peter Pannenkoek? 050-388-288-388. Met wie gaat Jan Smit dat volgende maand presenteren? Een doos met droge worsten kan voor jou zijn als je mij het juiste antwoord weet te geven op 050-388-288. Dus, Jan Smit, volgende maand, het Gouden Televisiering Gala Spektakel. Hij presenteert het samen met iemand anders. Is dat Arjen Lubach, is dat Chantal Jansen of Peter Pannenkoek? Als je het weet of een gokje wil wagen, dan ben je van harte welkom. 050-388-288.

0: R.E.M. op Radio Noord en Losing My Religion. Plaatje over vandaag met een lekker liedje van Waylon en Jan Smit tussen jou en mij. Want Jan Smit die gaat binnenkort weer een mooi programma presenteren. Volgende maand de 61ste editie van het Gouden Televisering Gala. Goedemiddag, Cor.
1: Goedemiddag, Karel.
0: Cor Kruijs aan de lijn. En Cor die volgt alles van RTV Noord. Hij luistert altijd, hij kijkt altijd. Er is niets dat hij mist, toch?
1: Nee, dat klopt. Ik vind dat altijd hartstikke leuk en gezellig.
0: Cor, maar hoe moet dat dan als je naar de wc moet? Zet je dan de televisie even op pauze en dat je dan later verder kijkt?
1: Nou, dat ligt eraan wat erop is. Maar meestal laat ik hem gewoon lopen.
0: Oké.
1: Okay. Draait er een plaatje of zo en dan kan ik wel even bij weg natuurlijk.
0: Bij een plaatje zou je in principe even weg kunnen. Maar je kan hem ook op pauze zetten tegenwoordig. Dat is makkelijk, hè?
1: Ja, dat kan ook. Maar dan loop je de hele dag een beetje achter. Nee.
0: En als je dan denkt van nou, dit plaatje vind ik niet zo leuk, dan kun je hem ook weer naar voren spoelen. Dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Maar je spoelt niet en je zet hem ook niet op pauze. Cor, vandaag.
1: Ik laat hem gewoon lekker lopen.
0: Helemaal goed, laat me lekker lopen. Cor, vandaag ja. Waylon en Jan Smit tussen jou en mij. Waylon, wat zeg ik, Jan Smit die doet wel eens een duetje. Deze keer met Waylon. En Jan Smit presenteert ook wel eens met iemand. Met wie gaat hij straks de 61ste editie presenteren van het Gouden Televisiering Gala?
1: Weer met Peter Pannenkoek.
0: Helemaal goed, gefeliciteerd. Je krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Ah, lekker.
0: Gaan die bij jou er allemaal in één keer door? Of zeg je van, nee, af en toe eens even een stukje?
1: Nou, ligt eraan hoeveel wind dan ik heb, maar ik kan er wel één op, ja.
0: Dat dacht ik al. Dit weekend heb ik mezelf getrakteerd op een droge worst. Echt zo'n harde. En er is nu al niets meer van over.
1: Dan heb je er lekker van gevuld, Karel.
0: Ja, het was sterker dan ik ben. Het was sterker.
1: Ja.
0: Droge worst, I love it. Cor, de prijzen zijn voor jou, die komen naar je toe. Op naar Stadskanaal.
1: Oké. Okay.
0: En dan wens ik jou een fijne dag. En niet op pauze zetten, gewoon de radio een tandje houden. Dan mis je niets van Waylon met Jan Smit. Tussen jou en mij nu op Noord.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
8: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
9: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Radio Noord.
14: De middag door.
15: Met Karel Oosterhuis.
16: Hij dronk vroeger als een vis. En dat zijn zijn eigen woorden. Dat hij nu ziek is, heeft niets met zijn alcoholgebruik te maken. Hij is de

Ellen Langley op Radio Norton. Choosing Texas. Zij met stoere cowboylaarzen, een hoed op en dan maar zingen. Een heerlijk avondje op de planning. Een film. De film van Michael Jackson. Veel over gehoord. Er werd toch wel tijd om die eens even te kijken. Kopje thee erbij, borrelnootjes binnen handbereik. En we zien een kleine Michael Jackson die opgroeit. Het was allemaal niet roze geuren. Maneschijn destijds in de familie Jackson. En de hits komen voorbij. Het kijkt lekker weg. Ik wil nog niet gelijk met sterren gaan smijten en dat soort dingen. Maar dan, in één keer, pats, boom. En als je de film nog moet gaan kijken over Michael, het is geen spoiler alert. Het verhaal stopt gewoon in één keer. Het was gewoon in één keer klaar. Komt ook gewoon tekst bij van, ja, het leven van Michael gaat toch duidelijk wel verder. En met andere woorden, een soort van open einde. En als de film het goed heeft gedaan, misschien brengt de film genoeg geld op voor een deel 2. Ik ben benieuwd, want ik wil de rest eigenlijk ook wel zien. Op Radio Noord, Michael en zijn broertjes, de Jacksons.

0: Nadia Noord en Kapsalon Anita. Uiteraard op de blote voeten. Wat dacht jij dan? Altijd op blote voeten. Dan is hij beter geaard. Radio Noord met Pink. Just give me a reason.
1: Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim.

0: donders, wat is hij fijn. Ik zou hem het liefst nog een keertje opzetten. Dan Hartman op Radio Noorten. We are the young. Nee hoor, doen we een andere keer weer. Dan komt hij wel weer voorbij. Radio Noorten met zometeen de nieuws uit Stad en Ommeland. Nu is Portugal, the man op Noord.
1: De

0: Portugal the Man and Feel It Still, I'm a Rebel. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Wanneer was je voor het laatst rebels, Fleur?
1: En dat is al een tijdje geleden, denk ik.
0: Lastige vraag. Kan ik je beter vragen, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ja, dan heb ik een treinstoring en heb ik nieuws over Donar.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht...

0: kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
1: Wij?
0: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
2: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: NRV.
0: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: 15 dubbele punt 30, half 4. Het nieuws uit onze provincie krijgen we van Fleur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Door een sein- en wisselstoring rijden er op dit moment geen treinen tussen Uskert en Roodeschool. De verwachting is dat de storing tot 3:45 zal duren. De politie heeft afgelopen weekend een 36-jarige inwoner van de gemeente Westerkwartier aangehouden op verdenking van mishandeling. Na een melding van huiselijk geweld betrapte de politie de persoon op heterdaad. De verdachte is meegenomen naar het cellencomplex en heeft een huisverbod gekregen. De 39e editie van de 4 Mijl is volledig uitverkocht. 30.000 deelnemers hebben een startbewijs weten te bemachtigen. De organisatie laat weten dat nu niet alleen een record aantal deelnemers gaan meedoen, maar ook dat het evenement nog nooit zo snel is uitverkocht. Voor de mini 4 Mijl zijn nog wel kaarten, net als voor de Menses 4 Mile for You. Daarbij kunnen deelnemers wandelend, rollend of skatend de 4 mijl afleggen. De 30.000 lopers gaan op zondag 11 oktober van Haren naar de finish in het centrum van Groningen. Donar heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding in Emmen met 86-89 verloren van het Belgische Mechelen. Het was de laatste wedstrijd richting het duel om de Supercup komende zaterdag in Zwolle. De Groningse basketballers spelen dan als bekerwinnaar tegen landskampioen Landstede Hammers. Yannick Koerts, assistentcoach van Donar, legt uit in hoeverre de ploeg daar klaar voor is.
9: Er is zeker veel nog te verbeteren. En dat is goed om te zien. Kijk, dat merk je in dit soort sterke oefenwedstrijden. Dat is ook een soort test hoe je ervoor staat. Dus we hebben veel gezien wat we nog kunnen verbeteren. Maar ja, het is fijn dat we dat nu weten. En dat we dat niet zeg maar volgende week pas in één keer achterkomen. Dat we dat nog moeten verbeteren.
8: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
7: Dankjewel. Krijgen we nog het weer van Harma.
10: Vanmiddag is er volop zon. Er is wat sluierbewolking. En met een mistmotige zuidwestenwind wordt 24 tot 27 graden. Vanavond en vannacht wordt de kans op buigrootte met een minimum van 17 of 18 graden. En morgen wordt een dag met veel bewolking. In eerste instantie valt er dus wat lichte regen. Dan een droge periode. In de middag volgt een actieve gebied met regen. En de temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind komt nooit hoger dan 18 of 19 graden.
7: Harma, dankjewel. Zometeen dan gaan de dobbelstenen rollen en hoor je muziek van David Bowie, China Girl en Lennon Marlin komt voorbij. Sitting down here.
11: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
12: Voordeeluitjes.nl. Riga!
13: Riga Keukens, daar word je blij van.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
12: Voordeeluitjes.nl. Riga!
13: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
12: Riga!
13: Riga Keukens, daar word je blij van.
14: Mulders Meubeldorp.
15: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
14: Mulders Meubeldorp.
1: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.

0: Glenn en Marlin, Sitting Down hier op Noord.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Zo is het spel, zo is het leven. Je hebt een telefoonnummer thuis misschien wel, een vaste lijn. Je hebt een mobiel met 10 nummertjes. Ik heb hier de dobbelstenen, 3 stuks. Die gooi ik zo meteen over het mengpaneel. En als dan die nummertjes corresponderen met jouw telefoonnummer, dan bel je me gelijk op 050-3188-288. En dan gaan we het even controleren. En dan win jij het spel Vive Gliek met de dobbelstenen. Het boekje, de pennen, de etui, et cetera. Fleur die kijkt, mam. Fleur, ik heb jouw microfoon opengezet. Ik heb net een briefje gekregen van Rianne die zegt van, als jij straks weer Vive Gliek gaat spelen, kan jij dan misschien de vrouwelijke nieuwslezer even vragen te blazen op de dobbelstenen voor meer geluk voor mij?
3: Ja, natuurlijk wil ik dat doen.
0: Geef ik jou de dobbelstenen?
3: Ja, als geef maar.
0: Blaas er even goed op. Er wordt ook echt goed geblazen.
4: Dankjewel.
0: Nou, Rianne, je hebt het gehoord, je hebt het gezien. Daar gaan de dobbelstenen zo geworpen worden.
5: Vive
0: Gliek! Of wil jij het doen? Mag het natuurlijk ook.
3: Ja, dat is tuurlijk.
0: Ja, wil je dat?
3: Ja, graag. Zal ik dat hier doen?
0: Ik hoor ze vallen. Nou.
3: Ik heb een 2.
0: De 2.
3: Ik heb een 4.
0: De 4.
3: En ik heb een 5.
0: De 2, de 4 en een 5. Heb jij die in je telefoonnummer? Bel nu 050-3188-288. De 2, de 4 en de 5 zitten die in je telefoonnummer? Dan bel je nu 050-3188-288. Als je dan belt, bel dan wel met het telefoonnummer met de 2, de 4 en de 5 erin. Ik heb ook wel eens iemand gesproken die zegt, ja, mevrouw heeft dat nummer. En ja, ik bel even namens mevrouw. Ja, nee, het is niet jouw telefoonnummer. Met een 2, een 4 en een 5. Zit dat erin? Dan mag je nu bellen voor Vive Gliek. 050-3188-288. Goed gedaan, Fleur. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.

0: David Bowie op Noord, China Girl.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in 't Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
2: Speel jij straks mee met Vief Geliek?
0: Goedemiddag Theo.
3: Goedendag Eben.
0: Goedendag helemaal, goudkerel.
3: Best.
0: Mooi, ik zit je telefoonnummer te bekijken. De 2, de 4 en de 5, die komen er keurig in voor.
3: Klopt, precies.
0: En dan weet jij wat dat betekent?
3: Nou, niet helemaal, maar goed.
0: Niet helemaal. Je speelt mee met Vief Geliek. Het klassieke dobbelstenenspel in 't Grunnigs. Dat krijg je van ons toegestuurd. Het enige wat we moeten kunnen controleren is dat jouw telefoonnummer een 2, een 4 en een 5 heeft. En dat klopt vandaag.
3: Nou, hartstikke fijn.
0: Ik zeg gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Dat is het eigenlijk. Meer is het niet.
3: Nou, heel gemakkelijk.
0: Ja, zijn eigenlijk wel klaar. Heb je nog wat te melden?
3: Nee, hartstikke fijn. Vind ik leuk.
0: Niks meegemaakt verder het weekend wat je even wil delen met Groningen?
3: Ja. Niet zo heel veel. Nee, niet zoveel. Een beetje weg geweest.
0: Waar ben je geweest?
3: Nee, op de tv gekeken.
0: Ja, maar je bent weg geweest, zei je. Waar ben je geweest?
3: Ik was thuis.
0: Ja, maar je zegt tegen mij en heel Groningen, je bent nog even weg geweest.
3: Ja, even een rondje naar Delfzijl. Even de zee bekijken.
0: En, hoe zag ze eruit?
3: Nou, rustig. Het was laagwater, dus het is allemaal blubber.
0: Dat is minder mooi, hè, laagwater.
3: Laagwater is niet zo gezellig, nee.
0: Theo, het spel komt naar je toe. De dobbelstenen, 5 stuks, het boekje van Vief Geliek, de pennen in een fijne etui. En dan kun je gaan spelen.
3: Gaan we van genieten.
0: Mooi zo, doe dat. Morgen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan gaat Femke weer met jou spelen.
4: Vief!

0: McCartney, een held voor eens en voor altijd. Hope of Deliverance. Je hebt al heel wat concerten gezien.
1: Nou, dat valt best mee hoor, eigenlijk.
0: Je hebt best wel wat mensen live bewonderd. Heb jij Paul McCartney ooit live gezien?
1: Nee, tot mijn spijt niet. Maar ik kon er laatst naartoe, een paar jaar geleden. Stond hij volgens mij in de Gelderdoom.
0: Ja.
1: En toen hoorde ik van mensen die daar geweest waren dat het ook wel een beetje tegenviel.
0: Oeh.
1: Ook qua stemgeluid en zo. Ik bedoel, het blijft uit wat jij zegt een held.
0: Ja.
1: Maar er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
0: Dat is
1: misschien moet hij toch maar een keer denken over stoppen. En hij heeft natuurlijk heel veel mooie dingen gedaan. En,
0: dat is zeker waar.
1: Gelukkig hebben we de plaatjes nog.
0: Dan ben ik te nieuwsgierig. Welke andere helden heb je gezien in je leven? Stones?
1: Nee, helaas ook niet. Ik ben niet bij veel concerten geweest in mijn leven.
0: Ook echt niet, ook gewoon?
1: Ja, nou, de Golden Earring en de Dijk.
0: Oh, kijk, nou hier, toppers.
1: Ja,
0: toppers,
1: ja ook toppers. Toppers.
0: Zometeen mag je samenwerken met topper Nadesh.
1: Ja, ik zei al tegen haar, kom maar op. Onze nieuwe rubriek hebben wij vorige week zijn we gestart. Hè. En ja, komen leuke reacties op binnen.
0: Mooi.
1: De ene keer is het wat lastiger dan de andere keer om op te reageren. En dan hebben wij ook zoiets van, dan moeten we er even aan trekken. Dat doen wij dan een kom maar opper.
0: Ja.
1: Maar goed, Maartje die heeft allerlei... opties. En Nadesh noemt dat dan ook kommeropties. Dus leuke dingen. En vanmiddag ook weer een hele leuke. Kan ik je vast verklappen. Maar ik verklap niet dat ik...
0: Nee, natuurlijk.
1: Nee, maar wel datzelfde lach nog weer de afgelopen week. Dus die gaan we gewoon herhalen vanmiddag. Want hij is weer niet geraden.
0: Dat en meer zometeen tussen 4 en 6 in Studio Grun. Tot morgen.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana. NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee. Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de hoofdlijnen van het Gronings Nieuws. Goedemiddag Fleur.
14: Goedemiddag. Teleurstellende resultaten voor de Veendamse onderneming Easy Toys. De directeur opende onlangs een vestiging in Hilversum om mensen uit de Randstad te werven. En de Van Ketwig Verschuurlaan in Groningen is vanaf volgende week maandag 11 dagen afgesloten tussen de A28 en de Van Lennepplaan. De gemeente renoveert in deze periode het riool. En er komt een boek over de Groningse Meeuw. De voorzitter van de 130 leden tellende Groningse Meeuwenclub vertelt wat de kenmerken zijn van die meeuw.
15: Ze hebben leiblauwe poten en het is een zilverpel. En de pellen, dat zijn die stipjes op de veren.
14: Meer nieuws om 4:30.
16: bouw- of metaalproject.
17: Staaldigitaal.
16: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
20: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
21: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
20: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
22: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
23: Jullie trouwdag op maat.
24: De Schaapsberg.nl.
25: Radio Noord.
26: Studio Grun.
27: Met Erik Bad.
13: Maandag namiddag, fijn dat je luistert naar de zender van Grun. Verkeer weer, Groningspeil, de lachlijn na 16:30. En natuurlijk veel fijne

0: En nu zijn ze er klaar mee. Een flauw einde moest eraan. Nou, dat is gelukt. Sly Fox, Let's Go All The Way. We hebben even een blik op de weg met Nadesh.
1: De drukte valt mee, alleen de N33 Veendam richting de Eemshaven tussen Veendam en Noordbroek. Wegwerkzaamheden, de weg is daar dicht, vorige week ook al. Verwachte eindtijd is 9 september om 5 uur 's ochtends, dus nog even volhouden.
0: Nog even geduld, UB. Oké, en oh, wat een heerlijk dagje vanochtend. Oh,
2: fantastisch, hè?
0: Is dit ja. Nou die Joel Wieversummer?
2: Ja, nou ja, mogen we er al een beetje van spreken. Ja, officieel nooit, want het is, volgens de kalender is het nog natuurlijk gewoon zomer. Maar meteorologisch bekeken, je zit inmiddels in de haast. Dus ja, wat mij betreft mag dat prima. En wat ook een temperatuur in het oosten van Brabant en Limburg hadden het tropisch met dikke 30 graden. Maar wie denkt absoluut niet slecht hoor. 26 graden in het Lauwersmeergebied en een dikke 28 graden op Grunnen Airport Eelde. En de aantal zonuren in het oosten van de provincie 4 uur. Ja, dat trok voor mij. Er is ook nog even wat regen over in het Lauwersmeergebied 7 uur. Nou, de komende uur en is er ook nog nu weer wat zon, maar vanop dus zullen we toch storen gaan dat er wat meer hoge bewolking binnendruppelt. Vannacht in de loop van de nacht is er kans op een enkele bui met een minimum van 17, 18 graden. Een dag met veel bewolking. In eerste instantie valt er dus wat lichte regen. Dan een droge periode. In de middag volgt een actieve regengebied. En de temperatuur, ja, die levert weer behoorlijk in hoor. 18 of 19 graden.
0: Nou, geniet er vandoor nog even van.
2: Zo is het.
0: En wat dan gooi je eronder?
2: Kwart nog acht al, hè?
0: Oh, den al?
2: Ja, er gaat vrouwen honden.
0: Ja, is ook zo. Ja. Arma, dankjewel en tot straks, hè?
2: Jo, tot
3: Radio Noord.
4: Studio Grun.

0: Huey Lewis in the News en The Power of Love. Maar eigenlijk afgesproken naar des dat jij hier volgende week zou komen om Maartje te vervangen. Maar je bent er nu al.
1: Ik dacht, ik heb er zoveel zin in, ik kom alvast.
0: Je dacht, ik steek Maartje even aan, dan kan ik een week hier... Ja.
1: Nou, ik voelde me daar ook best wel lullig over.
0: Ja, want ze heeft hetzelfde als jij, zeg maar.
1: Ja, nou, dinsdag begon het bij mij met dat ik wakker werd met zo'n keelpijn dat je bijna niet kan praten. En toen vertelde Maartje vanochtend dat ze wakker werd met zo'n keelpijn dat ze bijna niet kon praten. Ik denk, ja, 1 en 1 is 2. En ik had zoiets van, nou, het is over, vrijdag. En toen ik hier zat, werd ik al ellendiger en ellendiger. Ik denk, oh, toch niet. Nou, Maartje en ik hebben aan dezelfde computer gewerkt. We hebben in dezelfde auto gezeten. We hebben met elkaar gekletst. Dus ja, dat kan
0: niet anders dan... Wachten dan, hè?
1: Ja.
0: Nou ja, Maartje die niet kan praten, daar hebben we hier niks aan. Nee. Maar die ziet even lekker uit.
1: Nou, daarom. En Stefan, die gaat nou naar huis. Ik heb de pilletjes meegegeven voor Maartje de keel. Ja. Dus dan heeft ze ook niet meer zo pijn aan de keel. Dus dan heb ik mijn plicht wel voldaan.
0: Nou, die wordt goed verwend, begrijp ik dus. Nou, prima. Jij vervangt haar dus vandaag. Desnoods morgen als nodig is. Groningspeil, gaan we het over hebben?
1: Ja, over de stijgende benzineprijzen. Want tanken is eigenlijk bijna duurder dan ooit. Een nieuw record. €2,69 schijnen de cijfers te zijn voor een 1 liter benzine, volgens United Consumers. Ja, en dat is 2,4 cent duurder al dan een dag eerder. Dus het gaat record na record.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Nou, de meningen van Groningers horen we straks. Komt het kwartje van Kok nog voorbij, denk je straks?
1: Nou, wie weet.
0: Ja, die is er nog steeds. Hebben we steeds niet terug?
1: Nee.
0: Nou ja, goed. De meningen van Groningers in Delfzijl. Dat is Elwin geweest. Hoor je zometeen na Somber. Homebreaker.

0: Somber op Radio Noord. Ja, tanken is dus opnieuw duurder geworden. De adviesprijs voor een liter €1,95 heeft met €2,69 een nieuw record bereikt. Dat is 2,4 cent duurder dan een dag eerder. En ook diesel werd 2,4 cent duurder en kost nu tegenwoordig €2,66,4. Nou, de metingen in Delfzijl werden gebeld door Elwin.
1: Als ik zeg 2,71,2, wat zeg jij dan?
2: Ik heb werkelijk waar geen idee wat over heb.
3: De benzineprijs.
1: Ja, wacht eens even, ik ga een deurtje verder. De advies benzineprijs. U wist hem wel meteen.
3: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, toch?
3: Ja, ja, oprecht. Ja, ik ben net terug van vakantie. Daar tankten we nog voor 1,97.
1: Waar was dat?
3: België.
1: Ja, dat scheelt wel, hè?
3: Het scheelt enorm, ja.
1: Pas je nou een klein beetje je rijgedrag erom aan, of niet?
3: Ja, nee, helaas niet. In de kleine dorpjes, je moet. Je komt er niet op de fiets. Maar ik merk, ik werk in het thuiszorg, dus ik vind het wel heel wat om met je eigen auto dan overal heen te moeten. Want je verliest er zelf op.
1: En praten met de werkgever van, doe die kilometervergoeding een beetje omhoog?
3: Ja, gaat ook geen zoden aan de dijk zetten.
1: Ja, en thuiszorg op de fiets is ook wat, hè?
3: Zeker als je een groot gebied hebt wel, ja. Ja, dan kom je er ook niet.
1: Als ik zeg €2,71.
4: Brandstofprijs.
1: En wat vinden we daarvan?
4: Nou, uiteraard veel te duur.
1: Ja, ja?
4: Ja.
1: Merk je het zelf ook?
4: Nee.
1: Heel resoluut. Nee, ja, waarom niet?
4: Nee. Nou, in Winschoten is een tankstation is dat voor €2,12. Dus ik weet niet wat het probleem is.
1: Ja, dat zeggen we ook. Hè. In Winschoten zeggen we ook altijd, van dat noemen we een beetje de tankboulevard. Ja, dan heb je een stuk of vier pompstations op een rijtje. Dat zijn ook de goedkoopste van bijna heel Nederland. Hè?
4: Ja.
1: En bij dan al een klein beetje geluk?
4: Ik denk het wel.
1: Ja.
4: Want in Duitsland is het ook niet meer te doen.
1: Nee. De benzineprijs, adviesprijs.
5: Ja, maar luister, laat ze door naar Amerika. Maar eens een keer de gaskronen dichtdraaien. Of die kronen doorzout, die Trump. Laat hij maar eens eerst kijken naar zichzelf.
1: Ja, want er is een oorlog door in met Iran. Ben de prijzen zo hoog?
5: Ja, dat weet ik.
1: Ja.
5: Ik betaal nou net €2,33 in Oeroezen, Biden. Maar als ik overal kijk, dan is het schrikboend.
1: Wordt autoriteit steeds meer voor de elite, denk je, of niet?
5: Dat denk ik wel. Mensen willen veel geld hebben. Door is het voor hem, zoals wie. Waar ik loos niet kan om hem straks op de fiets te staan.
1: Loor je hem nou ook volkens stoon of niet?
5: Ja, ja.
1: Ja, bewust ben je er wel mee bezig?
5: Ja.
1: En wanneer dan?
5: Alleen als ik naar de kringloop moet in Oeroezen. Dan gebruik ik hem. En voor boodschap. Maar voor de rest, nee.
1: Nee.
5: Dan lok ik hem gewoon stoon.
6: Nou, geen idee. Bij ons op de Schelling is het rond de €3.
1: Serieus?
6: Ja, serieus.
1: En heeft het te maken omdat het een eiland is, dat het dan vervoerd moet worden?
6: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: En dan bent u daarom nu in Delfzijl om te tanken?
6: Ja, ik denk, ga ik even door naar Delfzijl. Ja, maar dat was 2,41.
1: Ja, dat scheelt wel een hoop.
6: Ja, dat scheelt een heleboel.
1: Ja. En doet u dat wel eens dan? Dat u dan bewust...
6: Nou, ik heb hier een dochter in de buurt wonen, dus ik rijd dan echt heel weinig op de Schelling. En dan zorg ik dat ik aan de wal kan tanken.
1: Het is hopen dat het snel weer een beetje naar beneden gaat.
6: Dat hopen we maar.
1: Ja.
6: En gewoon Europa is één, zeggen ze. Maar waarom zijn die prijzen dan niet één?
1: Dat scheelt enorm, hè? Ik denk met de goedkoopste landen meer dan €1 per liter.
6: Ja, precies.
1: Nou,
6: ja.
1: Reken maar uit, 50 liter, 60 liter in een auto.
6: Ja. Ja.
1: Dat gaat echt wel tellen.
6: Ja.
1: Nou, tank ze hier dan.
6: Ja, precies.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Let's grow.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: 4:30 inmiddels, tijd voor het nieuws uit Groningen. Met Fleur Oostra, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De brandweer werd vanmiddag rond 4:30 opgeroepen voor een gaslekkage aan de transportbaan in Winschoten. De lekkage ontstond door werkzaamheden met een kraan. De brandweer heeft uit voorzorg een ruim gebied afgezet. De straat is afgesloten voor verkeer. Netbeheerder Enexis is opgeroepen om het lek op te sporen en te dichten. Steeds meer mensen lopen rond met een AI-bril. Een gewone bril die ook kan filmen en met AI werkt. In Groningen reageren instellingen daar heel verschillend op. Sommige organisaties hebben het gebruik of dragen van zo'n bril al verboden. Toch zijn de brillen niet illegaal, vertelt privacy-expert Trix Mulder van de Hanze Hogeschool.
7: Zo'n bril is zelf niet illegaal, inderdaad. Er is geen verbod in Nederland of iets dergelijks op camera's of AI in brillen. Wat wel van belang is natuurlijk, is wat je opneemt en met wie je dat deelt. Dus daar zit eigenlijk, laat maar zeggen, het grijze gebied.
6: Op de Woordmanslaan in Wildervank is vanmiddag een auto van de weg geraakt. Het voertuig raakte een lantaarnpaal en kwam op de zijkant terecht. Inzittenden zijn behandeld door de ambulance en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De weg was vanwege het ongeval korte tijd afgesloten voor het verkeer. En de politie heeft afgelopen weekend een 36-jarige inwoner van de gemeente Westerkwartier aangehouden op verdenking van mishandeling. Na een melding van huiselijk geweld betrapte de politie de persoon op heterdaad. De verdachte is meegenomen naar het cellencomplex en heeft een huisverbod gekregen. Na 3 maanden afwezig te zijn geweest, staat de gouden windhaan weer op het dak van de Martinikerk in Stad. Omdat het bladgoud door vogelpootjes was beschadigd, was het nodig de haan een nieuw laagje goud te geven. Commissaris van de Koning René Paas ging de hoogwerker in om de haan op 36 meter hoogte zelf te plaatsen. Hij vertelt hoe dat was.
8: Het was wel het hoogtepunt van de dag eigenlijk. Ja, zo van, nou, mooier wordt het niet. Prachtig weer. Heel ver kijken over de stad. En een gouden haan in je handen. Dat is toch wel, ja, dat is heel bijzonder. En ik vind het prachtig om de haan die eigenlijk elke dag in mijn uitzicht is als ik op mijn werk ben, om die terug te mogen zetten. Dat vind ik ook eervol. Je draagt een klein steentje bij aan de Martinikerk die we met z'n allen in stand proberen te houden. En door te geven aan volgende generaties.
6: Dankzij ook andere restauratiewerkzaamheden kan de kerk weer jaren mee en een grote restauratie volgt over 5 tot 10 jaar. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel. Dan de weerswachting met Harma.
9: Vanmiddag is er volop zon. Er is wat sluierbewolking. En met een meest motige zuidwestenwind wordt 24 tot 27 graden. Vanavond en vannacht wordt de kans op buigroten met een minimum van 17 of 18 graden. En morgen wordt een dag met veel bewolking. In eerste instantie valt er dus wat lichte regen. Dan een droge periode. In de middag volgt een actieve gebied met regen. En de temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind komt nooit hoger dan 18 of 19 graden.
5: En ook afgelopen vrijdag ging het mis. Een fout antwoord bij de lachlijn betekent wel dat als je het weet, je straks moet bellen. Zorg ervoor dat je er doorheen komt, want kom je bij ons in de uitzending en is je antwoord goed, dan zijn de prijzen voor jou. En kom maar op, zeggen we straks weer tegen jou. We gooien weer iets op tafel en hopelijk kun jij ons helpen met iets typisch Gronings. Waar het vandaag over gaat, hoor je straks.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de appels van Oudebos.
13: Iets zoets.
14: Of de pruimen van Oudebos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudebos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. bij Kommerzijl.

0: Ja, ronde 1, dat ronden we lachend af. We gaan de lachlijn beginnen. Het is maandag, nieuwe week, geen nieuwe lach. Want ja, hij is niet geraden.
1: Hij blijft niet geraden. En het leuke is, Maartje die had een hint beloofd voor vandaag. En daar was ik het al niet mee eens. Had ik vrijdag al streng op toegesproken.
0: Nou, daar kom je nou mooi vanaf.
1: En nu zit ik hier alsnog.
0: Nou, maar ik vind wel, als Maartje beloofd heeft, belofte maakt schuld.
1: Morgen.
0: Nou, maar dan morgen ook echt, als hij niet geraden wordt vandaag.
1: Oh, strenge meneer ben
0: je. Ja,
1: jij
0: ja, nee. Ik bedoel, ik kom even op voor het programma. En voor onze lieve luisteraars.
1: Morgen.
0: Oké, morgen dan. We hebben toch een tussenweg gevonden nu.
1: Ja, dat is toch mooi hoe wij toch weer naderen tot elkaar zijn gekomen.
0: Ja. Zegt ze met een boze blik.
1: Helemaal niet.
0: Dat is gewoon jouw standaard uitkijken.
1: Een resting bitch face noemen ze dat.
0: Dat zijn je eigen woorden.
1: Ja, dat is niet om te lachen.
0: Nee. Het gaat om deze lach. Ja, en dan kan ik wel zeggen van je moet het zo langzamerhand maar eens een keer weten. Maar ik ben wel benieuwd eigenlijk, de persoon die het is, of die zichzelf hier ook in
1: heeft. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. En ik heb de hele tijd de neiging om het voor te zeggen nu. Dan zie ik het zo staan en dan wil ik het zo zeggen.
0: Dan ga ik jouw microfoon dichtzetten. 050-318-288, we spelen wel ergens voor, hè? Onze peerspuren.
1: De peerspuren? Je hebt de pokkelpuut, dacht ik dat je dat wel maakte.
0: Ik heb peerspuren ervan gemaakt.
1: Oh, peerspuren. Vind ik ook mooi. Laten. En dat is super handig. Als je de honden uitlaat, dan kan je je snoepjes erin kwijt en je poepzakjes. Of als je gewoon een wandeling maakt, past zelfs een boterhammetje in. Je kan hem zo schuin doen. Ik begreep dat jij dat deed. Of deed jij hem om de heup?
0: Ja, ik begreep ook dat dat niet hip is. Je moet hem echt schuin dragen.
1: Ja, hoor. Nou, ik doe hem dus om de heup. Als ik met de hond loop, dan vind ik makkelijker. Want ja. als je rent, dan valt dat er allemaal af.
0: Ja, en mijn pokkel valt er toch niet op.
1: En we hebben die ontzettend mooie muziektegel. En daarop staat dan een code. Dan kom je eigenlijk naar de afspeellijst der winnaars, waar je dan ook nog jouw favoriete nummer in mag zetten.
0: Nou, daar wil je gewoon bij staan met jouw favoriete nummer. Dus 050-318-288. Van wie is onze lach? Zal ik hem dan nog één keer laten horen? Omdat hij zo leuk is. Succes.

0: Irene Cara en Fame van die bekende tv-serie uit de jaren 80. Is die in jouw tijd nog herhaald, Nadesh?
1: Vast wel.
2: Alles wordt herhaald.
0: Ja.
1: Net als een lach.
0: Ik zag laatst de A-team nog. In mijn tijd was dat fantastisch, maar ik vond er nou helemaal niks meer aan.
1: Nee, dat snap ik. Maar Flodder wordt ook eindeloos altijd herhaald. En daar hebben ze zelfs een remake van gemaakt.
0: Ja, hè? Goh. Nou, het gaat vandaag om de lachlijn. Sander aan de lijn. Trouwens krijgen we heel veel appjes binnen, zie ik. Maar appjes stellen niet, hè?
1: Nee, het is de lachlijn, dus dan moet je bellen.
0: Ja. Maar goed, Sander deed het wel op de juiste manier, via de telefoon. Sander, goedemiddag.
3: Hallo.
0: En jij weet het zeker?
3: Ik weet het 100% zeker.
0: 100% zeker?
3: Ja.
0: Nou, dan hoop ik dat we jou niet teleurstellen, Sander.
3: Ik heb YouTube aangehaald van de week een paar keer. En heb ik die lachers ook gezocht van die persoon.
0: Ja.
3: En die klonk zo erg op diegene.
0: Nou.
3: En ze was laatste nieuws, want ze is overleden ondertussen.
0: Ja, want dat was de hint die we al gegeven hebben. Het was sinds vorige week maandag was het weer een beetje actueel. Dat was een beetje de hint. Nou ja,
3: ja.
0: Toen overleed ze, tot ons grote spijt. Dus ja, wat dat betreft zou het kunnen. Want ik weet inmiddels wie jij bedoelt.
3: Dolly Parton.
0: Ja, Dolly Parton.
3: Ja.
0: Zou het haar zijn? Nou, dan doen we er ook een plopkap bij.
3: Oh.
0: Maar het is helaas niet goed. Nee, nee, Sander, ja, ik snap wat je bedoelt. Want zij kan ook zo schaterlachen inderdaad. Het lijkt verdacht veel op onze lach, maar het is haar niet.
1: Nee, en het probleem is met dat lachlijn is eigenlijk dat we alleen maar lachen pakken van bekende Nederlanders of Groningers.
0: Ja.
1: Dus we hebben geen internationale mensen ertussen zitten helaas.
3: Nee, dat is ook waar, ja.
0: Dolly Parton maar niet eens meedoen dus.
1: Nee.
0: Nee. Dus ja, eigenlijk een beetje dubbel fout, Sander. Maar goed,
3: ja.
0: Dat kon je ook niet weten. Toch bedankt voor meedoen en volgende keer beter, zeg ik dan maar.
3: Beter.
0: Oké, hoi.
3: Doei.

0: Big Mountain en Baby, I Love Your Way. Ja, dit was vandaag in het nieuws.
1: Dit is een Groninger meeuw.
0: Huh?
1: Dit is een hen. Ja, de typische kenmerken van een Groninger meeuw zijn de witte oorlellen. Ze hebben leiblauwe poten. En het is een zilverpel. En de pellen, dat zijn die stipjes op de veren.
0: Ja, dus een Groninger meeuw is helemaal geen... Geen vol, het is een kip. Een kip. Oké, daar hebben we weer wat geleerd vandaag. Maar goed, wat is dan wel een echte Groninger vogel? Groninger vogelnamen. Ja, je vindt ze allerlei soorten en maten natuurlijk. En soms ook een hele echt typisch Groningse namen. Ken jij Groningse vogels? Of welke vogel vind jij vooral in je eigen achtertuin? En welke herken je al meteen aan het gefluis? Laat het weten!

0: zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
8: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Op morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan nieuws in onze eigen provincie. Fleur heeft onze hoofdlijnen.
12: Ja, in de Oosterstraat in Stad was vanmiddag een vechtpartij. Of er mensen zijn aangehouden is nog niet bekend. De rust is inmiddels in de straat teruggekeerd. En de brandweer kwam vanmiddag af op een brand bij een woning aan de Watertorenstraat in Winschoten. Het bleek te gaan om een klein brandje aan de zijkant van een schuurtje. En de Martinikerk kreeg vandaag zijn gouden windhaan weer terug. Daarnaast is de kerk weer wind- en waterdicht gemaakt, waarmee de kerk weer 5 tot 10 jaar mee kan. Die tijd dient als overbrugging tot een grotere restauratie, vertelt bouwmeester Anne Wieringa.
13: De achterkant van de kerk is van de 60 jaren en het voorste gedeelte, het schip zoals wij dat noemen, is van de 70 jaren. Ja, en dat verdient gewoon 1 keer in 50 jaar gewoon echt een grote restauratie.
12: Meer nieuws om 17:30.
14: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
15: De maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: voordeeluitjes.nl.
17: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
18: Hi, met Jeroen. We zijn bezig met een bedrijfsuitje. Kunnen jullie ons daarmee helpen?
17: Natuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op
16: deschaapsberg.nl.
19: De bladeren vallen en de...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Familiefeest of tuinparty? De Schaafsberg.nl.
3: Radio Noord.
4: Studio Grun.
3: Met Erik Bad.
5: Het lijkt wel weer zomer, zonnetje erbij. Nou, geniet er nog even van vandaag. Morgen is alles anders. Hoe en wat hoor je zo meteen van onze eigen weervrouw. Maar nu eerst Rick James.

0: jammer net, als die saxofoon erin komt, is het nummer afgelopen. Beetje zonde. Rick James, Super Freak. We kijken even naar de weg. Kijk even mee met onze naar dashcam.
1: De A7 Heerenveen richting de Duitse grens tussen Hoogkerk en Groningen Europa Park. 4 kilometer file, 22 minuten vertraging. Komt waarschijnlijk door een ongeluk, hoe of wat is niet bekend. Maar de vertraging lijkt ietsje af te nemen. Dus sterkte als je daarin staat. Dan nog de N33 Veendam richting de Eemshaven tussen Veendam en Noordbroek. Wegwerkzaamheden daar. De weg is dicht.
0: Oké, kijk ook even uit het raam, want wat is een prachtige dag vandoor, Harma.
2: Ah, het is gewoon fantastisch. Vermeens een spatje regen, daar was nog even een zwak frontje wat er van over was. En er volgde een schitterende middag. Ja, zomertemperatuur in het oosten en oosten van Brabant en Limburg hadden tropische 30, zover kwam wie nooit. Met 9 uur de zonderbier in Roodschaal zo'n beetje 28 graden. 3,5 mm is de verdampt. Op dit moment ligt bewolkt 34 kilometer zicht. En een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind, Delsiel. Even wat meer binnenbebare kom-effect, 28 graden. En in Sibboden werd zo'n beetje 29 graden. En de barometer stand 12 mm. Dat betekent dat geleidelijk aan met die dolende luchtdruk dat lege druk er dus over gaat nemen. En dat klopt ook wel, want ja, we zullen nu inmiddels die touwnemende bewolking. En dit is overkomstig van een lege drukgebied bij IJsland, wat de komende uren verder deze kant op komt. Tegelijkertijd hebben we ook vanuit Frankrijk een front wat dichterbij komt. En dat betekent dat we de komende dagen overgaan op wisselvallig weer met ook een stuk legere temperaturen. Nou, vanavond neemt de bewolking in ieder geval het touw. Maar nu de vacht en ligt de temperatuur nog rond 20-21 graden. Tegen 7:15 is de zon onder. En in vannacht met een verder touw neemt de bewolking in lood de kans op een enkele bui, zo'n 17-18 graden als minimum. Maar een dag met veel bewolking. De kin is wat lichter regenval. Dit volgt een droge periode. En in de middag zal een actiever gebied met regen passeren. En dat levert zo'n 5 tot 10 mm op in de temperatuur. Een stuk leger als vandaag. 18-19 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Woensdag buien. In de kolder wordt de boomlucht. Die resulteert in dat het misschien ook wel onweer oplevert in de buien. Maar ik denk dat de mooiste buien een beetje ten zuiden van ons voorbij gaan. Temperatuur 17 of 18 graden. Omdat de wind naar het noordwesten toe draait. Dundra blijft op een enkele bui nul droog. 18-19 graden. Vrijdag dit nog een enkel buitje. En in het weekend herstelt het weer zich onder hoge druk. En de temperatuur 21 graden.
0: Oké, nou keurde vreugde dus vandaag.
2: Ja, het was echt maar ooit dag.
0: Ja, nou wellicht aankomt weekend weer een beetje beter.
2: Aankomt weekend en knapt het weer op. Ja hoor.
0: Oké, Harma, dankjewel hè.
2: Joe.

0: dat bleek...
1: Het begon met een meeuw, dat bleek een kip.
0: Ja, en zo kwamen we bij vogels in het algemeen uit. Ja, ik moet zeggen, ik heb ontzettend veel vogels om het huis. En ik begin het leuk te vinden.
1: Ja, maar weet jij dan ook precies als ze twetteren... dat jij dan denkt, ach, nou kijk, dat is de koolmees. Ach, nou, hoor ik daar ginder in die boom een mus.
0: Dat vind ik best lastig, maar ik herken ze al wel. Ik kan het wel zien. En daar heb ik het niet over een mus en een koolmees, want dat ziet iedereen wel. Maar een Vlaamse gaai en een ijsvogeltje.
1: Oh, jij wordt al een lichte expert.
0: Ja, ik begin op Alex Visting te lijken.
1: Nou, inderdaad.
0: Ik ken ook al die vogels.
1: We hebben het natuurlijk over die Groningse vogelnamen. Dat zijn altijd mooi. Ik weet alleen eentje, dat wist jij niet, dat was Keudeldoemke.
0: Ja, maar dat is toch geen vogel?
1: Dat is wel een vogel.
0: Ik dacht dat een oh.
1: Nee, ik dacht dat dat een winterkoning was.
0: Ja.
1: Keudeldoemke, dacht ik.
0: Oh. Een winterkoning is ook een plantje. Een soort...
1: Een winterkoning.
0: Kijk, we hebben echt de hulp van de luisteraars nodig. Dat heb je nu wel in de gaten zeker, hè?
1: Ja, een winterkoning is gewoon een vogel.
0: Oh, oké. Okay. Nee,
1: ja, nou, ik kreeg helemaal in paniek van jou.
0: Als ik het geweten had dat we dit onderwerp hadden vandaag... had ik het boekje van Alex Visting even meegenomen.
1: Helaas. Maar Marga die geeft wel alvast een goed voorzetje.
0: Ja.
1: Die heeft het over spreeuwen. En dat ben natuurlijk...
0: Sprutters.
1: Ja, heel goed.
0: Ja.
1: Dus we kennen nu twee. Eén.
0: De winterkoninkjes.
1: Ja, en dat was een...
0: Wat zei je ook alweer?
1: Keudeldoemke.
0: Oh, Keudeldoemke.
1: En dus de spreeuwen, dat zijn...
0: Sprutters.
1: Oh, hier is nog werk aan de winkel. Ja. Alsjeblieft, help mij om Erik wat meer bij te brengen, want dit komt niet goed.
0: Ja, nou, een van de meest bekende in Groningen is natuurlijk de zwaluw, hè? De zwaalfkes.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja. Nou, dat soort voorbeelden, laat het horen aan ons.

0: Hennemel van Cat's Eye op Radio Noord. En straks om 6 uur is dit programma afgelopen. Maar begint ons programma op TV Noord met onder andere een nieuwe aflevering van Noord Vandaag. Leonie Elbers presenteert. Dag Leonie.
1: Ah, mooi Erik.
0: Alles al in kan en kruiken voor de uitzending straks?
1: Ja, joh, we zijn er helemaal klaar voor.
0: Nou, kun je alvast een tipje van de bekende sluier oplichten?
1: Ja, ik weet niet of je wel eens door de stad loopt. En of je, misschien heb je het er al wel over gehad hoor. Maar de Martinikerk, daar mist iets aan.
0: Daar mist iets aan?
1: Ja, daar mist iets aan, ja.
0: De klok?
1: Nee, iets hoger moet je zijn.
0: Oh, de haan.
1: Ja.
0: Ja, ik heb er al iets over gehoord.
1: Die is weer terug. En ook een bijzonder iemand die hem heeft terug mogen plaatsen. Moest hij 36 meter omhoog om die windhaan terug te mogen plaatsen. Dus dat gaan we allemaal zien vanavond.
0: Heeft hij ook een naam trouwens, die haan? Want...
1: Ja, dat zit ik net even snel op te zoeken in de tekst. Maar misschien komt dat zo nog.
0: Ik hoor Groningers van Pierhoornen. Dat zou natuurlijk een mooie naam voor een Groningse haan zijn.
1: Jawel, ook gelijk een beetje lullig. Weet ik ook niet.
0: Ja, dat...
1: Maar goed, ik zal doorgaan. Ja, we gaan het hebben nog even over Zummerbühne, groot succes geweest. En we gaan het ook hebben over de 4 mijl, want dat is natuurlijk ook een groot succes. Nu al.
0: Uitverkocht.
1: En de run van Winschoten, als we het toch over hardlopen hebben. De 50ste keer, komende zaterdag. En we spraken een van de deelnemers die de eerste editie heeft meegedaan. Daar heeft een heel bijzonder verhaal bij. Daar gaan we het over hebben. En wat zou ik nog meer zeggen? Oh ja, de brede politie. Dat vind ik dan heel leuk. We hebben natuurlijk altijd in stad, hè, al die mooie politiepaarden. We hebben een eigen stal daar aan de Zondweg. Maar die gaan verhuizen. Dus dit is echt de laatste periode dat ze daar nog zijn. Dus daar zijn we ook even langs geweest.
0: Oké. Dus ook daarvan de beelden straks.
1: Ja, dat is mooi.
0: Nou, we zijn nu...

podium in Groningen, deze man. Ja, Van the Man wordt je ook wel genoemd. Van Morrison natuurlijk. En Brown Eyed Girl. Zometeen hoor je het laatste nieuws uit Groningen van Fleur. Maar eerst een man die binnenkort met een nieuwe single komt. Samen met B. Smaal. Ik heb het over Alex Lutjeboer. En Alinnig Morbidi.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Het is 17:30, het nieuws uit Groningen. Fleur, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De Groningse gemeente Westerwolde doet opnieuw een beroep op het Rijk om te zorgen voor passende opvang voor asielzoekers. De organisatie Migrate hielp de afgelopen maanden de asielzoekers voor wie 's nachts geen plek was in het aanmeldcentrum. Maar Migrate stopt ermee en is vanaf vanavond niet meer in Ter Apel aanwezig. Afgelopen nacht sliepen nog 12 mensen buiten dat aanmeldcentrum. Migrate verwacht dat het de komende maanden erger zal worden. Op de N7 tussen knooppunt Julianeplein en knooppunt Euvelgunnen zojuist een kopstaartbotsing tussen twee auto's. Hulpdiensten zijn daar nu aanwezig. Niemand raakte gewond. Eén rijstrook.

0: is afgesloten en dat zorgt voor files. De brandweer is vanmiddag rond 3:30 opgeroepen voor een gaslekkage aan de transportbaan in Winschoten. De lekkage ontstond door werkzaamheden met een kraan. De brandweer heeft uit voorzorg een ruim gebied afgezet. De straat is afgesloten voor verkeer. Netbeheerder Enexis is opgeroepen om het lek op te sporen en te dichten. De 39e editie van de 4 Mijl is volledig uitverkocht. 30.000 deelnemers hebben een startbewijs weten te bemachtigen. De organisatie laat weten dat ze nu niet alleen een record aantal deelnemers gaat meedoen, maar ook dat het evenement nog nooit zo snel is uitverkocht. De 30.000 lopers gaan op zondag 11 oktober van Haren naar de finish in het centrum van Groningen. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
1: Fleur, dankjewel voor vandaag. Dan even naar het weer. Hier is Harma.
2: Na een zomerswarme dag neemt de komende uur de bewolking toe. Vanom om een uur of 8 ligt de temperatuur nog rond een graad of 20 of 21. En vannacht zakt het kwik weg richting 17, 18 graden met lote kans op een enkele bui. Morgen wordt een dag met veel bewolking. In eerste instantie valt er eens wat lichte regen, dan een droge periode. En in de middag volgt een actieve regengebied. En de temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwestenkwind komt uit om de bieden 18 of 19 graden.
1: Wat is er zoal binnengekomen naar onze oproep? Kom erop, vogels die passen bij Groningen. En hebben we eigenlijk een echte provincievogel. Ja, vreemde vogels genoeg natuurlijk. Maar welke vogel is nou eigenlijk favoriet in Groningen? Straks een greep uit alle reacties die zijn binnengekomen. En vlak voor 6:00 natuurlijk ons dagmenu. Ja, en gevoelens van weemoed en nostalgie vechten weer om voorrang. Want we nemen je mee terug naar de jaren 70. We doen alsof het 7 september 1978 is vandaag. Wat gebeurde er op die dag in Grun? En welke hit stond toen wekenlang op 1 in de hitlijsten? Je hoort het straks.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl. Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 23 tot en met 27 september in Martini Plaza in Groningen. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
5: De Winter Riool Service
6: lost elke verstopping en lekkage snel op.
5: De Winter Riool Service.
6: Kijk op uriool.nl.
7: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: stemgeluid van John Anderson. De band Yes, Owner of a Lonely Heart. Ja, een kip die, of een meeuw die geen vogel is, maar een kip. Ja, we hebben de gekste dingen al gehoord. Vogelnaam in het Gronings, Nades. Wat komt er zo al binnen?
1: Nou, Bert Bronsema, die heeft het over een baamke. Dat is een barmseis. Ik ken het vogeltje niet. En ook over een stoinbaamke. Dat is dan een frater. Dan heb je ook nog de schrauwokster, oftewel de ekster.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, bij ons zeggen ze meer schreeuw, denk ik. Nou, het zal ook liggen aan de streek weer. En Nick die heeft het over ibis. Die zitten altijd op lantaarnpalen als je de Eemshavenweg oprijdt vanuit de stad.
0: Die schijt de hele auto eronder.
1: Nou, inderdaad. Pleun heeft het ook over ibis, ooievaren en natuurlijk gewoon de reiger.
0: De reiger.
1: Dus gewoon de reiger.
0: Ja, ik heb af en toe alsof er een pak vla over mijn voorruit heen gegaan is.
1: Wat zijn dat
0: voor beesten?
1: Nou, Joke die heeft ook last van vogels. Nou ja, last is er niet erg. 2 weken terug had ze een prachtige kerkuil in de schuur. Gaan ook helemaal een nestkast installeren daar. In uithuizen dus. Maar toen had ik het er even met Joke over. Hebben wij eigenlijk ook een vertaling voor kerkuil? Gelukkig. Ja, ik zie jou echt.
0: Ja, nee, ik dacht oelewapper.
1: Ja.
0: Ik verzin ook wel van.
1: Klaas Albrecht Suur, die wist het wel. Dat is katoel.
0: Katoel?
1: Katoel.
0: Oké.
1: En dat is dus de kerkuil. Heb je een kerkuil? Heb je nog de kukendief?
0: Ja, en dan de Groningse is dan de grauwe koekendief.
1: Dat denk ik. En de arme natuurlijk, de kondert is een buizerd. Ja. En de ijsklepper.
0: De ijsklepper?
1: Ja, die heb jij ook in je tuin.
0: Oh, ijsvogeltje.
1: Ja.
0: Ja, ja. En deze ken ik ook nog. Ja, ja, ja. Jij zit mij heel glazig aan te kijken, maar dat was vroeger bij een andere radiostation een bekend spelletje. De Roepie Roepie vogel.
1: Leuk.
0: En hij was die Toon Hermans, die roept dat. Die was ornitoloog, hè?
1: Oh.
0: Ja, die had verstand van vogels.
2: Goedemiddag, met Laura Hoeksema. Jullie hebben het over vogelnamen, hè? Een blauwkopje, een blauwkopmeisje, een uiber.
1: En dat is natuurlijk een ooievaar.
0: Een uiber, ja precies. Ja. Maar over die ornitholoog gesproken.
3: De polyfinario.
0: Ja! Hoe?
3: De polyfinario.
0: Juist. Ja, die bestaat natuurlijk helemaal niet, maar goed. Ja, maar wat is nou de vogel van Groningen?
1: Oh, dat ben ik ook.
0: Zijn we er al uit of niet?
1: Nee, nog niet.
0: Hebben we nog een chronoloog achter ons?
1: Ik heb iemand in het vat die nog niet verzuurt.
0: Nou, die horen we dan zometeen.

0: Ja, 54 Ultra, nou, die hippe naam ook. Talk to You, hippe muziek. En dat gewoon hier bij de Rono. Ja, en de vogeltjes vliegen ons hier om de oren, Nades.
1: Nou, zeg dat wel. Hippe muziek, hippe vogels.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Uilskuikens komen binnen. Nee, ik zag ook, even kijken hoor, de kerosinevink.
1: Kerosinevink?
0: Ja, dat is een Boeing 747. Oh. Kan de naamloze inzender is dat.
1: Die durft de naam er niet bij te zetten,
0: ik denk. Ik wil anoniem blijven. Werd ook benaderd door Bert Hensema, die hebben we nu aan de lijn. Mooi Bert.
2: Ja, mooi.
0: Jij hebt toch ook al verstand van vogels?
2: Waar is verstand van? Ik word nou zo eruit zijn, ik word nou in het Grunnerts heiten.
0: Ja.
2: Wie sommigen, dan word ik het geluiden een klein beetje mee. Maar geluiden, daar ben ik niet de mooie sterk in. Er zijn mensen die dat beter kennen.
0: Oké, maar welke typisch Grunnerse vogeltje ben we nou nog vergeten, hè?
2: Ja, ik weet niet of ze hem al naam heeft. Hoornersgrobber, dat is natuurlijk wel een prachtige noem, of een grunnige vogelnoem. Voor een vogel die we allemaal wel kennen, die je hoofd ook in de provincie tegenkomt.
0: Een hoornersgrobber?
2: Een hoornersgrobber. Nou, tel maar even.
0: Ik heb geen idee.
2: Nee. Op zijn Nederlands zeggen we gewoon buizerd.
0: Oh, een buizerd?
2: Ja, dat is een buizerd.
0: Een hoornersgrobber.
2: Ik zal ook wel even zeggen, houd voorbij komen. Wie ben hoofd in met buizerds? Want elk jaar zit er bij ons in het bos een kappeltje buizers. En die hebben ook elk jaar een nuske. Nou, en zo lang als zij maar bij ons in het bos zitten, hebben we geen last van rauken.
0: Oh.
2: Rauken is nooit zo toer, hè?
0: Nee, precies. Dus beter een buizer dan rauk.
2: Nou, roeken, als zo'n in het bos is, die komt met een hele kolonie. En er is zo'n paar honderd van die vogels in het bos zitten. En die maakt me door een lawaai, die en was er nooit weer kwijt.
0: Nee,
2: en er zijn al wat mensen die proberen ze weer kwijt te roken. Nou, zorg dat je een paar hoornersgrobbers in de buurt krijgt. Ja. Heb je daar geen last van?
0: Nee, want ben
2: er
0: nog beschaamde duin, hè, die roepen. Toch?
2: Nou, daarom. Mag ze nog nooit meer geweer achterna of zo. Maar ik kan me wel voorstellen als mensen dat doen. Want wie aan zijn pooienleden hadden wie ze ziek om in het bos had, zodat die hoornersgrobbers eraan kwamen. En toen waren ze vos.
0: Oh, nou. Goeie tip, Bert. En hoornersgrobber, heb je nog hoornen van ons?
2: Ja, ik heb nog een hele serie. Wat dacht je van een blauwmuisje?
0: Een blauwmuisje?
2: Blauwmuisje is eigenlijk nooit zo stoer als zo logisch nooit denkt.
0: Hoe klinkt het? Dus het geluid. Oh,
2: ja,
0: hij lacht.
2: Dat moest ik nou niet weten.
0: Dat was een lachmeeuw dat ik net hoorde.
2: Ja, nee, maar denk je daar niets met blauw?
0: Ja, een ijsvogeltje.
2: Nee, pimpelmees.
0: Oh, pimpelmees, ja, natuurlijk.
2: Ja, een muisje is natuurlijk een soort mees. En blauw, ja, die heeft gewoon een blauw kopje. Dus vandoor pimpelmees.
0: Pimpelmees. Oké. Okay.
2: Ja, en even kijken, maar Alex Visserink, die wordt er natuurlijk nog veel en veel meer van. Die had in zijn versje zet het ook over tjakkers.
0: Tjakkers?
2: Tjakkers.
0: Nee, ik zal niet worden.
2: Nou, daar was ik ook naar dan, want die heb ik van Alex. Dat is een kramsvogel.
0: Een kramsvogel? Ja, daar word ik nog niks, maar goed.
1: En Bert, de imepikkertjes.
2: Die waren we zeker aan vergeten.
1: Yeah.
2: Imepikkertjes. Nou, dat is niet letterlijk te vertolken. Maar ja, het kan best wezen dat ze ook wel inlussen. Ja, dat zal een beetje de overlevering weten. Dat ze ook achter in gewoon. Maar het is nooit zo'n groot vogeltje. En hij lijkt wel wat op een blauwmuisje.
0: Oké. Okay. Nou, Bert, er is er vast nog veel meer, maar wie bent door de tien in?
1: Koolmees.
0: Koolmees?
1: Dat is een inpikkertje.
2: Ja, de koolmees.
1: Ik zag de paniek bij Erik.
0: Ja, nee, ik denk die gewoon gouden euro. Maar koolmees. Ja, precies.
2: Ja,
0: Hey, Bert, die hebben ze allemaal genoteerd. De rest ook van die kreeg, dus ze hadden allemaal genoteerd. Hartstikke bedankt.
2: Yo.

0: Robert Gray samen met zijn band, de Robert Gray Band. Right next door. Wij gaan ook even een deur verder, want het is tijd voor ons dagmenu. Sluiten we iedere de werkdag Studio Grun mee af. Terug in de tijd, we gaan vandaag terug naar het jaar 1978.
1: Ja, toen was jij 10?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik werd 11 dat jaar.
1: Je werd 11.
0: Maar goed, ik zei net al, dus voor jou is dit 1945.
1: Als ja, nou.
0: Ja, als we,
1: het is wel voor
0: zoveel
1: mijn
0: jaar
1: tijd.
0: Voor jouw geboorte, dan ja. Zit ik op 1945.
1: Ja, zo ja.
0: Okay.
1: Ja, oké, ik snap hem. Nou ja, in Pieterburen wordt daar de eerste steen gelegd van 700 kres van Leniet Hart.
0: Op deze dag in 1978?
1: Op deze dag in 1978, ja.
0: Oh, toen klonk het al een beetje zo van... Nou, dat komt later, geloof ik. Hè?
1: Ja, volgens mij ook. Nou, het werd gedaan door Bert Garthof. Dat was een bekende presentator van de VARA. En iemand die zich natuurlijk net als Leni ontzettend inzette voor het milieu. En daar hoort ook muziek bij. Weet je, wat zouden ze draaien in dat zeehondencrash? Op de bouw van de zeehondencrash, denk jij?
0: Nou ja, misschien dat nummer van Queen wel wat je net hoorde.
1: Nee, het is een Nederlands product en er is nou een musical over gemaakt.
0: Oh.
1: Of zijn dat de Dolly Dots? Nee, we hebben het over Luf.
0: Luf.
1: Luf.
0: Ja, dat stond toen op nummer 1. Inderdaad, ja. En dit plaatje, dat iedereen ging ook de lampen uit het plafond draaien.
1: Zou ik maar dat zeggen? Wat bedoel je? Ja, inderdaad.
0: Ja, was ook op deze plaat. Nou ja, iedereen kan het zich ongetwijfeld nog herinneren. Wekenlang op nummer 1 op deze dag in 1978. Luf, You're the Greatest Lover. Want daar hebben we het over. We gaan ermee aan tafel. Eet smakelijk allemaal. Tot morgen.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 2 keer 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231.
10: Voordeelhaartjes.nl. Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed. Voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
10: Dus, ook heel blij worden van een Raatsveld kunststofkozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
12: De bladeren vallen en...

0: samen schilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Radio Noord. Vandaag op Noord.
3: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: We gaan het hebben over AI, niet meer uit ons leven weg te denken. Maar deze technologische revolutie wordt hoofdzakelijk nog ontwikkeld en onderhouden door grote Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft. En daar maakt AI-expert Jantine Doornbos uit Groningen zich zorgen over. Jantine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Over jou en jouw gedachten is ook een heel artikel verschenen online op rtvnoord.nl en in de app. En dat artikel heb ik net even in AI gegooid met daarbij de vraag, dacht ik misschien leuk aan het begin, bedenk een eerste vraag voor een gesprek op Radio Noord met AI-expert Jantine Doornbos, naar aanleiding van dit artikel. Nou, daar kwamen er drie uit. Eén vond ik dan wel grappig, want toen ging de eerste twee woorden zijn, je verblaast je.
3: Oh ja.
2: Maar ik ben toch uitgekomen bij deze vraag. Je zegt in het artikel dat het wat betreft onze digitale afhankelijkheid eigenlijk al 5 over 12 is. Waarom is de situatie volgens jou zo alarmerend? Dat is de AI-vraag.
3: Nou, wij zijn als Europa heel erg afhankelijk van Amerika en van China. We hebben bijvoorbeeld heel veel Microsoft-oplossingen. Hè? Misschien werk jij daar ook wel dagelijks mee. Nou ja, dat zijn natuurlijk Chinese partijen waar we dan eigenlijk iets van afnemen. Amerikaanse partijen waar we iets van afnemen. En dat betekent dat onze data dan in Amerika ligt. En dat we daar betalen, maar dat we daar ook afhankelijk zijn. Want als Amerika zegt, nou, je mag niet meer bij je data, kan je er dan dus niet meer bij.
2: En dat zou zomaar kunnen gebeuren?
3: Ja, dat gebeurt wel vaker. We hebben daar al wat incidenten bij gezien. En bijvoorbeeld ook wat er dus een paar maanden geleden gebeurde, is dat wij bij bepaalde AI-modellen niet meer konden. Ja, dus konden we het gewoon niet meer bereiken. Dat betekent dat we dus dan super afhankelijk zijn geworden. En toen dacht ik, we moeten loes maken. En daar heb jij dus vanochtend mee gesproken of met een ander AI-model?
2: Ik heb gewoon ChatGPT geloof ik gebruikt. Ah, ik zit nu weer in mijn eigen vragen overigens.
3: Want, ja, heel goed.
2: Want wat is loes dan?
3: Loes is een Nederlandstalig AI-model. En dat betekent, we hebben data uit Nederland gehaald. Daar hebben we een AI-model mee getraind. En daar kan je dus mee praten. Dus eigenlijk een soort van ChatGPT, alleen dan Nederlands.
2: Ja, maar er zit daar dan ook net zoveel informatie achter. Want dat is natuurlijk ook de kracht van die AI-grote bedrijven. Dat ze zo het hele internet afstruinen. Zit dat hier ook dan achter?
3: Ja, dat zit hier in essentie ook achter. En wat we doen, het AI is een model en daar kan je mee praten. Maar het is ook belangrijk dat je data van real-time data ophaalt. Dus we hebben ook allerlei modules geschreven waarmee we echt het internet kunnen afzoeken als iemand bijvoorbeeld vraagt, wat is het weer vandaag? Dat we ook daar de juiste informatie vinden.
2: Maar is dan Loes zo onafhankelijk dat we daar hier dan niet van afhankelijk kunnen worden? Want als de persoon achter Loes, ik trek de stekker eruit, zijn we dan ook ineens tot de klos?
3: Nee, helemaal niet eigenlijk. We hebben Loes helemaal open source gemaakt. Wat betekent dat iedereen het model kunt downloaden en weer ergens kan gaan gebruiken. Dus als ik er niet meer ben, is de gedachte dat de rest van Nederland daar nog wel gewoon bij kan. Want dat vind ik heel belangrijk. Dat we AI, we hebben met z'n allen data verzameld op het internet gegenereerd. Dat we daar met z'n allen wel bij kunnen blijven. Dus dat niemand daar de leider in is, als het ware.
2: Ja, want we leveren ons nu, en dat gebeurt natuurlijk ook op andere vlakken, met allerlei apps ook al, te veel over aan de grote techbedrijven uit Amerika, zeg jij.
3: Ja. Ja, dus die vendor lock-in, zoals we dat noemen, de afhankelijkheid van big tech, ja, dat is eigenlijk heel zorgwekkend. Dat zien we met AI, maar dat zien we eigenlijk überhaupt als het gaat om data. Wij als Nederland, als Nederlandse overheid, geven ongeveer 13 miljard uit aan Microsoft per jaar. Dat geeft natuurlijk aan in welke grootheden je dan moet denken. En hoe afhankelijk je dan ook wordt.
2: Maar is er dan bij de overheid wel genoeg besef dat dit heel gevaarlijk is? En wordt er ook gehandeld?
3: Het begint steeds meer te komen. En weet je, voor AI was dat lastig uit te leggen. Toen ging het steeds over, ja, data is wel belangrijk, maar het is niet onze core business. En nu zie je dat heel veel overheden iets met AI willen doen. En dan wordt data opeens heel belangrijk. En dan zien we opeens die afhankelijkheid. Dus ja, bewustwording komt eraan. En het acteren daarop, ja, daar moet nog wel even wat gebeuren.
2: Ja, want inderdaad, dat is vers 1. Maar vers 2 is er dan ook inderdaad dat op dat gebied is genoemd. Maar maak je maar eens los van bijvoorbeeld Google.
3: Dat is heel moeilijk. Wij proberen het met Loes en HostAI ook om compleet onafhankelijk te zijn. Dus alleen Europese diensten te kiezen. Kan je bijvoorbeeld geen Gmail meer gebruiken. Je kan geen Microsoft meer gebruiken. Dus dat is best wel pittig. Maar het is te doen. En ik vind ook als overheid moet je daar het goede voorbeeld in geven. Dus je moet die stap zetten. Het is te doen. Dus niet altijd voor de makkelijkste weg kiezen dan. Hè?
2: Maar zou een overheid dan bijvoorbeeld ook, zijn zijpad misschien nog, maar die zit ook nog steeds op X om maar eens iets te noemen, hè, met hun communicatie. Zouden ze daar dan ook mee moeten stoppen?
3: Ja, want de publiek zit
2: nog wel op dat soort platforms.
3: Ja, het is belangrijk als overheid, als informatievoorziening natuurlijk, om dat heel goed te doen. Dus je moet daar nu op dit moment wel mee meeschakelen. Maar je moet een alternatief gaan bieden. Je zou bijvoorbeeld ook Signal kunnen gaan gebruiken. Hè? Dat is wat onafhankelijker. Er zijn zeker alternatieven. Maar informatievoorziening is als overheid natuurlijk wel het allerbelangrijkste.
2: Ja. Hoe zie je het dan over dat het over pak en beet 5 jaar is hier in ons land?
3: Nou, ik hoop dan toch dat we in ieder geval ons data goed op orde hebben. Dat betekent dat we goed inzichtelijk hebben waar is die data, van wie is die data, is het privacy data. En dat we dat goed gelabeld hebben. Dat is stap 1 voor heel veel organisaties. Want organisaties hebben vaak geen idee waar hun data nou eigenlijk staat. En als je dat goed in kaart hebt, ja, dan kan je natuurlijk ook gaan optimaliseren. Dus bijvoorbeeld kiezen voor een Europese oplossing.
2: Dankjewel.
3: Geen dank.
2: AI-expert Jantine Doornbos. Meer over haar en haar verhaal op rtvnoord.nl en de app van Noord.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Het is vandaag 82 jaar geleden dat verzetstrijders Esmee van Egen en Luit Kremen werden gefusilleerd. Ter herinnering aan hen werd er eerder dit jaar een gedenkteken onthuld langs het Van Starkenborghkanaal. En ik ga erover praten met de initiatiefnemer van dat gedenkteken, Hessel de Wallen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Misschien goed om nog heel even uit te leggen, wat gebeurde er nou op 7 september 1944?
3: Nou, die dag zijn twee mensen vanaf het Scholtenhuis naar het Van Starkenborghkanaal gebracht. Luit Kremer en Esmee van Egen. En die zijn daar ter plekke door drie medewerkers van de Veiligheidsdienst doodgeschoten.
2: Wie waren zij?
3: Esmee van Egen was een verzetstrijder die bij het Friese verzet betrokken was geweest. En Luit Kremer was een lid van de knokploeg van Noord-Drenthe. En die was ook opgepakt en ze zaten beide gevangen in het Scholtenhuis.
2: Ja, en het was niet heel gebruikelijk, ook in die oorlogstijd niet, dat vrouwen werden gefusilleerd, toch?
3: Nee, dat was hoogst zeldzaam. Vrouwen werden meestal naar een concentratiekamp afgevoerd en dan meestal Ravensbrück. En waarschijnlijk is dat ook wel de bedoeling geweest met Esmee van Egen, maar dat is niet helemaal duidelijk. Ze hebben haar toch doodgeschoten.
2: Ja. Nou is er op uw initiatief een gedenkteken nu gekomen. Het is 82 jaar later. Waarom vond u eigenlijk dat gedenkteken er moest komen?
3: Nou, ik vond dat zij... Kijk, zij heeft na de oorlog, of eigenlijk al tijdens de oorlog, een hele slechte naam gekregen. Ze zou de zaak verraden hebben en weet ik het allemaal niet. En het Friese verzet wist trouwens niet eens waar ze gebleven was. Die hele executie, dat is hun ontgaan. Maar ook na de oorlog zijn ze toch bezig gebleven met het bezoedelen van haar naam. En dat bleek later heel erg onrechtvaardig geweest te zijn. En dat zat mij en een aantal anderen dwars. En uiteindelijk heeft het, ik heb een biografie over haar geschreven. Maar uiteindelijk hebben we ook besloten om daar een gedenkteken voor haar op te richten. Nou, en Luit Kremer was op dezelfde plek doodgeschoten en we liepen ook tegen zijn familie aan. En kon dat zelf niet anders. Dan moest dat gedenkteken voor allebei er zijn.
2: Ja, destijds bij de onthulling, daar waren we ook bij aanwezig. Hebben we toen ook kunnen horen allemaal. Wat kunnen we eigenlijk vandaag de dag dan nog leren van die tijd en van Esmee van Egen en Luit Kremer?
3: Ja, de maatschappij lijkt nu ook weer onder druk te staan. Ik was vanochtend wakker met het nieuws dat de AfD, een ultra-rechtse partij in Duitsland, en deels dat Anhalt-Sachsen gewonnen heeft. En ja, je ziet gewoon steeds waar het op uit kan lopen. Het lijkt er steeds over te gaan om een bepaalde groep mensen zwart te maken en die de schuld in de schoenen te schuiven van alles wat er misgaat in de maatschappij. En

0: en noem maar op allemaal. En ja, dat is gewoon. En dat is allemaal het is gevolg van een rare tweedeling in de maatschappij, waarbij de ene helft de andere helft de schuld geeft, bij wijze van spreken. En dat lijkt mij een hele vreemde ontwikkeling. En daar lijken we nu weer middenin te zitten.
1: Ja. Gaat u nog even kijken bij het monument vandaag?
0: Nou, ik woon niet in de buurt. Dus ik kom er af en toe nog wel eens langs rijden. Er gaat iemand anders nog bloemen zetten vandaag. Ik kom er zelf vandaag niet, nee.
1: Dank voor uw verhaal.
0: Oké, graag gedaan.
1: Hessel de Wallen was dat.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord. Gebouwd in 1225, daarmee de oudste kerk van de stad, de Martinikerk. En die moest er een tijdje doen zonder windhaan, maar die wordt vandaag teruggeplaatst na restauratie. Anne Wieringa houdt zich als bouwmeester bezig met de restauraties van de Martinikerk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er gebeurd met de windhaan?
2: De windhaan is weer voorzien van nieuw bladgoud.
0: Want het was allemaal afgebladderd?
2: Ja, het was echt helemaal afgebladderd. Vogels die zitten er bovenop en die krabbelen het met hun pootjes krabbelen ze er onder andere af.
0: Ja, en hoe is het nu gemaakt dan dat het weer een tijdje tegen kan?
2: Nou, alles is eraf geweest. Alles is naar de smid geweest, schoongemaakt. Daarna is het voorbehandeld en daarna door de schilder weer in het bladgoud gezet. Zodat het weer jaren tegenaan kan.
0: Ja, en dan wordt het vandaag teruggeplaatst. Nou, redelijk, de wind valt mee geloof ik vandaag, hè?
2: Het ziet er goed uit,
0: Ja. Dat was dan wel van belang, denk ik, voor het terugplaatsen, toch?
2: Nou, het is wel fijn als het niet zo hard waait en liever ook niet regent. Dat is wel zo prettig voor de dag.
0: Ja. Nou maakt het natuurlijk onderdeel uit van grotere restauratiewerkzaamheden aan de Martinikerk, toch?
2: Klopt.
0: Gebeurt er zoal?
2: Ja. Nou, er is werk aan de jas van de kerk gebeurd. Hè. Het metsel- en voegwerk is behandeld. Er is geschilderd, de leien op het dak. Die zijn vervangen die kapot waren. En al het loodwerk is gecontroleerd. Alle lekke naden zijn gesoldeerd. Dus er is echt heel veel onderhoudswerk is er gebeurd.
0: Ja. En voor hoeveel jaar is het dan nu weer zeg maar bestendig?
2: Nou, wat we nu gedaan hebben is echt ervoor zorgen dat de jas dicht is. Zodat we dus echt tussen de komende 5 en 10 jaar naar een nieuwe restauratie toe kunnen werken.
0: Want dat is wel nodig.
2: Ja, de kerk is in het koor, de achterkant van de kerk is van de 60 jaren. En het voorste gedeelte, het schip zoals wij dat noemen, is van de 70 jaren. Ja, en dat verdient gewoon 1 keer in 50 jaar gewoon echt een grote restauratie.
0: Ja. En dat is dan een enorme klus die eraan zit te komen over 5 of 10 jaar.
2: Er zit een enorme klus aan te komen, ja, zeker.
0: Ja, en dat moet echt goed voorbereid worden.
2: Ja, daarom zijn we nu ook al, deze werkzaamheden hebben we heel veel met hoogwerkers gedaan, zodat we heel veel dingen al goed konden zien. Zodat we het qua hoeveelheden en qua foto's allemaal heel goed in beeld hebben.
0: En is dan het plaatsen van de windhaan vandaag zeg maar de voorlopige afronding?
2: Ja, dat is echt het toetje na deze restauratie of de slagroom op de taart. Dat we hem weer terug mogen gaan zetten voor de Groningers.
0: En dat gaat de commissaris van de koning doen toch, René Paas?
2: René, die zal mee omhoog gaan vandaag in het bakje.
0: Hij weet dat het 35 meter of zo is?
2: Ja, nog iets zo.
0: Oh, nog iets zo.
2: Helemaal goed.
0: Nou, heel veel plezier daarbij vandaag. En dankjewel.
2: Ja, dank u wel.
0: Oké, dag. Anne Wieringa, bouwmeester van de Martinikerk.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Zaterdag 25 september 1976. Toen werd de allereerste run van Winschoten gehouden. 50 jaar geleden. 100 kilometer hardlopen door het Oost-Groningse land. 76 mannen deden toen mee. En een vrouw. Hans Kuipers was een van die 76 mannen. Hij kwam uit Waddinxveen en was met 26 jaar de jongste deelnemer. Kuipers werd 2 keer verliefd in Winschoten. Eerst op de ultraloop zelf en op zijn latere vrouw.
3: Ik had alleen marathons lopen, 5 kilometer, 20 kilometer. Tienkampen deed ik ook, in Schoonhoven. Ja, zodoende ben ik er een beetje ingerold.
4: Die eerste run, hè, die begon s'nachts om 3 uur. Had jij enig idee wat jou te wachten stond?
3: Nee, echt niet. Ik denk, ik ga gewoon stap voor start. En ik had iemand mee op de fiets. Die had van alles bij zich. Bananen, rijstekoekjes en al. Op een gegeven moment zeg ik, joh, in Veendam mag ik een rijstekoekje? Die heb ik zelf al opgegeten. Nou, geef me dan maar een banaan. Die heb ik ook al niet meer. Nou, zodoende heb ik maar op een beetje water die 100 kilometer loop verbracht.
4: Wat voor mooie momenten heb je in die 100 kilometer beleefd?
3: Ja, mooie momenten. Ja, van alles. Er zijn er heel veel waar ik later nog wedstrijden mee heb gelopen. Er was een Engelsman, Deakin heette die, volgens mij. Die heb ik ook hele gekke dingen mee beleefd. Die had een hele pot mayonaise weg. En hij praat ook heel veel onderweg. Bronswijk zei nog een keer, joh, ik word helemaal gek van die man.
4: Heb jij ook nog het aangedurfd in een van die runs die jij gelopen hebt om wellicht voor de overwinning te gaan?
3: Dat kon gewoon niet, want ik trainde maar 100 kilometer in de week. Dus ik kon nooit als winnaar over de streep komen. Het ging mij gewoon om de finish te halen. Als ik het maar verbracht, daar ging het mij om.
4: Nu was jij in 1976 een van de 77 deelnemers, want er was 1 vrouw bij en 76 mannen. Hoeveel mensen zijn daar nog van in leven? Heb je daar enig idee van?
3: Ja, ik denk dat er nog maar 5 van in leven zijn, totaal. Het waren meestal dik 40ers. En ik was toen 26.
4: Je hebt er wel wat moois aan overgehouden, hè? Dat je hier bent gaan wonen.
3: Ja, ik heb mijn zoon en dochter heb ik er aan overgehouden. Dan betreft, ik heb nou 4 kleinkinderen. Als de 100 kilometer lopen hier nooit gehouden was, waren zij er ook niet geweest. Zodoende. Dus ik ben heel blij dat het zo gelopen is.
4: En denk je daar dan ook op dit soort momenten, zeg maar, als de runde weer aan zit te komen, ook nog vaak aan terug? Ja. Hoe dat was voor jou, dat je hier kwam wonen en dat je hier je vrouw hebt ontmoet?
3: Het was een hele mooie tijd, vond ik. Maar mijn zoon en dochter, die hebben mij niet op kunnen volgen qua lopen. Ze vonden er eigenlijk niks aan. Ze zijn wel vaak komen kijken. Maar toen liep ik al niet zo goed meer. Toen zeiden ze, joh, opa, stop er toch mee.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
9: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
12: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
11: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord. De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
3: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
2: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
4: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
2: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
3: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
2: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
4: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
2: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
3: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

수놓아진 별 내 우주와 너의 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid